Frank van Kuik is dichterbij dan je denkt. Ook thuis via jouw internet- en televisieprovider. Odido, kanaal 2169.

0: In de nacht trekken enkele buien over het land met lokaal kans op onweer. In het noordwesten en uiterste zuidoosten blijft het meestal droog. De temperatuur daalt naar ongeveer 12 graden. Morgen zijn er eerst nog buien, mogelijk met onweer in het oosten. Later wordt het vanuit het westen steeds droger en zonniger. De middagtemperatuur komt uit rond de 19 graden bij een matige westenwind.
1: Autorijden saai? Vergeet het maar! Want elke werkdag tussen 4 en 6 is Jan Deben jouw bijrijder. Tijdens je reis in of naar het Land van Kuik. Met aandacht voor gebeurtenissen in de regio, de agenda, het streeknieuws, weer en verkeer. En er neemt nog wat muziek voor je mee voor onderweg. Luisteren dus. Afslag LVC. Elke werkdag van 4 tot 6.

0: website omroepelvc.nl.
1: Dit is het nieuws. Goedenacht. Dick Advocaat kijkt met vertrouwen uit naar de oefenwedstrijd van Curaçao tegen Aruba. De bondscoach wil na de nederlaag tegen Schotland weer winnen en zegt dat zijn ploeg fit is. Curaçao bereidt zich voor op het WK, waar het uitkomt tegen Duitsland, Ecuador en Ivoorkust. Het doel van Advocaat is om de groepsfase te overleven. Op het strand van de Rokanje is een kitesurfer overleden nadat een harde windvlaag hem de duinen inblies. Het ongeval gebeurde op donderdag aan het einde van de middag, zo rond 5:45. De hulpdiensten probeerden het slachtoffer nog te reanimeren, maar zonder succes. De politie heeft de identiteit niet bekendgemaakt. Het incident benadrukt opnieuw de risico's van kitesurfen bij harde wind. De FIFA verbiedt vuvuzelas tijdens het WK 2026 in de Verenigde Staten, Canada en Mexico. Ook fluitjes, toeters en andere lawaaierige geluidsapparaten zijn niet toegestaan in de 16 WK-stadions. Overtreders riskeren weigering van toegang of verwijdering uit het stadion. De vuvuzela werd wereldwijd bekend tijdens het FIFA Wereldkampioenschap in 2010. De Oekraïense president Zelensky heeft in een openbare brief opgeroepen tot directe vredesonderhandelingen met de Russische president Poetin. Hij stelt een ontmoeting voor, inclusief een volledig staakt het vuren en mogelijke uitwisseling van krijgsgevangenen als opstap naar een akkoord. Zelensky benadrukt dat internationale bemiddelaars zoals de Verenigde Staten en Europa kunnen meekijken, maar pleit voor directe gesprekken om de oorlog te beëindigen. Dan nog het weer. In de nacht trekken enkele buien over het land met lokaal kans op onweer. In het noordwesten en uiterste zuidoosten blijft het meestal droog. De temperatuur daalt naar ongeveer 12 graden. Morgen zijn er eerst nog buien, mogelijk met onweer in het oosten. Later wordt het vanuit het westen steeds droger en zonniger. De middagtemperatuur komt uit rond de 19 graden bij een matige westenwind. En tot zover het nieuws op Omroep Land van Kuik.
0: Land van Kuik. Dichterbij dan je denkt.

0: Omroep Land van Kuik. Streeknieuws.
1: Goedenavond, ik ben Frans van der Heuvel en dit is het streeknieuws van Omroep Land van Kuik. Een 48-jarige man uit Boksmeer blijft in voorlopige hechtenis vanwege de verdenking van misbruik van zijn stiefdochters en het bezit van kinderporno. De rechtbank in Den Bosch heeft dit besloten tijdens een pro forma zitting. Er zijn zorgen over recidieven, waardoor schorsing van de hechtenis momenteel niet aan de orde is. De jaarlijkse libellentuintelling vindt plaats van 5 tot en met 7 juni. Inwoners worden uitgenodigd om 15 minuten lang libellen in een tuin of op een balkon te tellen. Deze telling biedt inzicht in de aanwezigheid van libellen in woongebieden en vult de bestaande monitoring aan. Resultaten kunnen worden ingevoerd via tuintelling.nl. De CDA-fractie in Land van Kuik vraagt zich af welke impact een recente uitspraak van de Hoge Raad heeft op thuisonderwijs. Raadslid Angeline Niele heeft schriftelijke vragen gesteld over het aantal vrijstellingen van de leerplicht, de redenen hiervoor en de gevolgen van de uitspraak voor het beleid en de uitvoering in de gemeente. En tot zover het streeknieuws op Omroep Land van Kuik. Meer nieuws op onze vernieuwde app of via omroeplvc.nl.
2: In de nacht trekken enkele buien over het land met lokaal kans op onweer. In het noordwesten en uiterste zuidoosten blijft het meestal droog. De temperatuur daalt naar ongeveer 12 graden. Morgen zijn er eerst nog buien, mogelijk met onweer in het oosten. Later wordt het vanuit het westen steeds droger en zonniger. De middagtemperatuur komt uit rond de 19 graden bij een matige westenwind.
3: Te weinig geld voor boodschappen? Dat kan iedereen overkomen. De vrijwilligers van de Voedselbank staan klaar om te helpen. Met gratis boodschappen. Ook voor jou. Kijk op voedselbankennederland.nl en meld je aan. Je bent welkom.

0: Land van Kuik is dichterbij dan je denkt.
1: Ook thuis via jouw internet- en televisieprovider.
0: Trinet en SNLR. Kanaal 887. Ja.

0: onze website omroepelvc.nl.
1: Dit is het nieuws. Goedenacht. Dick Advocaat kijkt met vertrouwen uit naar de oefenwedstrijd van Curaçao tegen Aruba. De bondscoach wil na de nederlaag tegen Schotland weer winnen en zegt dat zijn ploeg fit is. Curaçao bereidt zich voor op het WK, waar het uitkomt tegen Duitsland, Ecuador en Ivoorkust. Het doel van Advocaat is om de groepsfase te overleven. Op het strand van de Rokanje is een kitesurfer overleden nadat een harde windvlaag hem de duinen inblies. Het ongeval gebeurde op donderdag aan het einde van de middag, zo rond 17:15. De hulpdiensten probeerden het slachtoffer nog te reanimeren, maar zonder succes. De politie heeft de identiteit niet bekendgemaakt. Het incident benadrukt opnieuw de risico's van kitesurfen bij harde wind. De FIFA verbiedt vuvuzelas tijdens het WK 2026 in de Verenigde Staten, Canada en Mexico. Ook fluitjes, toeters en andere lawaaiere geluidsapparaten zijn niet toegestaan in de 16 WK-stadions. Overtreders riskeren weigering van toegang of verwijdering uit het stadion. De vuvuzela werd wereldwijd bekend tijdens het FIFA Wereldkampioenschap in 2010. De Oekraïense president Zelensky heeft in een openbare brief opgeroepen tot directe vredesonderhandelingen met de Russische president Poetin. Hij stelt een ontmoeting voor, inclusief een volledig staakt het vuren en mogelijke uitwisseling van krijgsgevangenen als opstap naar een akkoord. Zelensky benadrukt dat internationale bemiddelaars zoals de Verenigde Staten en Europa kunnen meekijken, maar pleit voor directe gesprekken om de oorlog te beëindigen. Dan nog het weer. In de nacht trekken enkele buien over het land met lokaal kans op onweer. In het noordwesten en uiterste zuidoosten blijft het meestal droog. De temperatuur daalt naar ongeveer 12 graden. Morgen zijn er eerst nog buien, mogelijk met onweer in het oosten. Later wordt het vanuit het westen steeds droger en zonniger. De middagtemperatuur komt uit rond de 19 graden bij een matige westenwind. En tot zover het nieuws op Omroep Land van Kuik.
0: Omroep Land van Kuik. Dichterbij dan je denkt.

0: feest is voorbij, de lichten dimmen en de laatste dans is geweest. Harry Styles neemt ons op zijn nieuwste single Dance No More mee naar die magische, bitterzoete uurtjes na middernacht. Verpakt in een heerlijke, zwoele 70s groove. Je voelt de warmte van de Californische zon, maar ook dat herkenbare vleugje nostalgie.
1: Nieuwe muziek. Nu op Omroep Land van Kuik.

0: de nacht trekken enkele buien over het land met lokaal kans op onweer. In het noordwesten en uiterste zuidoosten blijft het meestal droog. De temperatuur daalt naar ongeveer 12 graden. Morgen zijn er eerst nog buien, mogelijk met onweer in het oosten. Later wordt het vanuit het westen steeds droger en zonniger. De middagtemperatuur komt uit rond de 19 graden bij een matige westenwind.
1: Elke zondag tussen 12 en 2 hoor je informatie uit de streek. Afgewisseld met de beste variatie classics en hits. Plein 33 op Omroep Land van Kuik. Elke zondag tussen 12 en 2 met Herman van Gaal.

0: onze website omroepelvc.nl.
1: Dit is het nieuws. Goedemorgen.
2: De Oekraïense president Zelensky roept via een brief de Russische president Poetin op tot directe onderhandelingen. Deze gesprekken zouden volgens Zelensky kunnen plaatsvinden in landen als Zwitserland of Turkije. Het Kremlin heeft laten weten dat Poetin op de hoogte wordt gebracht van de brief, maar de kans dat de Russische president met het voorstel akkoord gaat lijkt minimaal. Poetin zegt tot nu toe dat hij alleen bereid is tot een ontmoeting met Zelensky als er op datzelfde moment een kant-en-klare deal wordt ondertekend. Na jaren van onderhandelen moet het volgende week vrijdag echt gaan gebeuren. De grootschalige hervorming van het asielbeleid in de Europese Unie. Het doel is om meer grip te krijgen op de instroom van asielzoekers. Uit een recent rapport van de Europese Commissie blijkt echter dat de lidstaten nog lang niet alles op orde hebben voor deze verandering. Ook Nederlandse mannen blijken in besloten chatgroepen te zitten waarin tips en beelden worden gedeeld van seksueel misbruik van partners of familieleden. Vorige week zijn in een groot onderzoek naar deze vorm van misbruik al 4 mannen aangehouden. De slachtoffers zijn vermoedelijk eerst gedrogeerd en daarna verkracht door bekenden van hen, waarna de beelden in de besloten groepen op sociale media werden verspreid. En een Duitse seriemoordenaar heeft een levenslange gevangenisstraf gekregen voor de moord op een Franse jongen in 2004. Het gaat om Martin Nij, die verantwoordelijk is voor de dood van een 10-jarige jongen genaamd Jonathan. Het jongetje verdween in april 2004 tijdens een schoolreisje naar de kust. Zijn lichaam werd 43 dagen later teruggevonden in een vijver op ongeveer 30 kilometer van de verblijfplaats van de klas, verzwaard met een betonblok. Het weer nog, we hebben te maken met een tweedeling in het land. In het noordwesten blijft het droog met af en toe zon, terwijl het hele binnenland nog te maken heeft met pittige regenbuien en mogelijk ook een klap onweer. De middagtemperatuur ligt rond de 19 graden. En tot zover het nieuws op Omroep Land van Kuik.
0: Omroep Land van Kuik. Dichterbij dan je denkt.

Omroep Land van Kuik heeft nu een eigen app. Download hem nu via Google Play of de App Store. En geniet van je favoriete programma's. Omroep Land van Kuik. Nu nog dichterbij dan je denkt.

0: We hebben te maken met een tweedeling in het land. In het noordwesten blijft het droog met af en toe zon, terwijl het hele binnenland nog te maken heeft met pittige regenbuien en mogelijk ook een klap onweer. De middagtemperatuur ligt rond de 19 graden.
1: Waar je ook bent, Omroep Land van Kuik is dichterbij dan je denkt. Download nu onze app via Google Play of de App Store. En blijf altijd op de hoogte van wat er gebeurt in het Land van Kuik.

0: Het meest actuele nieuws uit de regio binnen handbereik. Download nu onze app via Google Play of de App Store.
1: Omroep Land van Kuik.
0: Nu nog dichterbij dan je denkt.

0: www.nrc.nl.
1: Dit is het nieuws. Goedemorgen. De Oekraïense president Zelensky roept via een brief de Russische president Poetin op tot directe onderhandelingen. Deze gesprekken zouden volgens Zelensky kunnen plaatsvinden in landen als Zwitserland of Turkije. Het Kremlin heeft laten weten dat Poetin op de hoogte wordt gebracht van de brief, maar de kans dat de Russische president met het voorstel akkoord gaat lijkt minimaal. Poetin zegt tot nu toe dat hij alleen bereid is tot een ontmoeting met Zelensky als er op datzelfde moment een kant-en-klare deal wordt ondertekend. Na jaren van onderhandelen moet het volgende week vrijdag echt gaan gebeuren. De grootschalige hervorming van het asielbeleid in de Europese Unie. Het doel is om meer grip te krijgen op de instroom van asielzoekers. Uit een recent rapport van de Europese Commissie blijkt echter dat de lidstaten nog lang niet alles op orde hebben voor deze verandering. Ook Nederlandse mannen blijken in besloten chatgroepen te zitten waarin tips en beelden worden gedeeld van seksueel misbruik van partners of familieleden. Vorige week zijn in een groot onderzoek naar deze vorm van misbruik al 4 mannen aangehouden. De slachtoffers zijn vermoedelijk eerst gedrogeerd en daarna verkracht door bekenden van hen, waarna de beelden in de besloten groepen op sociale media werden verspreid. En een Duitse seriemoordenaar heeft een levenslange gevangenisstraf gekregen voor de moord op een Franse jongen in 2004. Het gaat om Martin Nij, die verantwoordelijk is voor de dood van een 10-jarige jongen, genaamd Jonathan. Het jongetje verdween in april 2004 tijdens een schoolreisje naar de kust. Zijn lichaam werd 43 dagen later teruggevonden in een vijver op ongeveer 30 kilometer van de verblijfplaats van de klas, verzwaard met een betonblok. Het weer nog, we hebben te maken met een tweedeling in het land. In het noordwesten blijft het droog met af en toe zon, terwijl het hele binnenland nog te maken heeft met pittige regenbuien en mogelijk ook een klap onweer. De middagtemperatuur ligt rond de 19 graden. En tot zover het nieuws op Omroep Land van Kuik.
2: Bij Anytime Fitness Mail sport je wanneer jij wilt. Dag en nacht, 365 dagen per jaar. Geen wachtrijen, wel moderne apparaten, privé douches en altijd een gratis kop koffie. Onze enthousiaste trainers maken sporten persoonlijk en leuk. En met je paarse sleutel kun je terecht bij 5.500 clubs wereldwijd. Anytime Fitness Mail, Kerkstraat 14. Word vandaag nog lid.
3: Hey hondenbaasje, spits je oren. Krijg of heb je een puppy, een eigenwijze puberhond, of vind je het gewoon leuk om met jouw hond te trainen? Bij Beide Hond help ik jullie op een ontspannen en persoonlijke manier samen te werken. Mijn passie? Jouw hondengeluk. Kijk op www.beidehond.nl en ontdek wat jullie samen kunnen bereiken.
4: Het hele jaar door koel in de zomer en warm in de winter? Met de airco-systemen van OptiCool bespaar je op gas en geniet je van ultiem comfort. Al meer dan 10 jaar dé expert in binnenklimaat. Met scherpe prijzen en topservice. Bezoek ons in Kuik of kijk op opti-cool.nl. OptiCool is slim comfort. Het hele jaar door.
5: Davritechniek. Vanaf 2013 uw specialist in slimme energieoplossingen. Energie opslaan en slim inzetten. Davritechniek regelt het complete plaatje. Van zonnepanelen en thuisbatterijen tot laadpalen en elektra. Installcu-erkend en toekomstgericht. Voor zowel particulieren als bedrijven. Davritechniek in Kuik. Davritechniek.nl.
4: OptiCool uit Kuik is slim comfort. Het hele jaar door.
6: Bij Dierenkliniek Overhagen in Kuik zorgen we met liefde voor jouw dier. Van hond, kat tot konijn. Ons topteam staat klaar met deskundige zorg in een moderne kliniek. Overhagen, beestachtige goede zorg voor elk dier. Maak vandaag nog een afspraak. Of bezoek onze website dierenkliniek-overhagen.nl of bel 0485-312800. Dierenkliniek Overhagen, voor de gezondheid van uw allerliefste dier. Gevestigd aan de Overhagen 4 in Kuik.
7: Soms ben je gewoon weer aan het werk, terwijl van binnen alles anders voelt. Verlies van een dierbare, een scheiding, veranderende gezondheid of het plezier in je werk kwijt. Ik ben Miranda. Bij Jaren Coaching help ik je ruimte maken voor wat pijn doet en weer richting te vinden, zodat werk weer klopt en jij weer regie voelt. Ontdek wat mogelijk is op jarencoaching.nl. Jaren met een Griekse ei. Als werken en verlies elkaar raken.
0: Omroep Land van Kuik. Dichter.

0: Omroep Land van Kuik.
1: Agenda.
2: Op vrijdag 12 juni 2026 vindt er van 5 tot half 7 s'avonds het Nieuwscafé Land van Kuik plaats in Theater De Weijer aan de Raadsingel 1 in Boksmeer. Tijdens deze bijeenkomst worden actuele onderwerpen uit de regio besproken. Het programma bestaat uit interviews, columns, aandacht voor sport, muziek en andere ontwikkelingen uit het Land van Kuik. Iedere editie kent een andere invulling, waardoor bezoekers telkens nieuwe verhalen en gasten kunnen verwachten. Belangstellenden zijn welkom in Theater De Weijer aan de Raadsingel 1 in Boksmeer. Op zaterdag 13 en zondag 14 juni 2026 exposeren 20 leden van de aquarelgroep De Horst Groesbeek in het pakhuis aan de Kerkstraat 12 in Kuik. De tentoonstelling is beide dagen geopend van 12 uur tot 5 uur 's middags. In totaal worden 40 aquarellen tentoongesteld. De kunstenaars werken al jarenlang samen onder begeleiding van docent Margot van Veghel van de Aquarel Academie. Bezoekers kunnen kennis maken met uiteenlopende stijlen en onderwerpen. De expositie is te bezoeken in het pakhuis aan de Kerkstraat 12 in Kuik.

0: Omroep Land van Kuik. Streeknieuws.
1: Goedemorgen, ik ben Franse der Heuvel en dit is het streeknieuws van Omroep Land van Kuik. Een 48-jarige man uit Boksmeer blijft in voorlopige hechtenis wegens vermeend misbruik van zijn stiefdochters en bezit van kinderporno. De rechtbank in Den Bosch besloot dit tijdens een proforma-zitting. Er zijn zorgen over recidieven en het psychologisch onderzoek is nog niet afgerond, waardoor schorsing van de hechtenis niet aan de orde is. De jaarlijkse libellentuintelling vindt van 5 tot en met 7 juni plaats. Inwoners worden aangemoedigd om 15 minuten lang libellen in hun tuin of op hun balkon te tellen. Deze telling biedt inzicht in de aanwezigheid van libellen in woongebieden en vult bestaande monitoring aan. Resultaten kunnen worden ingevoerd via tuintelling.nl. De CDA-fractie in Land van Kuik vraagt het college naar de gevolgen van een recente uitspraak van de Hoge Raad voor thuisonderwijs. Raadslid Angeline Niele heeft schriftelijke vragen gesteld over het aantal vrijstellingen van de leerplicht, de redenen voor aanvragen en mogelijke aanpassingen in beleid en handhaving. En tot zover het streeknieuws op Omroep Land van Kuik. Meer nieuws op onze vernieuwde app of via omroeplvc.nl.
2: We hebben te maken met een tweedeling in het land. In het noordwesten blijft het droog met af en toe zon, terwijl het hele binnenland nog te maken heeft met pittige regenbuien en mogelijk ook een klap onweer. De middagtemperatuur ligt rond de 19 graden.
3: Kijk elk uur naar de tv-programmering op Omroep Land van Kuik Televisie. Actueel nieuws en reportages uit uw eigen streek. De carousel wordt iedere uur herhaald, afgewisseld met het laatste nieuws vanuit onze gratis app. Ook op televisie zijn we dichterbij dan u denkt.

0: leven in een luxe tijd met schoon warm water uit de kraan en centrale verwarming. Voor Kuik is het echter pas 75 jaar geleden dat er een gasnet en waterleiding aangelegd werden. Co-auteur van het boek Fabrieksarbeid is mannenwerk Chris van Alem vertelt over de totstandkoming hiervan. Kuikenaren Jo van der Heijden en Bert Hendricks vertellen hoe het er daarvoor aan toe ging.
1: Besef dat je eigen opa en oma, zeker als ze boven de 80 zijn, in Kuik geen waterleiding hadden en geen gasleiding. En dat die in behoorlijk primitieve omstandigheden hebben geleefd, die zeker tot in de jaren 50 geduurd hebben.
2: Als ze water nodig hadden, moesten we pompen. En dan kwam er water uit, gewoon het grondwater. De kwaliteit, daar keken we niet naar. Daar kwam water uit en daar ging het om.
1: Kuik had na de oorlog stroom, niet veel. Er was een klein elektriciteitsnet, maar er was geen waterleiding. En burgemeester Jansen, die in 1946 hier werd benoemd, die vond dat noodzakelijk, maar die stuitte op een gemeenteraad die daar eigenlijk helemaal geen zin in had. Het is te luxe, zei het ene raadslid. Ander zegt, we hebben prima water uit de pompen. Ja, maar zei de burgemeester, die pompen die zijn vaak geslagen naast het toilet. En dat water wat uit die pompen komt, is smerig, is vies. Afijn, ze hebben er notabene 3 raadsvergaderingen over gedaan voordat uiteindelijk een meerderheid zegt, nou, vooruit dan maar, in november 1951... is men daarmee begonnen. En uiteindelijk zijn er, wat er toen in Kuik aan woningen was, zo'n 600 woningen op aangesloten geweest.
0: Bij het realiseren van waterleiding was Kuik laat. Maar eerder in 1951 liep men juist vooruit als plattelandsgemeente door het realiseren van een eigen gasnet.
1: Er waren bedrijven die zich in Kuik wilden vestigen en die hadden gas nodig. Dat was wel belangrijk, want Jansen zegt, ja, de industrie moet dat hebben, maar ook huishoudens die niet op een gasnet zijn aangesloten, dat lijkt wel de rimboe.
2: Ik heb er nooit bij stilgestaan. Wij vonden dat een normale gang van zaken, dat bij ons in de keuken, in de Maasstraat, daar stond gewoon een fornuis. En daar kookte mijn moeder op. En toen ging het, totdat op een gegeven moment het gas in Kuik, in die grote tanks. Maar toen woonden wij al op de Katwijkseweg.
1: Jansen had dat gelezen in allerlei vakbladen waarin stond dat ze in Amerika van die grote propaantanks hadden staan. Dat hebben ze nageaapt in Kuik. Dus op de plek waar nu Hofmans wonen zit, kwamen uiteindelijk 3 hele grote tanks te staan van elk 40 kubieke meter. Het gas werd per spoor aangevoerd door Shell. En dat werd in die gastanks gestopt. En daarmee had men dus een gasvoorziening. Hij spoorde de fabrikant van de gasbuizen in Duitsland aan om haast te maken, ondanks de schaarste na de oorlog. Want Kuik moest en zou snel aan het gas komen. De grote dag was 2 juni 1951... toen het gasbedrijf Kuik klaar was. En ondanks dat eind jaren 50 in Nederland het aardgas in Slochter werd aangeboord, heeft het Kuikse gasnet nog bestaan tot 1966... tot Kuik ook overging op aardgas en daarmee in de moderne tijd terechtkwam.
3: Omroep Land van Kuik.
4: En dit is nieuwe muziek op Omroep Land van Kuik.
5: Zet de ramen maar een stukje open en laat je meevoeren naar het platteland van Vermont, USA. Noah Kahan is terug en hij neemt ons mee op een roadtrip vol nostalgie. Aan de hand van roestende oude American cars bezingt hij de vriendschappen en liefdes die de tand destijds soms net niet overleven.

0: Dag Marianne.
1: Hallo Heinz.
0: Hey, wat doe je aanstaande zondag?
1: Wat een vraag. De internationale jaarmarkt in Siebengewald.
0: Wat zeg jij?
1: Zondag, internationale jaarmarkt in Siebengewald.
0: Ach Marianne, bij ons in Duitsland.
1: Niks Duitsland, het is juist Nederland en Duitsland. Met meer dan 500 marktkramen, joekskapellen, kermisattracties. Echt te veel om op te noemen.
0: Aha, also, aanstaande zondag.
1: De internationale jaarmarkt in Siebengewald.
0: En Hullen, die mudden gewoon weg niet missen.
2: Een frisse koep, schone pootjes of gewoon even lekker in bad. Bij Hondentrimsalon Bickel & Co. in Kuik krijgt jouw hond alle aandacht. 1-op-1. Professioneel getrimd en met liefde verzorgd. Bel voor een afspraak of kijk op... Ja, inderdaad. Hondentrimsalon Bickel & Co. .nl.
3: Sunprofs, de naam in de regio voor zonnepanelen, laadpalen en batterijopslag. Al sinds 2012 zetten wij ons met passie in voor een duurzame toekomst. Of u nu particulier bent of ondernemer, wij leveren maatwerk en eerlijk advies, zodat u weer grip krijgt op uw energie. Kijk op sunprofs.nl. Sunprofs, word baas over eigen energie.
4: Hey vissersmaat of fietsliefhebber, kom naar Visvijver de Sprong in Rijkenvoort. Het best bewaarde geheim van het land van Kuik. Met 38 steigers, duizenden kilo's vis en een gezellige lunchroom is dit dé plek voor sport en ontspanning. Fietsers zijn van harte welkom voor een tussenstop op ons sfeervolle terras, volgens velen het mooiste terras van Brabant. Geniet van verse broodjes, een drankje of een barbecue op maat, met uitzicht over het water. Boeken of meer info? Ga naar Visvijver de Sprong in Rijkenvoort, vlakbij Boksmeer.
5: Misschien ben je moe van altijd maar sterk moeten zijn. Merk je dat het van binnen onrustig is? Dat je zoekt naar meer rust of richting? Alsof je vastloopt in dezelfde patronen? Misschien worstel je met gedrag of emoties? Ben je in herstel van verslaving? Of sta je als naaste naast iemand die verslaafd is? Dat gevoel is niet vreemd. Herstel van verslaving is een proces van vallen en opstaan. Je hoeft het niet alleen te doen. Bij Rijmakers Paard & Coaching werken we met paarden als spiegel. Zij reageren puur en zonder oordeel en maken zichtbaar wat van binnen speelt. Ga naar rijmakerspaardencoaching.nl.
6: Dichterbij dan je denkt. Check onze website omroeplvc.nl.
7: Dit is het nieuws. Goedemorgen. Medewerkers van pornosite Modelus hebben de afgelopen jaren zelf regelmatig afbeeldingen op hun website geplaatst, waaronder ook materieel van kindermisbruik. Dit blijkt uit onderzoek van de NOS. De Nederland ondergebrachte site kwam recent nog in het nieuws vanwege video's van verkrachtingen van slapende vrouwen. Vorige maand werd de website door het OM al tijdelijk uit de lucht gehaald. Ondanks het huidige woningtekort waarschuwt ABN AMRO voor een naderend overschot aan eensgezinswoningen. Er zijn er intussen meer van dan dat er gezinnen zijn, terwijl de markt juist dringend behoefte heeft aan appartementen voor alleenstaanden en ouderen. Volgens de bank willen deze doelgroepen liever niet in een eensgezinswoning wonen, omdat deze vaak te groot zijn, veel onderhoud vergen en regelmatig een slecht energielabel hebben. President Zelensky roept via een brief de Russische president Poetin op tot directe onderhandelingen. Deze gesprekken zouden volgens Zelensky kunnen plaatsvinden in landen als Zwitserland of Turkije. Het Kremlin heeft laten weten dat Poetin op de hoogte wordt gebracht van de brief, maar de kans dat de Russische president met het voorstel akkoord gaat lijkt minimaal. En het Centrum Informatie en Documentatie Israël wil morgen gaan demonstreren bij stadion Gelredome tegen de komst van rapper Jij. De organisatie geeft aan in ieder geval met protestborden aanwezig te zijn en hoopt op de komst van enkele honderden deelnemers. Jij, ook wel bekend als Kanye West, ligt al langere tijd onder vuur vanwege antisemitisme. De artiest treedt morgen en maandag op in Arnhem. Het weer nog, we hebben te maken met een tweedeling in het land. In het noordwesten blijft het droog met af en toe zon, terwijl het hele binnenland nog te maken heeft met pittige regenbuien en mogelijk ook een klap onweer. De middagtemperatuur ligt rond de 19 graden. En tot zover het nieuws op Omroep Land van Kuik.
8: Hey, ik ben je auto. En ook voor mij moet goed gezorgd worden. Gelukkig is er autobedrijf Kusters. Prijs, kwaliteit, top. Vertrouwd familiebedrijf, zeker. Al meer dan 50 jaar. Van werkplaats tot verkoop en zelfs onze wasseretten. Alles gebeurt hier met vakmanschap en aandacht. Autobedrijf Kusters uit Vierlingsbeek. Familiebedrijf met hart voor uw veiligheid.
9: Wil jij dat jouw bedrijf online echt opvalt?
10: Ja.
11: Ja.
10: Ja.
9: Ja. Je socials regelt alles. Van foto's en video's tot het beheer van je socials op Instagram, Facebook, TikTok en LinkedIn. Of volg een workshop op maat en leer het zelf. je socials. Jouw partner in online zichtbaarheid. Persoonlijk, betaalbaar en effectief. Ga naar jesocials.nl.
10: Ik rij graag veilig. Daarom kies ik voor autobedrijf Custers. Zo komen mijn passagiers altijd goed van A naar B. Gelukkig is er autobedrijf Custers uit Vierlingsbeek. De dorpsgarage om de hoek waar eerlijkheid en veiligheid voorop staan.
11: Eerst kopen of eerst verkopen? Sta je voor een volgende stap op de woningmarkt en wil je goed voorbereid zijn? Kom dan eens sparren met Kolmeijer Land van Kuik. De makelaar die met je meedenkt. Kolmeijer Land van Kuik. Samen naar jouw volgende stap.
6: Omroep Land van Kuik. Dichterbij dan je denkt.

0: Omroep Land van Kuik.
1: Agenda.
2: Op woensdag 10 juni is er vanaf 2:30 tot 3:30 'smiddags een bijzondere rondleiding door kasteel Aldendriel aan de Kasteelstraat 6 in Mil. Het kasteel, dat rond het jaar 1400 werd gebouwd, is voor het eerst in zijn geschiedenis toegankelijk voor bezoekers via een rondleiding. Tijdens de tocht van ongeveer een uur bezoekt u onder meer de 18e-eeuwse keuken, de salon, eetkamer, opkamer en verschillende slaapkamers. Ook voor kinderen is er een speciale ontdekkingstocht uitgezet. Belangstellenden zijn welkom bij Schenkerij Kasteel Aldendriel aan de Kasteelstraat 6 in Mil. Op donderdag 11 juni 2026 kunt u vanaf 10 uur tot ongeveer 12 uur deelnemen aan een gratis wandeling door historisch Boksmeer. De wandeling trekt vanaf de Weijer aan de Raadsingel 1 in Boksmeer en wordt verzorgd door Groetersland van Kuik. Onder begeleiding van een lokale gids hoort u verhalen over de rijke geschiedenis van Boksmeer, waaronder de kloosters, de sigarenindustrie, de zilversmeden, de Joodse gemeenschap en de belangrijke rol van de Maas. Mooie gelegenheid om Boksmeer op een andere manier te ontdekken. Vertrekpunt is de Weijer, Raadsingel 1 in Boksmeer.
1: Dit is de zomer. De zomer op Omroep Land van Kuik.

0: Omroep Land van Kuik. Streeknieuws.
1: Goedemorgen, ik ben Franse der Heuvel en dit is het streeknieuws van Omroep Land van Kuik. Een 48-jarige man uit Boksmeer blijft in voorlopige hechtenis wegens vermeend misbruik van zijn stiefdochters en bezit van kinderporno. De rechtbank in Den Bosch besloot dit tijdens een proforma-zitting. Er zijn zorgen over recidieven en het psychologisch onderzoek is nog niet afgerond, waardoor schorsing van de hechtenis niet aan de orde is. De jaarlijkse libellentuintelling vindt van 5 tot en met 7 juni plaats. Inwoners worden aangemoedigd om 15 minuten lang libellen in hun tuin of op hun balkon te tellen. Deze telling biedt inzicht in de aanwezigheid van libellen in woongebieden en vult bestaande monitoring aan. Resultaten kunnen worden ingevoerd via tuintelling.nl. De CDA-fractie in Land van Kuik vraagt het college naar de gevolgen van een recente uitspraak van de Hoge Raad voor thuisonderwijs. Raadslid Angeline Niele heeft schriftelijke vragen gesteld over het aantal vrijstellingen van de leerplicht, de redenen voor aanvragen en mogelijke aanpassingen in beleid en handhaving. En tot zover het streeknieuws op Omroep Land van Kuik. Meer nieuws op onze vernieuwde app of via omroeplvc.nl.
2: We hebben te maken met een tweedeling in het land. In het noordwesten blijft het droog met af en toe zon, terwijl het hele binnenland nog te maken heeft met pittige regenbuien en mogelijk ook een klap onweer. De middagtemperatuur ligt rond de 19 graden.
3: Oké, je hebt een marketingboodschap waarmee je echt veel mensen wil bereiken in de regio.
4: Dan kun je flyers gaan uitdelen op de markt of posters plakken op het elektriciteitshuisje op de hoek van de straat.
3: Of je kiest een mediaplatform dat bij mensen thuis, in de auto en op het werk komt. Een medium dat dag en nacht aanstaat.
4: En een bereik heeft waar de concurrentie alleen maar van kan dromen.
3: Adverteren op radio, televisie en internet via Omroep Land van Kuik is dé manier om een enorm publiek te bereiken. Steeds opnieuw tegen een super laag tarief. Neem snel contact op met een marketingprofessional van de afdeling Mediastrategie en claim jouw zendtijd op het grootste mediaplatform van de regio. Omroep Land van Kuik. Dichterbij dan je denkt. Mail marketing@olvc.nl voor tarieven en een persoonlijke deal.

Land van Kuik is dichterbij dan je denkt. Ook thuis via jouw internet- en televisieprovider. Fiber.nl en Stipte, kanaal 3196.

0: We leven in een luxe tijd met schoon warm water uit de kraan en centrale verwarming. Voor Kuik is het echter pas 75 jaar geleden dat er een gasnet en waterleiding aangelegd werden. Co-auteur van het boek Fabrieksarbeid is mannenwerk Chris van Alem vertelt over de totstandkoming hiervan. Kuikenaren Jo van der Heijden en Bert Hendricks vertellen hoe het er daarvoor aan toe ging.
1: Besef dat je eigen opa en oma, zeker als ze boven de 80 zijn, in Kuik geen waterleiding hadden en geen gasleiding. En dat die in behoorlijk primitieve omstandigheden hebben geleefd, die zeker tot in de jaren 50 geduurd hebben.
2: Als ze water nodig hadden, moesten we pompen. En dan kwam er water uit, gewoon het grondwater. De kwaliteit, daar keken we niet naar. Daar kwam water uit en daar ging het om.
1: Kuik had na de oorlog stroom, niet veel. Er was een klein elektriciteitsnet, maar er was geen waterleiding. En burgemeester Jansen, die in 1946 hier werd benoemd, die vond dat noodzakelijk, maar die stuitte op een gemeenteraad die daar eigenlijk helemaal geen zin in had. Het is te luxe, zei het ene raadslid. Ander zegt, we hebben prima water uit de pompen. Ja, maar zei de burgemeester, die pompen die zijn vaak geslagen naast het toilet. En dat water wat uit die pompen komt, is smerig, is vies. Afijn, ze hebben er notabene 3 raadsvergaderingen over gedaan voordat uiteindelijk een meerderheid zegt, nou, vooruit dan maar, in november 1951 is men daarmee begonnen. En uiteindelijk zijn er, wat er toen in Kuik aan woningen was, zo'n 600 woningen op aangesloten geweest.
0: Bij het realiseren van waterleiding was Kuik laat. Maar eerder in 1951 liep men juist vooruit als plattelandsgemeente door het realiseren van een eigen gasnet.
1: Er waren bedrijven die zich in Kuik wilden vestigen en die hadden gas nodig. Dat was wel belangrijk, want Jansen zegt, ja, de industrie moet dat hebben, maar ook huishoudens die niet op een gasnet zijn aangesloten, dat lijkt wel de rimboe.
2: Ik heb er nooit bij stilgestaan. Wij vonden dat een normale gang van zaken, dat bij ons in de keuken, in de Maasstraat, daar stond gewoon een fornuis. En daar kookte mijn moeder op. En toen ging het, totdat op een gegeven moment het gas in Kuik, in die grote tanks. Maar toen woonden wij al op de Katwijkseweg.
1: Jansen had dat gelezen in allerlei vakbladen waarin stond dat ze in Amerika van die grote propaantanks hadden staan. Dat hebben ze nageaapt in Kuik. Dus op de plek waar nu Hofmans wonen zit, kwamen uiteindelijk 3 hele grote tanks te staan van elk 40 kubieke meter. Het gas werd per spoor aangevoerd door Shell. En dat werd in die gastanks gestopt. En daarmee had men dus een gasvoorziening. Hij spoorde de fabrikant van de gasbuizen in Duitsland aan om haast te maken, ondanks de schaarste na de oorlog. Want Kuik moest en zou snel aan het gas komen. De grote dag was 2 juni 1951... toen het gasbedrijf Kuik klaar was. En ondanks dat eind jaren 50 in Nederland het aardgas in Slochteren werd aangeboord, heeft het Kuikse gasnet nog bestaan tot 1966... tot Kuik ook overging op aardgas en daarmee in de moderne tijd terechtkwam.
3: Het is zomer in het Land van Kuik. Omroep Land van Kuik.
4: Het is een van de meest herkenbare intro's uit de popgeschiedenis en hij is anno 2026 weer helemaal terug van nooit weg geweest. Dankzij de gloednieuwe bioscoopfilm Michael is de gekte rond de King of Pop weer volledig losgebarsten. Zo hard zelfs dat deze legendarische track Billie Jean voor de 3e keer in de geschiedenis in de top 40 is binnengekomen. Een unieke hattrick voor een sound die simpelweg nooit, maar dan ook nooit verveelt.

0: Met een airconditioning blijft je huis lekker koel op hete zomerse dagen. Maar dat is slechts het halve verhaal. Want een moderne airco gebruik je ook voor verwarming in de winter. Snel, efficiënt en gasloos. Klusbedrijf JSW in Afferden zorgt voor vakkundige installatie. Alle merken uit voorraad leverbaar. Juist energie zuinig koelen of verwarmen? Kijk dan snel op onze website voor de gratis offerte aan huis.
1: Klusbedrijf JSW.
2: Uw terras, oprit, vlonder en gevel helemaal schoon met alleen stoom. De Stoomman uit Gennep maakt korte metten met groene aanslag, onkruid, mos en vuil. Zonder gif of bestrijdingsmiddelen, dus veilig voor dier en beplanting. Wij komen vrijblijvend bij u langs. Kijk op stoomman.nl. Stoomman. Schoon met stoom.
0: Klusbedrijf JSW in Afferden. Voor service en garantie zijn wij niet op vakantie.
1: Klusbedrijf JSW.nl.
3: Soms ben je gewoon weer aan het werk, terwijl van binnen alles anders voelt. Verlies van een dierbare, een scheiding, veranderende gezondheid of het plezier in je werk kwijt. Ik ben Miranda. Bij Jaren Coaching help ik je ruimte maken voor wat pijn doet en weer richting te vinden, zodat werk weer klopt en jij weer regie voelt. Ontdek wat mogelijk is op jarencoaching.nl. Jaren met een Griekse ei. Als werken en verlies elkaar raken.

0: Vrijthofplein in Vierlingsbeek. En als altijd kom je gratis binnen! Kom je ook!
1: Zoek niet verder voor de complete ICT-oplossing voor jouw bedrijf of woning. De experts van Computersystemen De Mars staan voor je klaar met vrijblijvend advies, levering en installatie van complete systemen. Gewoon bij je thuis of op kantoor. Ook voor reparatie of aankoop van computers en supplies ben je bij ons aan het juiste adres. Bezoek onze winkel aan de Klinkerstraat in Graven of onze website demars.nl. Computersystemen De Mars. Service first.
2: Bent u op zoek naar een nieuwe tegelvloer, badkamer of terrastegel? Met meer dan 2000 vierkante meter showroom en showtuin heeft u altijd alles wat u nodig heeft. Kom eens langs bij tegelhandel en natuursteenbedrijf Van der Rijt aan de Staat in Sint-Antonis. Of ga naar www.vdrijt.nl. Rijt met een T.
3: Kom ook op woensdag 29 juli naar de grootste en gezelligste vakantiejaarmarkt van Noordoost-Brabant in en om het centrum van Mil. Op een parcours van zo'n 2 kilometer vindt u van 10 tot 6 uur vele marktkramen, verkoopwagens, terrasjes en muziek en entertainment voor het hele gezin. De vakantiejaarmarkt op woensdag 29 juli is gratis toegankelijk en ook parkeren is gratis. Come along and have a look. You'll be surprised. www.vakantiejaarmarkt.nl.
4: Dichterbij dan je denkt.
5: Check onze website omroeplvc.nl.
6: Dit is het nieuws. Goedemorgen. Medewerkers van pornosite Modelus hebben de afgelopen jaren zelf regelmatig afbeeldingen op hun website geplaatst, waaronder ook materieel van kindermisbruik. Dit blijkt uit onderzoek van de NOS. De Nederland ondergebrachte site kwam recent nog in het nieuws vanwege video's van verkrachtingen van slapende vrouwen. Vorige maand werd de website door het OM al tijdelijk uit de lucht gehaald. De rechtbank in Assen doet vandaag uitspraak tegen de drie verdachten van de kunstroof uit het Drents Museum van vorig jaar. Tegen het drietal zijn celstraffen tot 5,5 jaar cel geëist voor de diefstal van Roemeense kunstschatten. Vorige maand werden een gouden helm en twee gouden armbanden al teruggegeven via de advocaten van de verdachten. Eén gouden armband wordt nog altijd vermist. Ondanks het huidige woningtekort waarschuwt ABN AMRO voor een naderend overschot aan eensgezinswoningen. Er zijn er intussen meer van dan dat er gezinnen zijn, terwijl de markt juist dringend behoefte heeft aan appartementen voor alleenstaanden en ouderen. Volgens de bank willen deze doelgroepen liever niet in een eensgezinswoning wonen, omdat deze vaak te groot zijn, veel onderhoud vergen en regelmatig een slecht energielabel hebben. En de wind heeft gisteren flink huisgehouden in het Overijsselse Glanenbrug. Een kleine tornado zorgde voor veel chaos en blies zelfs een carport volledig uit de grond. In totaal kreeg de brandweer van Twente gisteren zo'n 27 meldingen binnen van schade door plotselinge harde windhozen. Het weer nog, we hebben te maken met een tweedeling in het land. In het noordwesten blijft het droog met af en toe zon, terwijl het hele binnenland nog te maken heeft met pittige regenbuien en mogelijk ook een klap onweer. De middagtemperatuur ligt rond de 19 graden. En tot zover het nieuws op Omroep Land van Kuik.
7: Dag Marianne.
8: Hallo Heinz.
7: Hey, wat doe je aanstaande zondag?
8: Wat een vraag. De internationale jaarmarkt in Siebengewald.
7: Wat zeg jij?
8: Zondag, internationale jaarmarkt in Siebengewald.
7: Ach Marianne, bij ons in Duitsland.
8: Niks Duitsland, het is juist Nederland en Duitsland met meer dan 500 marktkramen, joekskapellen, kermisattracties, echt te veel om op te noemen.
7: Aha, also, aanstaande zondag.
8: De internationale jaarmarkt in Siebengewald.
7: En Hullen, die midden gewoon weg niet missen.
5: Omroep Land van Kuik. Dichterbij dan je denkt.

0: maar ook deze. De beste classics en hits. Dichterbij dan je denkt.
1: Het is een van de meest eerlijke stemmen van dit moment. Louis Capaldi is terug met zijn nieuwe single Stay Love, dat hij voor het eerst speelde tussen de jagende reizigers op het station van New York en de wereld stond heel even stil. Het is een openhartig verzoek aan de mensen die het dichtst bij hem staan. Blijf bij me als het donker wordt. Geen toeters, geen bellen, maar gewoon Louis aan zijn piano, precies zoals we hem het liefste horen.
0: Nieuwe muziek. Nu op Omroep Land van Kuik.

0: Nederland van Kuik.
1: Agenda.
2: Op zondag 14 juni 2026 wordt van 11 uur 's morgens tot 5 uur 's middags het Schaapsherdersfeest gehouden aan de Bosweg 40 in Sint-Antonis. Tijdens deze gezellige familiedag kunnen bezoekers zien hoe schapen op traditionele wijze worden geschoren door een ambachtelijke schaapsherder. Daarnaast zijn er stands van lokale ondernemers en initiatieven, live muziek van regionale artiesten en diverse activiteiten voor jong en oud. Het evenement vindt plaats in een prachtig natuurlijke omgeving aan de Bosweg 40 in Sint-Antonis. Op zondag 14 juni 2026 wordt van 11 uur tot 3 uur 's middags een platenbeurs gehouden aan de Korte Molenstraat 18A in Kuik. Tijdens deze derde editie zijn honderden LP's en singles te koop in uiteenlopende muziekgenres van Nederlandstalige muziek en klassiek tot pop en instrumentale muziek. Zowel verzamelaars als liefhebbers van vinyl kunnen hier op zoek naar bijzondere uitgaven en vergeten pareltjes.
1: Dichterbij dan je denkt.

0: Land van Kuik. Streeknieuws.
1: Goedemorgen, ik ben Franse de Heuvel en dit is het streeknieuws van Omroep Land van Kuik. Een 48-jarige man uit Boksmeer blijft in voorlopige hechtenis wegens vermeend misbruik van zijn stiefdochters en bezit van kinderporno. De rechtbank in Den Bosch besloot dit tijdens een proforma-zitting. Er zijn zorgen over recidieven en het psychologisch onderzoek is nog niet afgerond, waardoor schorsing van de hechtenis niet aan de orde is. De jaarlijkse libellentuintelling vindt van 5 tot en met 7 juni plaats. Inwoners worden aangemoedigd om 15 minuten lang libellen in hun tuin of op hun balkon te tellen. Deze telling biedt inzicht in de aanwezigheid van libellen in woongebieden en vult bestaande monitoring aan. Resultaten kunnen worden ingevoerd via tuintelling.nl. De CDA-fractie in Land van Kuik vraagt het college naar de gevolgen van een recente uitspraak van de Hoge Raad voor thuisonderwijs. Raadslid Angeline Nielen heeft schriftelijke vragen gesteld over het aantal vrijstellingen van de leerplicht, de redenen voor aanvragen en mogelijke aanpassingen in beleid en handhaving. En tot zover het streeknieuws op Omroep Land van Kuik. Meer nieuws op onze vernieuwde app of via omroeplvc.nl.
2: We hebben te maken met een tweedeling in het land. In het noordwesten blijft het droog met af en toe zon, terwijl het hele binnenland nog te maken heeft met pittige regenbuien en mogelijk ook een klap onweer. De middagtemperatuur ligt rond de 19 graden.
3: VIP Dance Classics.
4: Thank God it's...
3: Elke vrijdagavond tussen 7 en 9. Met Roger van Bracht.
4: Thank God it's...
3: VIP Dance Classics.

0: Al ruim 52 jaar lang is poppenkast spelen de grote passie van Frank Peters uit Mil. In zijn eigen kleine theater kan de sympathieke poppenspeler zich helemaal uitleven.
1: Ik ben begonnen toen ik 15 was. Twee vrienden van mij speelden poppenkast en die maakten voorstellingen. En toen kreeg een van die twee kreeg verkering. En toen zei het meisje van ja, je moet toch kiezen. Je moet kiezen of voor de poppenkast of voor mij. Hij heeft voor het meisje gekozen. Ik zeg altijd heel verstandig, want hij is er inmiddels meer dan 40 jaar mee getrouwd. En toen vroeg die vriend van mij, wil jij met mij poppenkast spelen? Ik zei, joh, ik was 15, poppenkast, dat is voor de anderen. Nee, nee, zei hij, maar als wij poppenkast gaan spelen, dan krijgen we 10 gulden voor de voorstelling. Nou, ik stond voor 1 gulden per uur in de frietent te werken. Ik denk, nou, dat ga ik doen. Hebben we gedaan, zo is begonnen. Hebben een aantal jaren samen gespeeld. Hij ging weg naar Utrecht, ging studeren. En toen ben ik eigenlijk alleen doorgegaan. Nou ja, en nu zijn we inmiddels 52 jaar later. En ik speel nog steeds poppenkast. Je bent creatief bezig. Je hebt je vrijheid. Ik speel alleen, dus ik kan gaan en staan waar ik wil. Ik kan mijn eigen klanten uitzoeken. Niet altijd, want soms moet je ook gewoon spelen voor de centjes. Maar ik kan mijn eigen klanten uitzoeken, ik kan mijn eigen tempo uitzoeken. En ja, ik vind het vooral creatief. En als je in zo'n zaal staat en er zitten kinderen te kijken en die reageren op hetgeen wat jij bedacht hebt en het loopt allemaal zoals het loopt, ja, dan ben ik tevreden. En als de mensen dan ook tevreden zijn, dan is poppenkast gewoon heel erg leuk. Ik heb een aantal poppen waarmee ik speel, een heel aantal poppen. Maar de meest favoriete is toch wel Jan Klaassen. En dan zul je vragen, waarom Jan Klaassen? Omdat het een deugniet is. En dat ben ik ook. Ik ga door tot ik erbij neerval, heb ik wel eens gezegd. Maar ja, dat is een beetje... Nee, zolang het gewoon goed blijft gaan en zolang ik het allemaal leuk blijf vinden, blijf ik doorgaan. Wij zoeken mensen. Wij zoeken nieuwe mensen die het poppenkastspel leuk vinden, die poppenkastspelen leuk vinden. En laat ze zich vooral aanmelden bij de Nederlandse Vereniging van Poppenkastspelers. Daar lopen genoeg collega's rond die mensen willen begeleiden. Het is gewoon een leuk vak. En als je het leuk vindt en je hebt een beetje talent, dan zeg ik altijd, dan komen de centen vanzelf.
2: Voel de zomer, hoor de zomer. Omroep Land van Kaak. Dichter bij de zomer dan je denkt.

0: hondenbaasje, spits je oren. Krijg of heb je een puppy, een eigenwijze puberhond, of vind je het gewoon leuk om met jouw hond te trainen? Bij Beide Hond help ik jullie op een ontspannen en persoonlijke manier samen te werken. Mijn passie? Jouw hondengeluk. Kijk op www.beidehond.nl en ontdek wat jullie samen kunnen bereiken.
1: Al meer dan 70 jaar is autobedrijf Tonen uit Gassel uw vertrouwde partner voor verkoop, onderhoud en service. Als officieel servicepartner van Volkswagen, Audi, Seat, Skoda, Cupra en Volkswagen bedrijfswagens zorgen onze vakmensen ervoor dat u zorgeloos onderweg bent. Met meer dan 80 auto's op voorraad zit er altijd de geschikte auto voor u tussen.
2: Bij Anytime Fitness Mail sport je wanneer jij wilt. Dag en nacht, 365 dagen per jaar. Geen wachtrijen, wel moderne apparaten, privé douches en altijd een gratis kop koffie. Onze enthousiaste trainers maken sporten persoonlijk en leuk. En met je paarse sleutel kun je terecht bij 5.500 clubs wereldwijd. Anytime Fitness Mail, Kerkstraat 14. Word vandaag nog lid.
3: Omroep Land van Kuik.
4: Dichterbij dan je denkt. Check onze website omroeplvc.nl.
5: Dit is het nieuws. Goedemorgen. Het besluit over de toekomst van het dorp Moerdijk is opnieuw uitgesteld. Eigenlijk zou de beslissing eind deze maand vallen, maar het Rijk, de provincie en de gemeente hebben meer tijd nodig. Moerdijk zou aanvankelijk moeten verdwijnen om plaats te maken voor nieuwe energieprojecten, maar vorige maand werd bekend dat het dorp mogelijk toch kan blijven bestaan. Er wordt gekeken of de energieprojecten op een kleine oppervlakte kunnen worden gerealiseerd. Het is vandaag de beurt aan Jaap van Dissel om te verschijnen voor de parlementaire enquêtecommissie Corona. Van Dissel was destijds directeur van het Centrum Infectieziektebestrijding van het RIVM. Ook was hij de voorzitter van het Outbreak Management Team dat het kabinet adviseerde over maatregelen en versoepelingen. Hij en het OMT kregen destijds veel kritiek omdat ze vooral oog zouden hebben voor virusbestrijding en minder voor de maatschappelijke gevolgen. Net als meerdere andere hoofdrolspelers in die periode werd Van Dissel tijdens de coronatijd ernstig bedreigd. Medewerkers van pornosite Motherless hebben de afgelopen jaren zelf regelmatig afbeeldingen op hun website geplaatst, waaronder ook materieel van kindermisbruik. Dit blijkt uit onderzoek van de NOS. De Nederland ondergebrachte site kwam recent nog in het nieuws vanwege video's van verkrachtingen van slapende vrouwen. Vorige maand werd de website door het OM al tijdelijk uit de lucht gehaald. En gisteren spookte het in het Overijsselse Glane Brug. Een kleine tornado zorgde voor veel chaos en blies zelfs een carport volledig uit de grond. In totaal kreeg de brandweer van Twente gisteren zo'n 27 schademeldingen binnen. Het weer nog, we hebben te maken met een tweedeling in het land. In het noordwesten blijft het droog met af en toe zon. Terwijl het hele binnenland nog te maken heeft met pittige regenbuien. Mogelijk ook een klap onweer. De middagtemperatuur ligt op zo'n 19 graden. En tot zover het nieuws op Omroep Land van Kuik.
6: Dit is Tim Schaap van de ANWB. Het is een rustige ochtendspits. Op de meeste plekken gaat het hartstikke soepel onderweg. Nu één uitzondering op de A29, Bergen op Zoom richting Rotterdam. Bij Oud-Beijerland gebeurde een ongeluk. Vanaf knooppunt Hellegatsplein een file van 5 kilometer en 10 minuten. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
7: Davritechniek, vanaf 2013 uw specialist in slimme energieoplossingen. Energie opslaan en slim inzetten. Davritechniek regelt het complete plaatje. Van zonnepanelen en thuisbatterijen tot laadpalen en elektra. Installateur erkend en toekomstgericht. Voor zowel particulieren als bedrijven. Davritechniek in Kuik. Davritechniek.nl.
8: Hey vissersmaat of fietsliefhebber. Kom naar Visvijver de Sprong in Rijkenvoort. Het best bewaarde geheim van het land van Kuik. Met 38 stijgers, duizenden kilo's vis en een gezellige lunchroom is dit dé plek voor sport en ontspanning. Fietsers zijn van harte welkom voor een tussenstop op ons sfeervolle terras, volgens velen het mooiste terras van Brabant. Geniet van verse broodjes, een drankje of een barbecue op maat, met uitzicht over het water. Boeken of meer info? Ga naar Visvijver de Sprong in Rijkenvoort, vlakbij Boksmeer.
9: Bij Dierenkliniek Overhagen in Kuik zorgen we met liefde voor jouw dier. Van hond, kat tot konijn. Ons topteam staat klaar met deskundige zorg in een moderne kliniek. Overhagen, beestachtige goede zorg voor elk dier. Maak vandaag nog een afspraak. Of bezoek onze website dierenkliniek-overhagen.nl of bel 0485-312800. Dierenkliniek Overhagen, voor de gezondheid van uw allerliefste dier. Gevestigd aan de Overhagen 4 in Kuik.
10: Hey, ik ben je auto. En ook voor mij moet goed gezorgd worden.
11: Gelukkig is er Autobedrijf Custers. Prijs, kwaliteit. Top. Vertrouwd familiebedrijf. Zeker. Al meer dan 50 jaar. Van werkplaats tot verkoop en zelfs onze wasseretten. Alles gebeurt hier met vakmanschap en aandacht. Autobedrijf Custers uit Vierlingsbeek. Familiebedrijf met hart voor uw veiligheid.
12: Het hele jaar door koel in de zomer en warm in de winter? Met de airco-systemen van OptiCool bespaar je op gas en geniet je van ultiem comfort. Al meer dan 10 jaar dé expert in binnenklimaat. Met scherpe prijzen en topservice. Bezoek ons in Kuik of kijk op opti-cool.nl. OptiCool is slim comfort. Het hele jaar door.
11: Ik rij graag veilig. Daarom kies ik voor Autobedrijf Custers. Zo komen mijn passagiers altijd goed van A naar B. Gelukkig is er Autobedrijf Custers uit Vierlingsbeek. De dorpsgarage om de hoek waar eerlijkheid en veiligheid voorop staan.
13: Een frisse koep, schone pootjes of gewoon even lekker in bad. Bij Hondentrimsalon Bickel & Co. in Kuik krijgt jouw hond alle aandacht. 1 op 1. Professioneel getrimd en met liefde verzorgd. Bel voor een afspraak of kijk op... Ja, inderdaad. Hondentrimsalon Bickel & Co.
12: OptiCool uit Kuik is slim comfort. Het hele jaar door.
4: Omroep Land van Kuik. Dichterbij dan je denkt.

0: Omroep Land van Kuik.
1: Agenda. Op donderdag 11 juni 2026 kunt u vanaf 10 uur tot ongeveer 12 uur deelnemen aan een gratis wandeling door historisch Boksmeer. De wandeling trekt vanaf de Weijer aan de Raadsingel 1 in Boksmeer en wordt verzorgd door Groetersland van Kuik. Onder begeleiding van een lokale gids hoort u verhalen over de rijke geschiedenis van Boksmeer, waaronder de kloosters, de sigarenindustrie, de zilversmeden, de Joodse gemeenschap en de belangrijke rol van de Maas. Mooie gelegenheid om Boksmeer op een andere manier te ontdekken. Vertrekpunt is de Weijer, Raadsingel 1 in Boksmeer. Op donderdag 11 juni 2026 houdt Stichting Klimsport Mil van 6 tot 10 uur 's avonds een open klimavond aan de Hoogveldseweg 1 in Mil. Tijdens deze gratis kennismakingsavond kan iedereen, jong of oud, ervaren hoe leuk de klimsport is. Bezoekers kunnen onder begeleiding de klimwand beklimmen, leren abseilen of zich wagen aan het uitdagende Speleo Parcours. Ervaring is niet nodig en iedereen kan op zijn of haar eigen niveau deelnemen. Wie interesse heeft in deze groeiende sport, is van harte welkom bij Stichting Klimsport Mil aan de Hoogveldseweg 1 in Mil.

0: Omroep Land van Kuik. Streeknieuws.
1: Goedemorgen, ik ben Franse der Heuvel en dit is het Streeknieuws van Omroep Land van Kuik. Een 48-jarige man uit Boksmeer blijft in voorlopige hechtenis wegens vermeend misbruik van zijn stiefdochters en bezit van kinderporno. De rechtbank in Den Bosch besloot dit tijdens een proforma-zitting. Er zijn zorgen over recidieven en het psychologisch onderzoek is nog niet afgerond, waardoor schorsing van de hechtenis niet aan de orde is. De jaarlijkse libellentuintelling vindt van 5 tot en met 7 juni plaats. Inwoners worden aangemoedigd om 15 minuten lang libellen in hun tuin of op hun balkon te tellen. Deze telling biedt inzicht in de aanwezigheid van libellen in woongebieden en vult bestaande monitoring aan. Resultaten kunnen worden ingevoerd via tuintelling.nl. De CDA-fractie in Land van Kuik vraagt het college naar de gevolgen van een recente uitspraak van de Hoge Raad voor thuisonderwijs. Raadslid Angeline Niele heeft schriftelijke vragen gesteld over het aantal vrijstellingen van de leerplicht, de redenen voor aanvragen en mogelijke aanpassingen in beleid en handhaving. En tot zover het streeknieuws op Omroep Land van Kuik. Meer nieuws op onze vernieuwde app of via omroeplvc.nl.
2: We hebben te maken met een tweedeling in het land. In het noordwesten blijft het droog met af en toe zon, terwijl het hele binnenland nog te maken heeft met pittige regenbuien en mogelijk ook een klap onweer. De middagtemperatuur ligt rond de 19 graden.
3: Dit is Tim Schaap van de ANWB. Door een ongeluk viel op de A29 Bergen op Zoom Rotterdam. Tussen knooppunt Hellegatsplein en Oud-Beijerland. 6 kilometer en een kwartier. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
4: Hey, jij luisteraar. Luister elke vrijdag en zaterdag naar de...
5: De Avondclub.
4: Naar Peter en Martijn met hele mooie plaatjes. En we vullen de gaatjes met mooie prijzen. Dus luisteren, vrijdag en zaterdag tussen 6 en 7 naar Omroep Land van Kuik.

0: We leven in een luxe tijd met schoon warm water uit de kraan en centrale verwarming. Voor Kuik is het echter pas 75 jaar geleden dat er een gasnet en waterleiding aangelegd werden. Co-auteur van het boek Fabrieksarbeid is mannenwerk Chris van Alem vertelt over de totstandkoming hiervan. Kuikenaren Jo van der Heijden en Bert Hendricks vertellen hoe het er daarvoor aan toe ging.
1: Besef dat je eigen opa en oma, zeker als ze boven de 80 zijn, in Kuik geen waterleiding hadden en geen gasleiding. En dat die in behoorlijk primitieve omstandigheden hebben geleefd, die zeker tot in de jaren 50 geduurd hebben.
2: Als ze water nodig hadden, moesten we pompen. En dan kwam er water uit, gewoon het grondwater. De kwaliteit, daar keken we niet naar. Daar kwam water uit en daar ging het om.
1: Kuik had na de oorlog stroom, niet veel. Er was een klein elektriciteitsnet, maar er was geen waterleiding. En burgemeester Jansen, die in 1946 hier werd benoemd, die vond dat noodzakelijk, maar die stuitte op een gemeenteraad die daar eigenlijk helemaal geen zin in had. Het is te luxe, zei het ene raadslid. Ander zegt, we hebben prima water uit de pompen. Ja, maar zei de burgemeester, die pompen die zijn vaak geslagen naast het toilet. En dat water wat uit die pompen komt, is smerig, is vies. Afijn, ze hebben er notabene 3 raadsvergaderingen over gedaan voordat uiteindelijk een meerderheid zegt, nou, vooruit dan maar, in november 1951... is men daarmee begonnen. En uiteindelijk zijn er, wat er toen in Kuik aan woningen was, zo'n 600 woningen op aangesloten geweest.
0: Bij het realiseren van waterleiding was Kuik laat. Maar eerder in 1951 liep men juist vooruit als plattelandsgemeente door het realiseren van een eigen gasnet.
1: Er waren bedrijven die zich in Kuik wilden vestigen en die hadden gas nodig. Dat was wel belangrijk, want Jansen zegt, ja, de industrie moet dat hebben, maar ook huishoudens die niet op een gasnet zijn aangesloten, dat lijkt wel de rimboe.
2: Ik heb er nooit bij stilgestaan. Wij vonden dat een normale gang van zaken, dat bij ons in de keuken, in de Maasstraat, daar stond gewoon een fornuis. En daar kookte mijn moeder op. En toen ging het, totdat op een gegeven moment het gas in Kuik, in die grote tanks. Maar toen woonden wij al op de Katwijkseweg.
1: Jansen had dat gelezen in allerlei vakbladen waarin stond dat ze in Amerika van die grote propaantanks hadden staan. Dat hebben ze nageaapt in Kuik. Dus op de plek waar nu Hofmans wonen zit, kwamen uiteindelijk 3 hele grote tanks te staan van elk 40 kubieke meter. Het gas werd per spoor aangevoerd door Shell. En dat werd in die gastanks gestopt. En daarmee had men dus een gasvoorziening. Hij spoorde de fabrikant van de gasbuizen in Duitsland aan om haast te maken, ondanks de schaarste na de oorlog. Want Kuik moest en zou snel aan het gas komen. De grote dag was 2 juni 1951... toen het gasbedrijf Kuik klaar was. En ondanks dat eind jaren 50 in Nederland het aardgas in Slochteren werd aangeboord, heeft het Kuikse gasnet nog bestaan tot 1966... tot Kuik ook overging op aardgas en daarmee in de moderne tijd terechtkwam.

0: zomer op Omroep Land van Kuik. Dit is de zomer. Dichter bij de zomer dan je denkt. Omroep Land van Kuik.
1: We gaan digitaal, we gaan sneller dan ooit. Maar worden we er als mens ook beter op? Mannen van Nothing But Thieves stellen die vraag op hun compleet nieuwe single met de titel

0: Soms ben je gewoon weer aan het werk, terwijl van binnen alles anders voelt. Verlies van een dierbare, een scheiding, veranderende gezondheid of het plezier in je werk kwijt. Ik ben Miranda. Bij Jaren Coaching help ik je ruimte maken voor wat pijn doet en weer richting te vinden. Zodat werk weer klopt en jij weer regie voelt. Ontdek wat mogelijk is op jarencoaching.nl. Jaren met een Griekse ei. Als werken en verlies elkaar raken.
1: Al meer dan 70 jaar is autobedrijf Tonen uit Gassel uw vertrouwde partner voor verkoop, onderhoud en service. Als officieel servicepartner van Volkswagen, Audi, Seat, Skoda, Cupra en Volkswagen bedrijfswagens zorgen onze vakmensen ervoor dat u zorgeloos onderweg bent. Met meer dan 80 auto's op voorraad zit er altijd de geschikte auto voor u tussen.
2: Sunprofs, de naam in de regio voor zonnepanelen, laadpalen en batterijopslag. Al sinds 2012 zetten wij ons met passie in voor een duurzame toekomst. Of u nu particulier bent of ondernemer, wij leveren maatwerk en eerlijk advies, zodat u weer grip krijgt op uw energie. Kijk op sunprofs.nl. Sunprofs, word baas over eigen energie.
3: Misschien ben je moe van altijd maar sterk moeten zijn. Merk je dat het van binnen onrustig is? Dat je zoekt naar meer rust of richting, alsof je vastloopt in dezelfde patronen. Misschien worstel je met gedrag of emoties. Ben je in herstel van verslaving? Of sta je als naaste naast iemand die verslaafd is? Dat gevoel is niet vreemd. Herstel van verslaving is een proces van vallen en opstaan. Je hoeft het niet alleen te doen. Bij Rijmakers Paard & Coaching werken we met paarden als spiegel. Zij reageren puur en zonder oordeel en maken zichtbaar wat van binnen speelt. Ga naar rijmakerspaardencoaching.nl.
4: Eerst kopen of eerst verkopen? Sta je voor een volgende stap op de woningmarkt en wil je goed voorbereid zijn? Kom dan eens sparren met Kolmeijer Land van Kuik. De makelaar die met je meedenkt. Kolmeijer Land van Kuik. Samen naar jouw volgende stap.
5: Wil jij dat jouw bedrijf online echt opvalt?
6: Ja.
7: Ja.
6: Ja. Ja.
5: Je socials regelt alles. Van foto's en video's tot het beheer van je socials op Instagram, Facebook, TikTok en LinkedIn. Of volg een workshop op maat en leer het zelf. Je socials. Jouw partner in online zichtbaarheid. Persoonlijk, betaalbaar en effectief. Ga naar jesocials.nl.
8: Bent u op zoek naar een nieuwe tegelvloer, badkamer of terrastegel? Met meer dan 2000 vierkante meter showroom en showtuin heeft u altijd alles wat u nodig heeft. Kom eens langs bij tegelhandel en natuursteenbedrijf Van der Rijt aan de Staat in Sint-Antonis. Of ga naar www.vdrijt.nl. Rijt met een T.
9: Dichterbij dan je denkt.
10: Check onze website omroeplvc.nl.
11: Dit is het nieuws. Goedemorgen. Het besluit over de toekomst van het dorp Moerdijk is opnieuw uitgesteld. Eigenlijk zou de beslissing eind deze maand vallen, maar het Rijk, de provincie en de gemeente hebben meer tijd nodig. Moerdijk zou aanvankelijk moeten verdwijnen om plaats te maken voor nieuwe energieprojecten. Maar vorige maand werd bekend dat het dorp mogelijk toch kan blijven bestaan. Er wordt gekeken of de energieprojecten op een kleine oppervlakte kunnen worden gerealiseerd. Het is vandaag de beurt aan Jaap van Dissel om te verschijnen voor de parlementaire enquêtecommissie Corona. Van Dissel was destijds directeur van het Centrum Infectieziektebestrijding van het RIVM. Ook was hij de voorzitter van het Outbreak Management Team dat het kabinet adviseerde over maatregelen en versoepelingen. Hij en het OMT kregen destijds veel kritiek omdat ze vooral oog zouden hebben voor virusbestrijding en minder voor de maatschappelijke gevolgen. James Handy is overleden. De Amerikaanse acteur werd woensdagochtend doodgestoken in de voortuin van zijn woning in Los Angeles. Handy bouwde sinds de jaren 70 een rijke carrière op met meer dan 100 rollen, waaronder zijn meest recente rol als barman Jimmy in de bioscoophit Top Gun. De politie heeft intussen de 44-jarige Michael Gladhill, de zoon van de vriendin van Handy, gearresteerd als hoofdverdachte. En ook Nederlandse mannen blijken in besloten chatgroepen te zitten waarin tips en beelden worden gedeeld van seksueel misbruik van partners of familieleden. Vorige week zijn in een groot onderzoek naar deze vorm van misbruik al 4 mannen aangehouden. De slachtoffers zijn vermoedelijk eerst gedrogeerd en daarna verkracht door bekenden van hen, waarna de beelden in besloten groepen of sociale media werden verspreid. Het weer nog, we hebben te maken met een tweedeling in het land. In het noordwesten blijft het droog met af en toe zon, terwijl het hele binnenland nog te maken heeft met pittige regenbuien, mogelijk ook een klap onweer. De middagtemperatuur ligt op zo'n 19 graden. En tot zover het nieuws op Omroep Land van Kuik.
12: Uw
6: Spoelt terras, oprit, vlonder en gevel helemaal schoon met alleen stoom. De Stoomman uit Gennep maakt korte metten met groene aanslag, onkruid, mos en vuil. Zonder gif of bestrijdingsmiddelen, dus veilig voor dier en beplanting. Wij komen vrijblijvend bij u langs. Kijk op stoomman.nl. Stoomman. Schoon met stoom.
7: Dag Marianne.
9: Hallo Heinz.
7: Hey, wat doe je aanstaande zondag?
9: Wat een vraag. De internationale jaarmarkt in Siebengewald.
7: Wat zeg jij?
9: Zondag, internationale jaarmarkt in Siebengewald.
7: Ach Marianne, bij ons in Duitsland.
9: Niks Duitsland, het is juist Nederland en Duitsland met meer dan 500 marktkramen, joekskapellen, kermisattracties, echt te veel om op te noemen.
7: Aha, also, aanstaande zondag.
9: De internationale jaarmarkt in Siebengewald.
7: En Hullen, die moeten gewoon weg niet missen.
12: Op de dag!

0: Joopland van Kuik.
1: Agenda.
2: Op donderdag 11 juni 2026 houdt Stichting Klimsport Mail van 6 tot 10 uur 's avonds een open klimavond aan de Hoogveldseweg 1 in Mail. Tijdens deze gratis kennismakingsavond kan iedereen, jong of oud, ervaren hoe leuk de klimsport is. Bezoekers kunnen onder begeleiding de klimwand beklimmen, leren abseilen of zich wagen aan het uitdagende Speleo parcours. Ervaring is niet nodig en iedereen kan op zijn of haar eigen niveau deelnemen. Wie interesse heeft in deze groeiende sport, is van harte welkom bij Stichting Klimsport Mil aan de Hoogveldseweg 1 in Mil. Op vrijdag 12 juni 2026 vindt er van 5 tot half 7 s'avonds het Nieuwscafé Land van Kuik plaats in Theater De Weijer aan de Raadsingel 1 in Boksmeer. Tijdens deze bijeenkomst worden actuele onderwerpen uit de regio besproken. Het programma bestaat uit interviews, columns, aandacht voor sport, muziek en andere ontwikkelingen uit het Land van Kuik. Iedere editie kent een andere invulling, waardoor bezoekers telkens nieuwe verhalen en gasten kunnen verwachten. Belangstellenden zijn welkom in Theater De Weijer aan de Raadsingel 1 in Boksmeer.

0: Omroep Land van Kuik. Streeknieuws.
1: Goedemorgen, ik ben Frans van de Heuvel en dit is het streeknieuws van Omroep Land van Kuik. Een 48-jarige man uit Boksmeer blijft in voorlopig hechtenis vanwege de verdenking van misbruik van zijn stiefdochters en het bezit van kinderporno. De rechtbank in Den Bosch heeft dit besloten tijdens een proforma-zitting. Er zijn zorgen over recidieven en het psychologisch onderzoek is nog niet afgerond. Van 5 tot en met 7 juni vindt de jaarlijkse libellentuintelling plaats. Inwoners worden uitgenodigd om 15 minuten lang libellen in hun tuin of op hun balkon te tellen. Deze telling biedt inzicht in de aanwezigheid van libellen in woongebieden en aanvult de bestaande monitoring van de Vlinderstichting. Resultaten kunnen worden ingevoerd via tuintelling.nl. De CDA-fractie in Land van Kuik vraagt het college naar de impact van een recente uitspraak van de Hoge Raad op thuisonderwijs. Raadslid Angelien Niele heeft schriftelijke vragen gesteld over het aantal vrijstellingen van de leerplicht, de redenen voor aanvragen en mogelijke beleidsaanpassingen na de uitspraak. En tot zover het streeknieuws op Omroep Land van Kuik. Meer nieuws op onze vernieuwde app of via omroeplvc.nl.
2: We hebben te maken met een tweedeling in het land. In het noordwesten blijft het droog met af en toe zon, terwijl het hele binnenland nog te maken heeft met pittige regenbuien en mogelijk ook een klap onweer. De middagtemperatuur ligt rond de 19 graden.
3: Autorijden saai? Vergeet het maar! Want elke werkdag tussen 4 en 6 is Jan Deelen jouw bijrijder. Tijdens je reis in of naar het Land van Kuik. Met aandacht voor gebeurtenissen in de regio, de agenda, het streeknieuws, weer en verkeer. En er neemt nog wat muziek voor je mee voor onderweg. Luisteren dus. Afslag LVC. Elke werkdag van 4 tot 6.

0: Al ruim 52 jaar lang is poppenkast spelen de grote passie van Frank Peters uit Mil. In zijn eigen kleine theater kan de sympathieke poppenspeler zich helemaal uitleven.
1: Ik ben begonnen toen ik 15 was. Twee vrienden van mij speelden poppenkast en die maakten voorstellingen. En toen kreeg een van die twee kreeg verkering. En toen zei het meisje van ja, je moet toch kiezen. Je moet kiezen of voor de poppenkast of voor mij. En hij heeft voor het meisje gekozen. Ik zeg altijd heel verstandig, want hij is er inmiddels meer dan 40 jaar mee getrouwd. En toen vroeg die vriend van mij, wil jij met mij poppenkast spelen? Ik zei, joh, ik was 15, poppenkast, dat is voor anderen. Nee, nee, zei hij, maar als wij poppenkast gaan spelen, dan krijgen we 10 gulden voor de voorstelling. Nou, ik stond voor 1 gulden per uur in de frietent te werken. Ik denk, nou, dat ga ik doen. Hebben we gedaan, zo is begonnen. Hebben we een aantal jaren samen gespeeld. Hij ging weg naar Utrecht, ging studeren. En toen ben ik eigenlijk alleen doorgegaan. Nou ja, en nu zijn we inmiddels 52 jaar later. En ik speel nog steeds poppenkast. Je bent creatief bezig. Je hebt je vrijheid. Ik speel alleen, dus ik kan gaan en staan waar ik wil. Ik kan mijn eigen klanten uitzoeken. Niet altijd, want soms moet je ook gewoon spelen voor de centjes. Maar ik kan mijn eigen klanten uitzoeken, ik kan mijn eigen tempo uitzoeken. En ja, ik vind het vooral creatief. En als je in zo'n zaal staat en er zitten kinderen te kijken en die reageren op hetgeen wat jij bedacht hebt en het loopt allemaal zoals het loopt, ja, dan ben ik tevreden. En als de mensen dan ook tevreden zijn, dan is poppenkast gewoon heel erg leuk. Ik heb een aantal poppen waarmee ik speel, een heel aantal poppen. Maar de meest favoriete is toch wel Jan Klaassen. En dan zul je vragen, waarom Jan Klaassen? Omdat een deugniet is. En dat ben ik ook. Ik ga door tot ik erbij neerval, heb ik wel eens gezegd. Maar ja, dat is een beetje... Nee, zolang het gewoon goed blijft gaan en zolang ik het allemaal leuk blijf vinden, blijf ik doorgaan. Wij zoeken mensen. Wij zoeken nieuwe mensen die het poppenkastspel leuk vinden, die poppenkastspelen leuk vinden. En laat ze zich vooral aanmelden bij de Nederlandse Vereniging van Poppenkastspelers. Daar lopen genoeg collega's rond die mensen willen begeleiden. Het is gewoon een leuk vak. En als je het leuk vindt en je hebt een beetje talent, dan zeg ik altijd, dan komen de centen vanzelf.

0: Zoek niet verder voor de complete ICT-oplossing voor jouw bedrijf of woning. De experts van computersystemen De Mars staan voor je klaar met vrijblijvend advies, levering en installatie van complete systemen. Gewoon bij je thuis of op kantoor. Ook voor reparatie of aankoop van computers en supplies ben je bij ons aan het juiste adres. Bezoek onze winkel aan de Klinkerstraat in Graven of onze website demars.nl. Computersystemen De Mars. Service first.
1: Kom ook op woensdag 29 juli naar de grootste en gezelligste vakantiejaarmarkt van Noordoost-Brabant in en om het centrum van Mil. Op een parcours van zo'n 2 kilometer vindt u van 10 tot 6 uur vele marktkramen. Verkoopwagens, terrasjes en muziek en entertainment voor het hele gezin. De vakantiejaarmarkt op woensdag 29 juli is gratis toegankelijk en ook parkeren is gratis. Come along and have a look. You'll be surprised. www.vakantiejaarmarkt.nl

0: Met een airconditioning blijft je huis lekker koel op hete zomerse dagen. Maar dat is slechts het halve verhaal. Want een moderne airco gebruik je ook voor verwarming in de winter. Snel, efficiënt en gasloos. Klusbedrijf JSW in Afferden zorgt voor vakkundige installatie. Alle merken uit voorraad leverbaar. Je huis energiezuinig koelen of verwarmen? Kijk dan snel op onze website voor de gratis offerte aan huis.
1: Klusbedrijf JSW.
2: Al meer dan 70 jaar is autobedrijf Tonen uit Gassel uw vertrouwde partner voor verkoop, onderhoud en service. Als officieel servicepartner van Volkswagen, Audi, Seat, Skoda, Cupra en Volkswagen bedrijfswagens zorgen onze vakmensen ervoor dat u zorgeloos onderweg bent. Met meer dan 80 auto's op voorraad zit er altijd de geschikte auto voor u tussen.
0: Klusbedrijf JSW in Afferden. Voor service en garantie zijn wij niet op vakantie.

0: website omroepelvc.nl.
1: Dit is het nieuws. Goedemorgen. In Albanië gaan al dagenlang mensen de straat op om te protesteren tegen de komst van een groot toeristenresort. Het miljardenproject is van Jared Kushner, de schoonzoon van de Amerikaanse president Trump. Het resort wordt gebouwd in een natuurgebied voor de kust van Albanië. De bevolking laat het er niet bij zitten. Later deze maand staat een groot protest gepland op de exacte locatie waar het resort moet komen. Voormalig staatssecretaris Gijs Tuinman heeft enkele weken geleden zijn lidmaatschap van de boer-burgerbeweging opgezegd. De leiderschapswissel waarbij medeoprichter Henk Vermeer het roer overnam van Caroline van der Plas heeft hem veel pijn gedaan. Dat verklaarde hij vandaag in het tv-programma Goedemorgen Nederland. Tuinman spreekt hiermee zijn steun uit aan Mona Keizer, die de partij verliet nadat bekend werd dat Vermeer en niet zijzelf de nieuwe leider van de boer-burgerbeweging zou worden. Het is vandaag de beurt aan Jaap van Dissel om voor de parlementaire enquêtecommissie corona te verschijnen. Hij was toen de voorzitter van het Outbreak Management Team dat het kabinet adviseerde over maatregelen en versoepelingen. Hij en het OMT kregen toen veel kritiek omdat ze vooral ook zouden hebben voor virusbestrijding en minder voor de maatschappelijke gevolgen. En het besluiten over de toekomst van het dorp Moerdijk is opnieuw uitgesteld. Eigenlijk zou de beslissing eind deze maand vallen, maar het Rijk, de provincie en de gemeente hebben meer tijd nodig. Moerdijk zou aanvankelijk moeten verdwijnen om plaats te maken voor nieuwe energieprojecten, maar vorige maand werd bekend dat het dorp mogelijk toch kan blijven bestaan. Het weer tenslotte. Vandaag zijn de buien vooral voor het oosten weggelegd. Morgen krijgt vrijwel het hele land te maken met regen of buien. De temperaturen liggen tussen 18 en 20 graden. Na morgen wordt het warmer. En tot zover het nieuws op Omroep Land van Kuik.
2: Dit is Tim Schaap van de ANWB. Het begint hier en daar wat drukker te worden. In de regio staat file op de A73 Nijmegen-Maasbracht tussen Belfeld en Bezel. 4 kilometer en 25 minuten. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
3: Bij Anytime Fitness Mail sport je wanneer jij wilt. Dag en nacht, 365 dagen per jaar. Geen wachtrijen, wel moderne apparaten, privédouches en altijd een gratis kop koffie. Onze enthousiaste trainers maken sporten persoonlijk en leuk. En met je paarse sleutel kun je terecht bij 5.500 clubs wereldwijd. Anytime Fitness Mail, Kerkstraat 14. Word vandaag nog lid.
4: Hey, ik ben je auto. En ook voor mij moet goed gezorgd worden. Gelukkig is er autobedrijf Kusters. Prijs, kwaliteit, top. Vertrouwd familiebedrijf, zeker. Al meer dan 50 jaar. Van werkplaats tot verkoop en zelfs onze wasseretten. Alles gebeurt hier met vakmanschap en aandacht. Autobedrijf Kusters uit Vierlingsbeek. Familiebedrijf met hart voor uw veiligheid.
5: Davritechniek. Vanaf 2013 uw specialist in slimme energieoplossingen. Energie opslaan en slim inzetten. Davritechniek regelt het complete plaatje. Van zonnepanelen en thuisbatterijen tot laadpalen en elektra. Installateur erkend en toekomstgericht. Voor zowel particulieren als bedrijven. Davritechniek in Kuik. Davritechniek.nl.
4: Ik rij graag veilig. Daarom kies ik voor Autobedrijf Kusters. Zo komen mijn passagiers altijd goed van A naar B. Gelukkig is er autobedrijf Kusters uit Vierlingsbeek. De dorpsgarage om de hoek waar eerlijkheid en veiligheid voorop staan.
6: Bij Dierenkliniek Overhagen in Kuik zorgen we met liefde voor jouw dier. Van hond, kat tot konijn. Ons topteam staat klaar met deskundige zorg in een moderne kliniek. Overhagen, beestachtige goede zorg voor elk dier. Maak vandaag nog een afspraak. Of bezoek onze website dierenkliniek-overhagen.nl of bel 0485-312800. Dierenkliniek Overhagen, voor de gezondheid van uw allerliefste dier. Gevestigd aan de Overhagen 4 in Kuik.
7: Soms ben je gewoon weer aan het werk, terwijl van binnen alles anders voelt. Verlies van een dierbare, een scheiding, veranderende gezondheid of het plezier in je werk kwijt. Ik ben Miranda. Bij Jaren Coaching help ik je ruimte maken voor wat pijn doet en weer richting te vinden, zodat werk weer klopt en jij weer regie voelt. Ontdek wat mogelijk is op jarencoaching.nl. Jaren met een Griekse ei. Als werken en verlies elkaar raken.
0: Omroep Land van Kuik. Dichterbij dan je denkt.

0: Omroep Land van Kuik.
1: Agenda.
2: Op zaterdag 13 juni 2026 staat het Vrijthof aan Vrijthof 3 in Vierlingsbeek weer volledig in het teken van het muziekfestival Op de Toffel. De 32e editie van het gratis toegankelijke festival begint om 2 uur 's middags en duurt tot 12:30 's nachts. Bezoekers kunnen genieten van een gevarieerd programma met live optredens van diverse artiesten en bands. Het festival is uitgegroeid tot een begrip in de regio en trekt jaarlijks veel bezoekers. Het evenement vindt plaats op het Vrijthof in Vierlingsbeek. Op zondag 14 juni organiseert Brabants Landschap van 10:00 tot 12:30 een zintuigelijke wandeling op landgoed Tongelaar aan de Tongelaar 12 in Wil. Deze bijzondere activiteit is speciaal ontwikkeld voor blinden en slechtzienden samen met hun begeleiders. Tijdens de wandeling draait het niet om kijken, maar om beleven door te luisteren, voelen, ruiken en soms zelfs te proeven. Deelnemers ontdekken zo de natuur op een heel andere manier.

0: Omroep Land van Kuik. Streeknieuws.
1: Goedemorgen, ik ben Frans van de Heuvel en dit is het streeknieuws van Omroep Land van Kuik. Een 48-jarige man uit Boksmeer blijft in voorlopig hechtenis vanwege de verdenking van misbruik van zijn stiefdochters en het bezit van kinderporno. De rechtbank in Den Bosch heeft dit besloten tijdens een proforma-zitting. Er zijn zorgen over recidieven en het psychologisch onderzoek is nog niet afgerond. Van 5 tot en met 7 juni vindt de jaarlijkse libellentuintelling plaats. Inwoners worden uitgenodigd om 15 minuten lang libellen in hun tuin of op hun balkon te tellen. Deze telling biedt inzicht in de aanwezigheid van libellen in woongebieden en aanvult de bestaande monitoring van de Vlinderstichting. Resultaten kunnen worden ingevoerd via tuintelling.nl. De CDA-fractie in Land van Kuik vraagt het college naar de impact van een recente uitspraak van de Hoge Raad op thuisonderwijs. Raadslid Angelien Niele heeft schriftelijke vragen gesteld over het aantal vrijstellingen van de leerplicht, de redenen voor aanvragen en mogelijke beleidsaanpassingen na de uitspraak. En tot zover het streeknieuws op Omroep Land van Kuik. Meer nieuws op onze vernieuwde app of via omroep-lvc.nl.
2: Vandaag zijn de buien vooral voor het oosten weggelegd. Morgen krijgt vrijwel het hele land te maken met regen of buien. De temperaturen liggen tussen 18 en 20 graden. Na morgen wordt het warmer.
3: Elke zondag tussen 12 en 2 hoor je informatie uit de streek. Afgewisseld met de beste variatie classics en hits. Plein 33 op Omroep Land van Kuik. Elke zondag tussen 12 en 2 met Herman van Gaal.

0: Komend weekend vindt voor de 626e keer de Boksmeerse Vaart plaats. Aan de lijn is Eline Hutte, voorzitter van Stichting Comité Boksmeerse Vaart. Eline, even voor de leek, wat houdt die Boksmeerse Vaart nou ook alweer in?
1: De Boksmeerse Vaart is eigenlijk een van de oudste tradities uit Boksmeer. We hebben namelijk in Boksmeer 626 jaar geleden een heilig bloedwonder gehad. En dat hield eigenlijk in dat onze pastoor, die twijfelde op dat moment een beetje aan zijn geloof. En toen stond hij achter het altaar en op dat moment twijfelde hij daaraan. En toen schudde hij de wijn in de kelk. En op dat moment begon die kelk te overstromen met bloed. En dat bloed is op een doekje terechtgekomen. Dat was natuurlijk zo bijzonder, want voor hem was het een bewijs dat het allemaal bestond waar hij in geloofde. En dat was natuurlijk voor iedereen heel bijzonder, want dat was een wonder. En sindsdien werd dat wonder eigenlijk gevierd. Dus dat is ook altijd heel belangrijk eigenlijk voor de economie van Boksmeer geweest. Want daardoor kwamen de goudsmeden, diverse smeden, eigenlijk kwam de hele economie op de gang. Omdat hier een wonder was gebeurd. En dat vieren we eigenlijk vandaag de dag nog steeds. Altijd twee zondagen naar Pinksteren. Dat doen we door middel van een processie. Ik denk dat ongeveer de helft van de deelnemers kinderen zijn. En dan heb ik het over basisschoolkinderen. En de helft zijn volwassen deelnemers. De kinderen en de volwassenen hebben allerlei speciale kledij aan. Er worden reliquieën meegedragen. De kinderen hebben bijvoorbeeld, ik weet niet, een bruidje zijn of schildknaap. Ziet er ook heel erg aandoenlijk uit.
0: Het programma is breder dan dat. Kun je iets vertellen over hoe het programma er dit jaar uitziet?
1: Voor de processie is er nog een heilige mis. Daar begint het ook mee. Daar sluit de processie overigens ook mee af. En de rest van het weekend zijn er ook nog activiteiten. Zoals op de zaterdagavond is er ook een heilige mis. En aansluitend is het event Boksmeer zingt de Vaart erin. Er wordt op het Wilhelminaplein komen diverse koren komen zingen. Het is eigenlijk altijd een hele gezellige feestelijke avond. En op de vrijdagavond spelen de joekels op dat plein nog.
0: Op welke manier probeer je nou die Boksmeerse Vaart interessant te houden voor mensen jaar op jaar?
1: Dat gaat gelukkig heel erg aardig. We hebben veel trouwe fans. Het is ook zo, het is een traditie die natuurlijk over verschillende generaties heen gaat. En dat is ook meteen het hele mooie. Het is opa en oma's die het samen met hun kleinkinderen. Alleen ook de ouders die ertussen zitten hebben vroeger nog meegelopen. Dus daarom zie je dat het toch wel heel diep geworteld zit, de Boksmeerse Vaart. En wij proberen daar natuurlijk ook op in te spelen door ook met vernieuwende dingen. En met vernieuwende dingen bedoel ik, kijk, we geloven ook dat we niet aan de traditie zelf te veel moeten tornen. Maar wel hoe wij de mensen benaderen, bijvoorbeeld op de sociale media. Maar ook de kinderen er elke keer bij te betrekken. Vorig jaar hebben we een musical georganiseerd, een festival. En zo proberen we het ook echt met de tijd mee te gaan. Dat de mensen zien, hey, dit is leuk en het is mooi om samen iets te bereiken en iets neer te zetten wat nog teruggaat naar de geschiedenis.
0: Gaat het weer meewerken dit weekend? Weet je dat al?
1: Nou, het ziet er nog niet verkeerd uit voor ons. Zondag is het, de voorspelling is dat het droog is, een beetje bewolkt, maar goed. Vorig jaar hebben we het heel erg heet gehad, dus als het iets minder heet wordt, vinden wij ook niet erg.
0: Nou, laten we hopen op een mooi weekend en vooral op een mooie zondag voor de processie zelf. Dankjewel.
1: Ja, precies. Graag gedaan.

0: Al meer dan 70 jaar is Autobedrijf Tone uit Gassel uw vertrouwde partner voor verkoop, onderhoud en service. Als officieel servicepartner van Volkswagen, Audi, Seat, Skoda, Cupra en Volkswagen bedrijfswagens zorgen onze vakmensen ervoor dat u zorgeloos onderweg bent. Met meer dan 80 auto's op voorraad zit er altijd de geschikte auto voor u tussen.
1: Sunprofs, de naam in de regio voor zonnepanelen, laadpalen en batterijopslag. Al sinds 2012 zetten wij ons met passie in voor een duurzame toekomst. Of u nu particulier bent of ondernemer, wij leveren maatwerk en eerlijk advies, zodat u weer grip krijgt op uw energie. Kijk op sunprofs.nl. Sunprofs, word baas over eigen energie.
2: Hey vissersmaat of fietsliefhebber, kom naar Visvijver De Sprong in Rijkenvoort. Het best bewaarde geheim van het land van Kuik. Met 38 stijgers, duizenden kilo's vis en een gezellige lunchroom is dit dé plek voor sport en ontspanning. Fietsers zijn van harte welkom voor een tussenstop op ons sfeervolle terras, volgens velen het mooiste terras van Brabant. Geniet van verse broodjes, een drankje of een barbecue op maat, met uitzicht over het water. Boeken of meer info? Ga naar Visvijver De Sprong in Rijkenvoort, vlakbij Boksmeer.
3: Bent u op zoek naar een nieuwe tegelvloer, badkamer of terrastegel? Met meer dan 2000 vierkante meter showroom en showtuin heeft u altijd alles wat u nodig heeft. Kom eens langs bij tegelhandel en natuursteenbedrijf Van der Rijt aan de Staat in Sint-Antonis. Of ga naar www.vdrijt.nl. Rijt met een T.
4: Hey hondenbaasje, spits je oren. Krijg of heb je een puppy, een eigenwijze puberhond? Of vind je het gewoon leuk om met jouw hond te trainen? Bij Beide Hond help ik jullie op een ontspannen en persoonlijke manier samen te werken. Mijn passie, jouw hondengeluk. Kijk op www.beidehond.nl en ontdek wat jullie samen kunnen bereiken.

0: is het nieuws. Goedemiddag.
1: Jaap van Dissel wilde tijdens de coronacrisis voorkomen dat het outbreak-managementteam politieke keuzes ging maken. Tijdens een verhoor van de parlementaire enquêtecommissie zei van Dissel dat het OMT uitsluitend medische adviezen gaf. Besluiten over bijvoorbeeld scholen en terrassen waren volgens hem aan het kabinet. Een zeedrone is ontploft in een Roemeense haven aan de Zwarte Zee. Niemand raakte gewond. Er wordt nu onderzocht waar het onbemande vaartuig vandaan kwam. Wel is duidelijk dat het niet om Roemeens militair materieel gaat. De explosie zorgt opnieuw voor zorgen over de veiligheid in het Zwarte Zeegebied. De Libanese president zegt dat Hezbollah alleen kan worden ontwapend als Iran zijn steun aan de beweging beëindigt. Volgens hem kan de overheid die stap niet afdwingen zolang de invloed van Teheran blijft bestaan. Hezbollah is al jaren een belangrijke politieke en militaire macht in Libanon. Daarmee blijft ontwapening een gevoelig onderwerp in het land. De gemeente Harderwijk geeft het COA nog 3 maanden de tijd om het asielzoekerscentrum te sluiten. Gebeurt dat niet, dan volgt een boete. Volgens de gemeente was afgesproken dat de opvanglocatie na 10 jaar zou verdwijnen. Het COA zegt meer tijd nodig te hebben vanwege het landelijke tekort aan opvangplekken. En dan het weer. Vanmiddag schijnt vooral in het westen de zon. In het oosten kunnen nog een paar buien vallen. Bij een matige westelijke wind is het zo'n 19 graden. Vanavond klaart het op steeds meer plaatsen op en vannacht koelt het af naar 12 graden.
0: En tot zover het nieuws op Omroep Land van Kuik.
2: Dit is Tim Schaap van de ANWB. Het wordt drukker op de weg en in de regio is dat te merken, met name op de A17. Bij de Dordrecht richting Roosendaal. Voor knooppunt De Stok, 5 kilometer en 10 minuten. En ook op de A76 richting Akerfiede voor de Duitse grenscontrole. 4 kilometer en maar liefst 10 minuten in de file staan. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
3: Een frisse koep, schone pootjes of gewoon even lekker in bad. Bij Hondentrimsalon Bickel & Co. in Kuik krijgt jouw hond alle aandacht. 1-op-1. Professioneel getrimd en met liefde verzorgd. Bel voor een afspraak of kijk op... Ja, inderdaad. Hondentrimsalon Bickel & Co.
4: Wil jij dat jouw bedrijf online echt opvalt?
5: Ja.
6: Ja.
5: Ja.
4: Je socials regelt alles. Van foto's en video's tot het beheer van je socials op Instagram, Facebook, TikTok en LinkedIn. Of volg een workshop op maat en leer het zelf. Je Socials, jouw partner in online zichtbaarheid. Persoonlijk, betaalbaar en effectief. Ga naar jesocials.nl.

0: Kerkhofplein in Vierlingsbeek. En als altijd kom je gratis binnen. Kom je ook.
1: Dag Marianne.
2: Hallo Heinz.
1: Hey, wat doe je aanstaande zondag?
2: Wat een vraag. De internationale jaarmarkt in Siebengewald.
1: Wat zeg jij?
2: Zondag, internationale jaarmarkt in Siebengewald.
1: Ach Marianne, bij ons in Duitsland.
2: Niks Duitsland, het is juist Nederland en Duitsland met meer dan 500 marktkramen, joekskapellen, kermisattracties, echt te veel om op te noemen.
1: Aha, also, aanstaande zondag.
2: De internationale jaarmarkt in Siebengewald.
1: En Hullen, die mudden gewoon weg niet missen.
3: Het hele jaar door koel in de zomer en warm in de winter. Met de airco-systemen van OptiCool bespaar je op gas en geniet je van ultiem comfort. Al meer dan 10 jaar dé expert in binnenklimaat. Met scherpe prijzen en topservice. Bezoek ons in Kuik of kijk op opti-cool.nl. OptiCool is slim comfort. Het hele jaar door.
4: Uw terras, oprit, vlonder en gevel helemaal schoon met alleen stoom. De stoomman uit Gennep maakt korte metten met groene aanslag, onkruid, mos en vuil. Zonder gif of bestrijdingsmiddelen, dus veilig voor dier en beplanting. Wij komen vrijblijvend bij u langs. Kijk op stoomman.nl. Stoomman. Schoon met stoom.
3: OptiCool uit Kuik is slim comfort. Het hele jaar door.
5: Omroep Land van Kuik. Dichterbij dan je denkt.

0: Omroep Land van Kuik.
1: Agenda.
2: Op vrijdag 12 juni 2026 vindt er van 5 tot half 7 s'avonds het Nieuwscafé Land van Kuik plaats in Theater De Weijer aan de Raadsingel 1 in Boksmeer. Tijdens deze bijeenkomst worden actuele onderwerpen uit de regio besproken. Het programma bestaat uit interviews, columns, aandacht voor sport, muziek en andere ontwikkelingen uit het Land van Kuik. Iedere editie kent een andere invulling, waardoor bezoekers telkens nieuwe verhalen en gasten kunnen verwachten. Belangstellenden zijn welkom in Theater De Weijer aan de Raadsingel 1 in Boksmeer. Op zaterdag 13 en zondag 14 juni 2026 exposeren 20 leden van de aquarelgroep De Horst Groesbeek in het pakhuis aan de Kerkstraat 12 in Kuik. De tentoonstelling is beide dagen geopend van 12 uur tot 5 uur 's middags. In totaal worden 40 aquarellen tentoongesteld. De kunstenaars werken al jarenlang samen onder begeleiding van docent Margot van Vechel van de Aquarel Academie. Bezoekers kunnen kennis maken met uiteenlopende stijlen en onderwerpen. De expositie is te bezoeken in het pakhuis aan de Kerkstraat 12 in Kuik.

0: Roland van Kuik, Streeknieuws.
1: Goedemiddag, ik ben Frans van den Heuvel en dit is het Streeknieuws van een omroepland van Kuik. Een 48-jarige man uit Boksmeer blijft in voorlopige hechtenis vanwege de verdenking van misbruik van zijn stiefdochters en het bezit van kinderporno. De rechtbank in Den Bosch heeft dit besloten tijdens een pro forma zitting. Er zijn zorgen over recidieven en het psychologisch onderzoek is nog niet afgerond. Van 5 tot en met 7 juni vindt de jaarlijkse libellentuintelling plaats. Inwoners worden aangemoedigd om 15 minuten lang libellen in hun tuin of op hun balkon te tellen. Deze telling biedt inzicht in de aanwezigheid van libellen in woongebieden en vult bestaande monitoring aan. Resultaten kunnen worden ingevoerd via tuintelling.nl. De CDA-fractie in Land van Kuik heeft vragen gesteld aan het college over de gevolgen van de recente uitspraak van de Hoge Raad voor thuisonderwijs. De uitspraak maakt het moeilijker om vrijstelling van de leerplicht te krijgen, vooral als er openbaar onderwijs beschikbaar is. Het CDA wil weten hoeveel kinderen momenteel een vrijstelling hebben en hoe het college de impact van deze uitspraak beoordeelt. En tot zover het streeknieuws op Omroep Land van Kuik. Meer nieuws op onze vernieuwde app of via omroeplvc.nl.
2: Vanmiddag schijnt vooral in het westen de zon, in het oosten kunnen nog een paar buien vallen. Bij een matige westelijke wind is het zo'n 19 graden. Vanavond klaart het op steeds meer plaatsen op en vannacht koelt het af naar 12 graden.
3: Dit is Wijnald Zwaan bij de ANWB. In het zuiden van het land is het al vroeg druk op de weg. De meeste files veroorzaken zo'n 10 minuten extra reistijd. Opvallend is ook de file op de A17 van Dordrecht naar Roosendaal bij knooppunt De Stok 4 kilometer met 10 tot 15 minuten vertraging. Op de A65 is een ongeluk gebeurd van Den Bosch naar Tilburg bij Vught. Er staat nu 2 kilometer file met een kwartier extra reistijd. Drukte zien we op de A73 van Nijmegen naar het zuiden. Tussen knooppunt Ewijk en Kuik langzaam rijden over 15 kilometer. De vertraging is daar 20 minuten. En op de A76 van de Geleen naar Aken. Door de grenscontroles file vanaf knooppunt Kundenberg. En je bent daar zo'n 10 minuten langer onderweg. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
4: Oké. Je hebt een marketingboodschap waarmee je echt veel mensen wil bereiken in de regio.
5: Dan kun je flyers gaan uitdelen op de markt of posters plakken op het elektriciteitshuisje op de hoek van de straat.
4: Of je kiest een mediaplatform dat bij mensen thuis, in de auto en op het werk komt. Een medium dat dag en nacht aanstaat.
5: En een bereik heeft waar de concurrentie alleen maar van kan dromen.
4: Adverteren op radio, televisie en internet via Omroep Land van Kuik is dé manier om een enorm publiek te bereiken. Steeds opnieuw tegen een super laag tarief. Neem snel contact op met een marketingprofessional van de afdeling Mediastrategie en claim jouw zendtijd op het grootste mediaplatform van de regio. Omroep Land van Kuik. Dichterbij dan je denkt. Mail marketing@olvc.nl voor tarieven en een persoonlijke deal.

0: We leven in een luxe tijd met schoon warm water uit de kraan en centrale verwarming. Voor Kuik is het echter pas 75 jaar geleden dat er een gasnet en waterleiding aangelegd werden. Co-auteur van het boek Fabrieksarbeid is mannenwerk Chris van Alem vertelt over de totstandkoming hiervan. Kuikenaren Jo van der Heijden en Bert Hendricks vertellen hoe het er daarvoor aan toe ging.
1: Besef dat je eigen opa en oma, zeker als ze boven de 80 zijn, in Kuik geen waterleiding hadden en geen gasleiding. En dat die in behoorlijk primitieve omstandigheden hebben geleefd, die zeker tot in de jaren 50 geduurd hebben.
2: Als ze water nodig hadden, moesten we pompen. En dan kwam er water uit, gewoon het grondwater. De kwaliteit, daar keken helemaal niet naar. Daar kwam water uit en daar ging het om.
1: Kuik had na de oorlog stroom, niet veel. Er was een klein elektriciteitsnet, maar er was geen waterleiding. En burgemeester Jansen, die in 1946 hier werd benoemd, die vond dat noodzakelijk, maar die stuitte op een gemeenteraad die daar eigenlijk helemaal geen zin in had. Het is te luxe, zei het ene raadslid. Ander zegt, we hebben prima water uit de pompen. Ja, maar zei de burgemeester, die pompen die zijn vaak geslagen naast het toilet. En dat water wat uit die pompen komt, is smerig, is vies. Enfin, ze hebben er notabene 3 raadsvergaderingen over gedaan voordat uiteindelijk een meerderheid zegt, nou, vooruit dan maar, in november 1951... is men daarmee begonnen. En uiteindelijk zijn er, wat er toen in Kuik aan woningen was, zo'n 600 woningen op aangesloten geweest.
0: Bij het realiseren van waterleiding was Kuik laat. Maar eerder in 1951 liep men juist vooruit als plattelandsgemeente door het realiseren van een eigen gasnet.
1: Er waren bedrijven die zich in Kuik wilden vestigen en die hadden gas nodig. Dat was wel belangrijk, want Jansen zegt, ja, de industrie moet dat hebben, maar ook huishoudens die niet op een gasnet zijn aangesloten, dat lijkt wel de rimboe.
2: Ik heb er nooit bij stilgestaan. Wij vonden dat een normale gang van zaken, dat bij ons in de keuken, de Maastraat, daar stond gewoon een fornuis. En daar kookte mijn moeder op. En toen ging het, totdat op een gegeven moment het gas in Kuik, in die grote tanks. Maar toen woonden wij al op de Katwijkseweg.
1: Jansen had dat gelezen in allerlei vakbladen waarin stond dat ze in Amerika van die grote propaantanks hadden staan. Dat hebben ze nageaapt in Kuik. Dus op de plek waar nu Hofmans wonen zit, kwamen uiteindelijk 3 hele grote tanks te staan van elk 40 kubieke meter. Het gas werd per spoor aangevoerd door Shell. En dat werd in die gastanks gestopt. En daarmee had men dus een gasvoorziening. Hij spoorde de fabrikant van de gasbuizen in Duitsland aan om haast te maken, ondanks de schaarste na de oorlog. Want Kuik moest en zou snel aan het gas komen. De grote dag was 2 juni 1951... toen het gasbedrijf Kuik klaar was. En ondanks dat eind jaren 50 in Nederland het aardgas in Slochter werd aangeboord, heeft het Kuikse gasnet nog bestaan tot 1966... tot Kuik ook overging op aardgas en daarmee in de moderne tijd terechtkwam.
3: Dichterbij dan je denkt.
4: Het heeft ruim 10 jaar geduurd, maar de muzikale vriendschap tussen de koning van de dansscene en de grootste hitmachine ter wereld is eindelijk officieel verzilverd. Martin Garrix en Ed Sheeran vonden elkaar in een hotelkamer op Ibiza en het resultaat is een anthem dat gebouwd is voor de allergrootste stadions en de warmste festivalzomers. De akoestische gitaar ontmoet de dikke mainstage synth en geloof me, deze wil je de hele dag op herhaling zetten. En dat is ook meteen de titel, Repeat It.
5: En dit is nieuw op Omroep Land van Kaart.

0: Misschien ben je moe van altijd maar sterk moeten zijn. Merk je dat het van binnen onrustig is? Dat je zoekt naar meer rust of richting? Alsof je vastloopt in dezelfde patronen? Misschien worstel je met gedrag of emoties? Ben je in herstel van verslaving? Of sta je als naaste naast iemand die verslaafd is? Dat gevoel is niet vreemd. Herstel van verslaving is een proces van vallen en opstaan. Je hoeft het niet alleen te doen. Bij Rijmakers Paard & Coaching werken we met paarden als spiegel. Zij reageren puur en zonder oordeel en maken zichtbaar wat van binnen speelt. Ga naar rijmakerspaardencoaching.nl.
1: Eerst kopen of eerst verkopen? Sta je voor een volgende stap op de woningmarkt en wil je goed voorbereid zijn? Kom dan eens sparren met Kolmeijer Land van Kuik. De makelaar die met je meedenkt. Kolmeijer Land van Kuik. Samen naar jouw volgende stap.
2: Dichterbij dan je denkt.
3: Check onze website. Omroeplvc.nl.
4: Dit is het nieuws. Goedemiddag. De wereldwijde voedselprijzen zijn in mei gedaald nadat ze in de maand april nog het hoogste niveau in ruim 3 jaar bereikten. Dat meldt de Voedsel- en Landbouworganisatie van de Verenigde Naties. De voedselprijsindex, die geldt als wereldwijde graadmeter, daalde in mei met 0,2% ten opzichte van april. Jaap van Dissel wilde tijdens de coronacrisis voorkomen dat het Outbreak Management Team politieke keuzes ging maken. Tijdens een verhoor van de parlementaire enquêtecommissie zei van Dissel dat het OMT uitsluitend medische adviezen gaf. Besluiten over bijvoorbeeld scholen en terrassen waren volgens hem aan het kabinet. Een zeedrone is ontploft in een Roemeense haven aan de Zwarte Zee. Niemand raakte gewond. Er wordt nu onderzocht waar het onbemande vaartuig vandaan kwam. Wel is duidelijk dat het niet om Roemeens militair materieel gaat. De explosie zorgt opnieuw voor zorgen over de veiligheid in het Zwarte Zeegebied. De Libanese president zegt dat Hezbollah alleen kan worden ontwapend als Iran zijn steun aan de beweging beëindigt. Volgens hem kan de overheid die stap niet afdwingen zolang de invloed van Teheran blijft bestaan. Hezbollah is al jaren een belangrijke politieke en militaire macht in Libanon. Daarmee blijft ontwapening een gevoelig onderwerp in het land. En dan het weer. Vanmiddag schijnt vooral in het westen de zon. In het oosten kunnen nog een paar buien vallen. Bij een matige westelijke wind is het zo'n 19 graden. Vanavond klaart het op steeds meer plaatsen op en vannacht koelt het af naar 12 graden.
5: En tot zover het nieuws op Omroep Land van Kuik.
6: Dit is Dennis Mooij van de ANWB. In het zuiden van het land heb je een kwartier vertraging op de A2 van Utrecht naar Den Bosch tussen Culemborg en Zaltbommel. De A76 van Geleen naar Aken. Voor de Duitse grens doe je er een half uur langer over. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
7: Hey, ik ben je auto. En ook voor mij moet goed gezorgd worden. Gelukkig is er autobedrijf Kusters. Prijs, kwaliteit, top. Vertrouwd familiebedrijf, zeker. Al meer dan 50 jaar. Van werkplaats tot verkoop en zelfs onze wasseretten. Alles gebeurt hier met vakmanschap en aandacht. Autobedrijf Kusters uit Vierlingsbeek. Familiebedrijf met hart voor uw veiligheid.
8: Soms ben je gewoon weer aan het werk. Terwijl van binnen alles anders voelt. Verlies van een dierbare, een scheiding, veranderende gezondheid of het plezier in je werk kwijt. Ik ben Miranda. Bij Jaren Coaching help ik je ruimte maken voor wat pijn doet en weer richting te vinden. Zodat werk weer klopt en jij weer regie voelt. Ontdek wat mogelijk is op jarencoaching.nl. Jaren met een Griekse ei. Als werken en verlies elkaar raken.
7: Ik rij graag veilig, daarom kies ik voor Autobedrijf Kusters. Zo komen mijn passagiers altijd goed van A naar B. Gelukkig is er Autobedrijf Kusters uit Vierlingsbeek. De dorpsgarage om de hoek waar eerlijkheid en veiligheid voorop staan.
3: Omroep Land van Kuik. Dichterbij dan je denkt. Omroep Land van Kuik.

0: Omroep Land van Kuik.
1: Soms is er maar 20 seconden aan pure moed of connectie nodig om alles te veranderen. De Nederlandse Ruben Hillen schreef er het prachtige gelaagde anthem 20 Seconds over. Het is het perfecte medicijn tegen de drukte van de dag. Een warm akoestisch baken van rust dat langzaam onder je huid kruipt. Zet je verstand op nul, laat de wereld buiten even varen en geniet. I've got

0: Bland van Kuik.
1: Agenda.
2: Op woensdag 10 juni is er vanaf 2:30 tot 2:30 'smiddags een bijzondere rondleiding door kasteel Aldendriel aan de Kasteelstraat 6 in Mil. Het kasteel, dat rond het jaar 1400 werd gebouwd, is voor het eerst in zijn geschiedenis toegankelijk voor bezoekers via een rondleiding. Tijdens de tocht van ongeveer een uur bezoekt u onder meer de 18e eeuwse keuken, de salon, eetkamer, opkamer en verschillende slaapkamers. Ook voor kinderen is er een speciale ontdekkingstocht uitgezet. Belangstellenden zijn welkom bij Schenkerij Kasteel Aldendriel aan de Kasteelstraat 6 in Mil. Op donderdag 11 juni 2026 kunt u vanaf 10 uur tot ongeveer 12 uur deelnemen aan een gratis wandeling door historisch Boksmeer. De wandeling trekt vanaf de Weijer aan de Raadsingel 1 in Boksmeer en wordt verzorgd door Groetersland van Kuik. Onder begeleiding van een lokale gids hoort u verhalen over de rijke geschiedenis van Boksmeer, waaronder de kloosters, de sigarenindustrie, de zilversmeden, de Joodse gemeenschap en de belangrijke rol van de Maas. Mooie gelegenheid om Boksmeer op een andere manier te ontdekken. Vertrekpunt is de Weijer, Raadsingel 1 in Boksmeer.
1: Voor het noorden van het Land van Kuik, 93.5 FM. En voor het zuiden van het Land van Kuik, 94.0 FM.

0: Omroep Land van Kuik. Streeknieuws.
1: Goedemiddag, ik ben Frans van der Heuvel en dit is het streeknieuws van een Omroep Land van Kuik. Een 48-jarige man uit Boksmeer blijft in voorlopige hechtenis vanwege de verdenking van misbruik van zijn stiefdochters en het bezit van kinderporno. De rechtbank in Den Bosch heeft dit besloten tijdens een proforma-zitting. Er zijn zorgen over recidieven en het psychologisch onderzoek is nog niet afgerond. Van 5 tot en met 7 juni vindt de jaarlijkse libellentuintelling plaats. Inwoners worden aangemoedigd om 15 minuten lang libellen in hun tuin of op hun balkon te tellen. Deze telling biedt inzicht in de aanwezigheid van libellen in woongebieden en vult bestaande monitoring aan. Resultaten kunnen worden ingevoerd via tuintelling.nl. De CDA-fractie in Land van Kuik heeft vragen gesteld aan het college over de gevolgen van de recente uitspraak van de Hoge Raad voor thuisonderwijs. De uitspraak maakt het moeilijker om vrijstelling van de leerplicht te krijgen, vooral als er openbaar onderwijs beschikbaar is. Het CDA wil weten hoeveel kinderen momenteel een vrijstelling hebben en hoe het college de impact van deze uitspraak beoordeelt. En tot zover het streeknieuws op Omroep Land van Kuik. Meer nieuws op onze vernieuwde app of via omroeplvc.nl.
2: Vanmiddag schijnt vooral in het westen de zon, in het oosten kunnen nog een paar buien vallen. Bij een matige westelijke wind is het zo'n 19 graden. Vanavond klaart het op steeds meer plaatsen op en vannacht koelt het af naar 12 graden.
3: Dit is Wijnald Zwaan bij de ANWB. In het zuiden van het land is het al vroeg druk op de weg. Op de A2 van Utrecht naar Den Bosch staat file tussen Culemborg en Zaltbommel 13 kilometer met een half uur vertraging. A58 Breda richting Bergen op Zoom tussen Roosendaal en Heerlen 7 kilometer met daar 10 minuten op onthoud. A76 van Geleen naar Aken tussen knooppunt Kundeberg en de Duitse grens 5 kilometer. De vertraging is daar 20 minuten. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
4: Kijk elk uur naar de tv-programmering op Omroep Land van Kuik Televisie. Actueel nieuws en reportages uit uw eigen streek. De carousel wordt iedere uur herhaald, afgewisseld met het laatste nieuws vanuit onze gratis app. Ook op televisie zijn we dichterbij dan u denkt.
5: Heb je wel eens het gevoel dat je alles achter je wil laten en gewoon de eerste de beste trein moet pakken? Stella Lefty vertaalt dat verlangen naar de stad Boston, waar ze nog nooit is geweest, maar waar alles beter lijkt. Het is de ultieme soundtrack voor iedereen die droomt van een nieuw begin of gewoon een lange rit voor de boeg heeft. Ramen open, blik op de horizon en laat je meevoeren door deze prachtige stem.
0: En dit is nieuw op Omroep Land van Kuik.

0: van Kuik is dichterbij dan je denkt.
1: Ook thuis via jouw internet- en televisieprovider.
0: KPN, kanaal 1175.

0: Al ruim 52 jaar lang is poppenkast spelen de grote passie van Frank Peters uit Mil. In zijn eigen kleine theater kan de sympathieke poppenspeler zich helemaal uitleven.
1: Ik ben begonnen toen ik 15 was. Twee vrienden van mij speelden poppenkast en die maakten voorstellingen. En toen kreeg een van die twee kreeg verkering. En toen zei het meisje van ja, je moet toch kiezen. Je moet kiezen of voor de poppenkast of voor mij. Hij heeft voor het meisje gekozen. Ik zeg altijd heel verstandig, want hij is er inmiddels meer dan 40 jaar mee getrouwd. En toen vroeg die vriend van mij, wil jij met mij poppenkast spelen? Ik zei, joh, ik was 15, poppenkast, dat is voor de anderen. Nee, nee, zei hij, maar als wij poppenkast gaan spelen, dan krijgen we 10 gulden voor de voorstelling. Nou, ik stond voor 1 gulden per uur in de frietent te werken. Ik denk, nou, dat ga ik doen. Hebben we gedaan, zo is begonnen. Hebben een aantal jaren samen gespeeld. Hij ging weg naar Utrecht, ging studeren. En toen ben ik eigenlijk alleen doorgegaan. Nou ja, en nu zijn we inmiddels 52 jaar later. En ik speel nog steeds poppenkast. Je bent creatief bezig. Je hebt je vrijheid. Ik speel alleen, dus ik kan gaan en staan waar ik wil. Ik kan mijn eigen klanten uitzoeken. Niet altijd, want soms moet je ook gewoon spelen voor de centjes. Maar ik kan mijn eigen klanten uitzoeken, ik kan mijn eigen tempo uitzoeken. En ja, ik vind het vooral creatief. En als je in zo'n zaal staat en er zitten kinderen te kijken en die reageren op hetgeen wat jij bedacht hebt en het loopt allemaal zoals het loopt, ja, dan ben ik tevreden. En als de mensen dan ook tevreden zijn, dan is poppenkast gewoon heel erg leuk. Ik heb een aantal poppen waarmee ik speel, een heel aantal poppen. Maar de meest favoriete is toch wel Jan Klaassen. En dan zul je vragen, waarom Jan Klaassen? Omdat een deugniet is. En dat ben ik ook. Ik ga door tot ik erbij neerval, heb ik wel eens gezegd. Maar ja, dat is een beetje... Nee, zolang het gewoon goed blijft gaan en zolang ik het allemaal leuk blijf vinden, blijf ik doorgaan. Wij zoeken mensen. Wij zoeken nieuwe mensen die het poppenkastspel leuk vinden, die poppenkastspelen leuk vinden. En laat ze zich vooral aanmelden bij de Nederlandse Vereniging van Poppenkastspelers. Daar lopen genoeg collega's rond die mensen willen begeleiden. Het is gewoon een leuk vak. En als je het leuk vindt en je hebt een beetje talent, dan zeg ik altijd, dan komen de centen vanzelf.
2: Het meest actuele nieuws uit de regio binnen handbereik. Download nu onze app via Google Play of de App Store. Omroep Land van Kuik. Nu nog dichterbij dan je denkt.

0: Kom ook op woensdag 29 juli naar de grootste en gezelligste vakantiejaarmarkt van Noordoost-Brabant in en om het centrum van Mil. Op een parcours van zo'n 2 kilometer vindt u van 10 tot 6 uur vele marktkramen, verkoopwagens, terrasjes en muziek en entertainment voor het hele gezin. De vakantiejaarmarkt op woensdag 29 juli is gratis toegankelijk en ook parkeren is gratis. Come along and have a look. You'll be surprised. www.vakantiejaarmarkt.nl.
1: Klusbedrijf JSW.
2: Klusbedrijf JSW.
1: De nummer 1 in Echo Land.
2: Met een airconditioning blijft je huis lekker koel op hete zomerse dagen. Maar dat is slechts het halve verhaal. Want een moderne airco gebruik je ook voor verwarming in de winter. Snel, efficiënt en gasloos. Klusbedrijf JSW in Afferden zorgt voor vakkundige installatie. Alle merken uit voorraad leverbaar. Je huis energie zuinig koelen of verwarmen? Kijk dan snel op onze website voor een gratis offerte aan huis.
1: Klusbedrijf JSW.
3: Bent u op zoek naar een nieuwe tegelvloer, badkamer of terrastegel? Met meer dan 2000 vierkante meter showroom en showtuin heeft u altijd alles wat u nodig heeft. Kom eens langs bij tegelhandel en natuursteenbedrijf Van der Rijt aan de Staat in Sint-Antonis. Of ga naar www.vdrijt.nl. Rijt met een T.
2: Klusbedrijf JSW in Afferden. Voor service en garantie zijn wij niet op vakantie.
1: Klusbedrijf JSW.nl.
4: Al meer dan 70 jaar is Autobedrijf Tonen uit Gassel uw vertrouwde partner voor verkoop, onderhoud en service. Als officieel servicepartner van Volkswagen, Audi, Seat, Skoda, Cupra en Volkswagen Bedrijfswagens zorgen onze vakmensen ervoor dat u zorgeloos onderweg bent. Met meer dan 80 auto's op voorraad zit er altijd de geschikte auto voor u tussen.
5: Dag Marianne.
6: Hallo Heinz.
5: Hey, wat doe je aanstaande zondag?
6: Wat een vraag, de internationale jaarmarkt in Siebengewald.
5: Wat zeg jij?
6: Zondag, internationale jaarmarkt in Siebengewald.
5: Ach Marianne, bij ons in Duitsland.
6: Niks Duitsland, het is juist Nederland en Duitsland met meer dan 500 marktkramen, joekskapellen, kermisattracties, echt te veel om op te noemen.
5: Aha, also, aanstaande zondag.
6: De internationale jaarmarkt in Siebengewald.
5: En Hullen, die moeten gewoon weg niet missen.
7: Zoek niet verder voor de complete ICT-oplossing voor jouw bedrijf of woning. De experts van computersystemen De Mars staan voor je klaar met vrijblijvend advies, levering en installatie van complete systemen. Gewoon bij je thuis of op kantoor. Ook voor reparatie of aankoop van computers en supplies ben je bij ons aan het juiste adres. Bezoek onze winkel aan de Klinkerstraat in Graven of onze website demars.nl. Computersystemen De Mars. Service first.
8: Dichterbij dan je denkt. Check onze website omroeplvc.nl.
9: Dit is het nieuws. Goedemiddag. Een volledig EU-lidmaatschap moet het doel blijven van kandidaat-lidstaten. Dat zegt Rob Jetten voorafgaand aan een top van de EU en de westelijke Balkanlanden in Montenegro. Frankrijk en Duitsland willen dat kandidaatlanden geleidelijk lid kunnen worden van de EU. De NPO ziet op dit moment geen mogelijkheden om de ledenomroepen en aspirantomroep Ongehoord Nederland tot elkaar te brengen. Dat schrijft de NPO vandaag in een reactie op het advies dat een onafhankelijke commissie een maand geleden uitbracht over de werkwijze van de NPO. Daarin staat dat bij Ongehoord Nederland tekortkomingen zijn vastgesteld. De wereldwijde voedselprijzen zijn in mei gedaald nadat ze in de maand april nog het hoogste niveau in ruim 3 jaar bereikten. Dat meldt de Voedsel- en Landbouworganisatie van de Verenigde Naties. De voedselprijsindex, die geldt als wereldwijde graadmeter, daalde in mei met 0,2% ten opzichte van april. Jaap van Dissel wilde tijdens de coronacrisis voorkomen dat het Outbreak Management Team politieke keuzes ging maken. Tijdens een verhoor van de parlementaire enquêtecommissie zei van Dissel dat het OMT uitsluitend medische adviezen gaf. Besluiten over bijvoorbeeld scholen en terrassen waren volgens hem aan het kabinet. En dan het weer. Vanmiddag schijnt vooral in het westen de zon. In het oosten kunnen nog een paar buien vallen. Bij een matige westelijke wind is het zo'n 19 graden. Vanavond klaart het op steeds meer plaatsen op en vannacht koelt het af naar 12 graden.
10: En tot zover het nieuws op Omroep Land van Kuik. Dit is Wijnand Zwaan bij de ANWB. In het zuiden van het land is het al vroeg druk op de weg. Op de A2 van Utrecht naar Den Bosch, daar rijdt het verkeer langzaam tussen Culemborg en Zaltbommel over 14 kilometer met een half uur vertraging. A17 Dordrecht richting Roosendaal. Tussen Roosendaal Noord en knooppunt de Stok, 5 kilometer met een kwartier oponthoud. Dan de A58 van Breda naar Bergen op Zoom. Tussen Roosendaal en Heerlen, 7 kilometer met een kwartier vertraging. A73 vanuit Nijmegen tussen Beuningen en Kuik, 12 kilometer file. De vertraging is daar zo'n 20 minuten. Dan de A76 van Geleen naar Aken. Tussen knooppunt Kundeberg en de Duitse grens een half uur vertraging. En op de N256 van Zierikzee naar Goes. Tussen de aansluiting met de N59 en Kodijnsplaat 4 kilometer file. Daar is het oponthoud een half uur. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
11: Hey vissersmaat of fietsliefhebber. Kom naar Visvijver de Sprong in Rijkenvoort. Het best bewaarde geheim van het land van Kuik. Met 38 stijgers, duizenden kilo's vis en een gezellige lunchroom is dit dé plek voor sport en ontspanning. Fietsers zijn van harte welkom voor een tussenstop op ons sfeervolle terras, volgens velen het mooiste terras van Brabant. Geniet van verse broodjes, een drankje of een barbecue op maat, met uitzicht over het water. Boeken of meer info? Ga naar Visvijver de Sprong in Rijkenvoort, vlakbij Boksmeer.
12: Het hele jaar door koel in de zomer en warm in de winter? Met de airco-systemen van OptiCool bespaar je op gas en geniet je van ultiem comfort. Al meer dan 10 jaar dé expert in binnenklimaat. Met scherpe prijzen en topservice. Bezoek ons in Kuik of kijk op opti-cool.nl. OptiCool is slim comfort. Het hele jaar door.
11: Bij Dierenkliniek Overhagen in Kuik zorgen we met liefde voor jouw dier. Van hond, kat tot konijn. Ons topteam staat klaar met deskundige zorg in een moderne kliniek. Overhagen, beestachtige goede zorg voor elk dier. Maak vandaag nog een afspraak. Of bezoek onze website dierenkliniek-overhagen.nl of bel 0485-312800. Dierenkliniek Overhagen, voor de gezondheid van uw allerliefste dier. Gevestigd aan de Overhagen 4 in Kuik.
12: OptiCool uit Kuik is slim comfort, het hele jaar door.
13: Hey hondenbaasje, spits je oren. Krijg of heb je een puppy, een eigenwijze puberhond? Of vind je het gewoon leuk om met jouw hond te trainen? Bij Beide Hond help ik jullie op een ontspannen en persoonlijke manier samen te werken. Mijn passie, jouw hondengeluk. Kijk op www.beidehond.nl en ontdek wat jullie samen kunnen bereiken.
14: Davritechniek, vanaf 2013 uw specialist in slimme energieoplossingen. Energie opslaan en slim inzetten. Davritechniek regelt het complete plaatje. Van zonnepanelen en thuisbatterijen tot laadpalen en elektra. Installcu erkend en toekomstgericht. Voor zowel particulieren als bedrijven. Davritechniek in Kuik. Davritechniek.nl.
15: Bij Anytime Fitness Mail sport je wanneer jij wilt. Dag en nacht, 365 dagen per jaar. Geen wachtrijen, wel moderne apparaten, privé-douches en altijd een gratis kop koffie. Onze enthousiaste trainers maken sporten persoonlijk en leuk. En met je paarse sleutel kun je terecht bij 5.500 clubs wereldwijd. Anytime Fitness Mail, Kerkstraat 14. Word vandaag nog lid.
8: Omroep Land van Kuik. Dichter.

0: Bernd van Kuik.
1: Agenda. Op zondag 14 juni 2026 wordt van 11 uur 's morgens tot 5 uur 's middags het Schaapscheerdersfeest gehouden aan de Bosweg 40 in Sint-Antonis. Tijdens deze gezellige familiedag kunnen bezoekers zien hoe schapen op traditionele wijze worden geschoren door een ambachtelijke schaapscheerder. Daarnaast zijn er stands van lokale ondernemers en initiatieven, live muziek van regionale artiesten en diverse activiteiten voor jong en oud. Het evenement vindt plaats in een prachtig natuurlijke omgeving aan de Bosweg 40 in Sint-Antonis. Op zondag 14 juni 2026 wordt van 11 uur tot 3 uur 's middags een platenbeurs gehouden aan de Korte Molenstraat 18A in Kuik. Tijdens deze derde editie zijn honderden LP's en singles te koop in uiteenlopende muziekgenres van Nederlandstalige muziek en klassiek tot pop en instrumentale muziek. Zowel verzamelaars als liefhebbers van vinyl kunnen hier op zoek naar bijzondere uitgaven en vergeten pareltjes.

0: Omroep Land van Kuik. Streeknieuws.
1: Goedemiddag, ik ben Frans van der Heuvel en dit is het streeknieuws van een Omroep Land van Kuik. Een 48-jarige man uit Boksmeer blijft in voorlopige hechtenis vanwege de verdenking van misbruik van zijn stiefdochters en het bezit van kinderporno. De rechtbank in Den Bosch heeft dit besloten tijdens een proforma-zitting. Er zijn zorgen over recidieven en het psychologisch onderzoek is nog niet afgerond. Van 5 tot en met 7 juni vindt de jaarlijkse libellentuintelling plaats. Inwoners worden aangemoedigd om 15 minuten lang libellen in hun tuin of op hun balkon te tellen. Deze telling biedt inzicht in de aanwezigheid van libellen in woongebieden en vult bestaande monitoring aan. Resultaten kunnen worden ingevoerd via tuintelling.nl. De CDA-fractie in Land van Kuik heeft vragen gesteld aan het college over de gevolgen van de recente uitspraak van de Hoge Raad voor thuisonderwijs. De uitspraak maakt het moeilijker om vrijstelling van de leerplicht te krijgen, vooral als er openbaar onderwijs beschikbaar is. Het CDA wil weten hoeveel kinderen momenteel een vrijstelling hebben en hoe het college de impact van deze uitspraak beoordeelt. En tot zover het streeknieuws op Omroep Land van Kuik. Meer nieuws op onze vernieuwde app of via omroeplvc.nl.
2: Vanmiddag schijnt vooral in het westen de zon. In het oosten kunnen nog een paar buien vallen. Bij een matige westelijke wind is het zo'n 19 graden. Vanavond klaart het op steeds meer plaatsen op en vannacht koelt het af naar 12 graden.
3: Dit is Wijnald Zwaan bij de ANWB. In het zuiden van het land is het al vroeg druk op de weg. De files met de meeste vertraging staan op de A2 van Utrecht naar Den Bosch tussen Culemborg en Zaltbommel 10 kilometer met een half uur vertraging. A17 van Dordrecht naar Roosendaal tussen Roosendaal-Noord en knooppunt de Stok 6 met daar 20 minuten oponthoud. Dat heeft te maken met de werkzaamheden aan de A4. A58 van Breda naar Bergen op Zoom tussen Roosendaal en Heerle 7 kilometer file met een kwartier oponthoud. Dan de A59 naar Den Bosch tussen de Heide en knooppunt Zonzeel, maar 7 kilometer file met 10 minuten oponthoud. Andere kant op richting het westen tussen Raamsdonk, Sfeer en Made 5 kilometer met 10 minuten vertraging. Daar staat een kapotte vrachtwagen stil, de rechterrijstrook is dicht. A76 van de Geleen naar Aken tussen knooppunt Kundeberg en de Duitse grens 5 kilometer en je bent er een kwartier langer onderweg. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
4: VIP Dance Classics.
5: Thank God it's...
4: Elke vrijdagavond tussen 7 en 9. Met Roger van Bracht.
5: Thank God it's...
4: VIP Dance Classics.
6: Dichterbij dan je denkt.

0: Komend weekend vindt voor de 626e keer de Boksmeerse Vaart plaats. Aan de lijn is Eline Hutte, voorzitter van Stichting Comité Boksmeerse Vaart. Eline, even voor de leek, wat houdt die Boksmeerse Vaart nou ook alweer in?
1: De Boksmeerse Vaart is eigenlijk een van de oudste tradities uit Boksmeer. We hebben namelijk in Boksmeer 626 jaar geleden een heilig bloedwonder gehad. En dat hield eigenlijk in dat onze pastoor, die twijfelde op dat moment een beetje aan zijn geloof. En toen stond hij achter het altaar en op dat moment twijfelde hij daaraan. En toen schudde hij de wijn in de kelk. En op dat moment begon die kelk te overstromen met bloed. En dat bloed is op een doekje terechtgekomen. Dat was natuurlijk zo bijzonder, want voor hem was het een bewijs dat het allemaal bestond waar hij in geloofde. En dat was natuurlijk voor iedereen heel bijzonder, want dat was een wonder. En sindsdien werd dat wonder eigenlijk gevierd. Dus dat is ook altijd heel belangrijk eigenlijk voor de economie van Boksmeer geweest. Want daardoor kwamen de goudsmeden, diverse smeden, eigenlijk kwam de hele economie op de gang. Omdat hier een wonder was gebeurd. En dat vieren we eigenlijk vandaag de dag nog steeds. Altijd twee zondagen naar Pinksteren. Dat doen we door middel van een processie. Ik denk dat ongeveer de helft van de deelnemers kinderen zijn. En dan heb ik het over basisschoolkinderen. En de helft zijn volwassen deelnemers. De kinderen en de volwassenen hebben allerlei speciale kledij aan. Er worden reliquieën meegedragen. De kinderen hebben bijvoorbeeld een bruidje zijn of schildknaap. Ziet er ook heel erg aandoenlijk uit.
0: Het programma is breder dan dat. Kun je iets vertellen over hoe het programma er dit jaar uitziet?
1: Voor de processie is er nog een heilige mis. Daar begint het ook mee. Daar sluit de processie overigens ook mee af. En de rest van het weekend zijn er ook nog activiteiten. Zo stond de zaterdagavond is er ook een heilige mis. En aansluitend is het event Boksmeer zingt de Vaart erin. Daar wordt op het Wilhelminaplein komen diverse koren komen zingen. Het is eigenlijk altijd een hele gezellige feestelijke avond. En op de vrijdagavond spelen de Jukkels op dat plein nog.
0: Op welke manier proberen jullie nou die Boksmeerse Vaart interessant te houden voor mensen jaar op jaar?
1: Dat gaat gelukkig heel erg aardig. We hebben veel trouwe fans. Het is ook zo, het is een traditie die natuurlijk over verschillende generaties heen gaat. En dat is ook meteen het hele mooie. Het is opa en oma's vieren het samen met hun kleinkinderen. Alleen ook de ouders die ertussen zitten hebben vroeger nog meegelopen. Dus daaraan zie je dat het toch wel heel diep geworteld zit, de Boksmeerse Vaart. En wij proberen daar natuurlijk ook op in te spelen door ook met vernieuwende dingen. En met vernieuwende dingen bedoel ik, kijk, we geloven ook dat we niet aan de traditie zelf te veel moeten tornen. Maar wel hoe wij de mensen benaderen, bijvoorbeeld op de sociale media. Maar ook de kinderen er elke keer bij te betrekken. Vorig jaar hebben we een musical georganiseerd, een festival. En zo proberen we het ook echt met de tijd mee te gaan. Dat de mensen zien, hé, dit is leuk en het is mooi om samen iets te bereiken en iets neer te zetten. Wat nog teruggaat naar de geschiedenis.
0: Gaat het weer meewerken dit weekend? Weet je dat al?
1: Nou, het ziet er nog niet verkeerd uit voor ons. Zondag is het, de voorspelling is dat het droog is, een beetje bewolkt. Maar goed, vorig jaar hebben we het heel erg heet gehad. Dus als het iets minder heet wordt, vinden wij ook niet erg.
0: Nou, laten we hopen op een mooi weekend en vooral op een mooie zondag voor de processie zelf. Dankjewel.
1: Ja, precies. Graag gedaan.
2: Omroep Land van Kuik heeft nu een eigen app. Download hem nu via Google Play of de App Store. En geniet van je favoriete programma's. Omroep Land van Kuik. Nu nog dichterbij dan je denkt.

0: Al meer dan 70 jaar is autobedrijf Tonen uit Gassel uw vertrouwde partner voor verkoop, onderhoud en service. Als officieel servicepartner van Volkswagen, Audi, Seat, Skoda, Cupra en Volkswagen bedrijfswagens zorgen onze vakmensen ervoor dat u zorgeloos onderweg bent. Met meer dan 80 auto's op voorraad zit er altijd de geschikte auto voor u tussen.
1: Uw terras, oprit, vlonder en gevel helemaal schoon met alleen stoom. De Stoomman uit Gennep maakt korte metten met groene aanslag, onkruid, mos en vuil. Zonder gif of bestrijdingsmiddelen, dus veilig voor dieren en beplanting. Wij komen vrijblijvend bij u langs. Kijk op stoomman.nl. Stoomman. Schoon met stoom.

0: het Vrijthofplein in Vierlingsbeek. En als altijd kom je gratis binnen. Kom je ook.
1: Sunprofs, de naam in de regio voor zonnepanelen, laadpalen en batterijopslag. Al sinds 2012 zetten wij ons met passie in voor een duurzame toekomst. Of u nu particulier bent of ondernemer, wij leveren maatwerk en eerlijk advies, zodat u weer grip krijgt op uw energie. Kijk op sunprofs.nl. Sunprofs, word baas over eigen energie.
2: Een frisse koep, schone pootjes of gewoon even lekker in bad. Bij Hondentrimsalon Bickel & Co. in Kuik krijgt jouw hond alle aandacht, 1-op-1. Professioneel getrimd en met liefde verzorgd. Bel voor een afspraak of kijk op... Ja, inderdaad. Hondentrimsalon Bickel & Co.nl.
3: Omroep Land van Kuik.
4: Dichterbij dan je denkt.
5: Check onze website. Omroeplvc.nl.
6: Dit is het nieuws. Goedemiddag. De rechtbank in Assen heeft vandaag celstraffen van 47 maanden opgelegd aan de drie mannen uit Heer Hugo Waard die in januari vorig jaar de gouden helm en drie gouden armbanden roofden uit het Drents Museum in Assen. De rovers bliezen een deur van het museum op en sloegen met volhamers vitrines kapot. Meerdere schepen in de Antwerpse haven ondervinden vandaag hinder van een staking van de Belgische zeeloodsen. Specialisten die schippers adviseren bij het navigeren door bepaalde gebieden. Inmiddels hebben al meerdere vertrekkende en aankomende schepen flinke vertragingen opgelopen. Een volledig EU-lidmaatschap moet het doel blijven van kandidaat-lidstaten. Dat zegt Rob Jetten voorafgaand aan een top van de EU en de westelijke Balkanlanden in Montenegro. Frankrijk en Duitsland willen dat kandidaatlanden geleidelijk lid kunnen worden van de EU. De NPO ziet op dit moment geen mogelijkheden om de ledenomroepen en aspirantomroep Ongehoord Nederland tot elkaar te brengen. Dat schrijft de NPO vandaag in een reactie op het advies dat een onafhankelijke commissie een maand geleden uitbracht over de werkwijze van de NPO. Daarin staat dat bij Ongehoord Nederland tekortkomingen zijn vastgesteld. En dan het weer. Vanmiddag schijnt vooral in het westen de zon. In het oosten kunnen nog een paar buien vallen. Bij een matige westelijke wind is het zo'n 19 graden. Vanavond klaart het op steeds meer plaatsen op en vannacht koelt het af naar 12 graden.
7: En tot zover het nieuws op Omroep Land van Kuik.
8: Dit is Edwin Gerritsen van de ANWB. Zoals gebruikelijk vrijdagmiddag is het druk op de weg in het zuiden van het land. Er staat 150 kilometer file. De langste file is dan op de A2 Utrecht richting Den Bosch tussen Culemborg en Knopend Empel. Een half uur extra reistijd. De A2 Eindhoven richting Maastricht tussen Borren en afrit Maastricht Airport. Drie kwartier vertraging na een ongeluk. Twee rijstroken zijn daar dicht. A27 Utrecht richting Breda tussen Lexmond en Werkendam een kwartier. A58 Breda richting Bergen-op-Zoom voor Bergen-op-Zoom-Oost, 10 minuten. De A59 Den Bosch richting Zierikzee tussen Raamsdonksveer en Made, 10 minuten vertraging, er staat een vrachtwagen met pech. Op de A76 Geleen richting Duitsland voor de grens, 10 minuten oponthoud. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
9: Soms ben je gewoon weer aan het werk, terwijl van binnen alles anders voelt. Verlies van een dierbare, een scheiding, veranderende gezondheid of het plezier in je werk kwijt. Ik ben Miranda. Bij Jaren Coaching help ik je ruimte maken voor wat pijn doet en weer richting te vinden, zodat werk weer klopt en jij weer regie voelt. Ontdek wat mogelijk is op jarencoaching.nl. Jaren met een Griekse ei. Als werken en verlies elkaar raken.
10: Wil jij dat jouw bedrijf online echt opvalt?
11: Ja.
12: Ja.
11: Ja.
12: Ja.
10: Je socials regelt alles. Van foto's en video's tot het beheer van je socials op Instagram, Facebook, TikTok en LinkedIn. Of volg een workshop op maat en leer het zelf. Je socials, jouw partner in online zichtbaarheid. Persoonlijk, betaalbaar en effectief. Ga naar jesocials.nl.
13: Hey, ik ben je auto. En ook voor mij moet goed gezorgd worden. Gelukkig is er autobedrijf Custers. Prijs, kwaliteit, top. Vertrouwd familiebedrijf, zeker. Al meer dan 50 jaar. Van werkplaats tot verkoop en zelfs onze wasseretten. Alles gebeurt hier met vakmanschap en aandacht. Autobedrijf Custers uit Vierlingsbeek. Familiebedrijf met hart voor uw veiligheid.
14: Eerst kopen of eerst verkopen? Sta je voor een volgende stap op de woningmarkt en wil je goed voorbereid zijn? Kom dan eens sparren met Kolmeijer Land van Kuik. De makelaar die met je meedenkt. Kolmeijer Land van Kuik. Samen naar jouw volgende stap.
13: Ik rij graag veilig. Daarom kies ik voor Autobedrijf Custers.
11: Zo komen mijn passagiers altijd goed van A naar B.
12: Gelukkig is er autobedrijf Kusters uit Vierlingsbeek. De dorpsgarage om de hoek waar eerlijkheid en veiligheid voorop staan.
5: Hey, hey, hey. Omroep Land van Kuik. Dichterbij dan je denkt.

0: van Kuik.
1: Agenda.
2: Op donderdag 11 juni 2026 kunt u vanaf 10 uur tot ongeveer 12 uur deelnemen aan een gratis wandeling door historisch Boksmeer. De wandeling trekt vanaf de Weijer aan de Raadsingel 1 in Boksmeer en wordt verzorgd door Groetersland van Kuik. Onder begeleiding van een lokale gids hoort u verhalen over de rijke geschiedenis van Boksmeer, waaronder de kloosters, de sigarenindustrie, de zilversmeden, de Joodse gemeenschap en de belangrijke rol van de Maas. Mooie gelegenheid om Boksmeer op een andere manier te ontdekken. Vertrekpunt is de Weijer, Raadsingel 1 in Boksmeer. Op donderdag 11 juni 2026 houdt Stichting Klimsport Mil van 6 tot 10 uur 's avonds een open klimavond aan de Hoogveldseweg 1 in Mil. Tijdens deze gratis kennismakingsavond kan iedereen, jong of oud, ervaren hoe leuk de klimsport is. Bezoekers kunnen onder begeleiding de klimwand beklimmen, leren abseilen of zich wagen aan het uitdagende Speleo Parcours. Ervaring is niet nodig en iedereen kan op zijn of haar eigen niveau deelnemen. Wie interesse heeft in deze groeiende sport, is van harte welkom bij Stichting Klimsport Mil aan de Hoogveldseweg 1 in Mil.
1: Bij Omroep Land van Kuik hoor je

beste classics en hits. Omroep Land van Kuik. Dichterbij dan je denkt.

0: Omroep Land van Kuik. Streeknieuws.
1: Goedemiddag, ik ben Frans van der Heuvel en dit is het streeknieuws van Omroep Land van Kuik. Veehouders in het Land van Kuik moeten vanaf 1 juli 2026 voldoen aan strengere regels voor verouderde stalsystemen. De provincie Noord-Brabant heeft de routekaart veehouderij aangepast om de ammoniakuitstoot te verminderen. Veehouders moeten maatregelen nemen als hun stal niet voldoet aan de reductienormen. Melding is verplicht. Een 48-jarige man uit Boksmeer blijft in voorlopige hechtenis vanwege de verdenking van misbruik van zijn stiefdochters en het bezit van kinderporno. De rechtbank in Den Bosch heeft dit besloten tijdens een proforma-zitting. Er zijn zorgen over recidive en het psychologisch onderzoek is nog niet afgerond. De jaarlijkse libellentuintelling vindt plaats van 5 tot en met 7 juni. Inwoners worden uitgenodigd om 15 minuten lang libellen in hun tuin of op hun balkon te tellen. Deze telling biedt inzicht in de aanwezigheid van libellen in woongebieden en aanvult de bestaande monitoring van de Vlinderstichting. Resultaten kunnen worden ingevoerd via tuintelling.nl. En tot zover het streeknieuws op Omroep Land van Kuik. Meer nieuws op onze vernieuwde app of via omroeplvc.nl.
2: Vanmiddag schijnt vooral in het westen de zon. In het oosten kunnen nog een paar buien vallen. Bij een matige westelijke wind is het zo'n 19 graden. Vanavond klaart het op steeds meer plaatsen op en vannacht koelt het af naar 12 graden.
3: Dit is Edwin Gerritsen van de ANWB. In het zuiden van het land is het druk op de weg en staat bijna 200 kilometer file. De langste files staan op de A2 Utrecht richting Den Bosch tussen Culemborg en Zaltbommel een half uur vertraging. A2 Eindhoven richting Maastricht tussen Borren en Maastricht Airport. 3 kwartier extra reistijd na een ongeluk. Er zijn 2 rijstroken dicht. A17 Dordrecht richting Roosendaal voor knooppunt de Stok, 10 minuten. A27 Utrecht richting Breda tussen Lexmond en Werkendam, 20 minuten extra reistijd. A59 Den Bosch richting Zierikzee voor Maaden, 10 minuten vertraging. Daar staat een vrachtwagen met pech. A73 Nijmegen richting Venlo voor Venlo-Zuid, 10 minuten vertraging. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
4: Blijf altijd op de hoogte van het nieuws uit het Land van Kuik. Schrijf je in voor de gratis nieuwsbrief van Omroep Land van Kuik. En ontvang wekelijks de belangrijkste nieuws, verhalen en achtergronden in jouw mailbox. Het is heel eenvoudig. Ga naar omroeplvc.nl/nieuwsbrief en meld je aan.

Jan van Kuik is dichterbij dan je denkt. Ook thuis via jouw internet- en televisieprovider. Trinet en SNLR. Kanaal 887.

0: We leven in een luxe tijd met schoon warm water uit de kraan en centrale verwarming. Voor Kuik is het echter pas 75 jaar geleden dat er een gasnet en waterleiding aangelegd werden. Co-auteur van het boek Fabrieksarbeid is mannenwerk Chris van Alem vertelt over de totstandkoming hiervan. Kuikenaren Jo van der Heijden en Bert Hendricks vertellen hoe het er daarvoor aan toe ging.
1: Besef dat je eigen opa en oma, zeker als ze boven de 80 zijn, in Kuik geen waterleiding hadden en geen gasleiding. En dat die in behoorlijk primitieve omstandigheden hebben geleefd, die zeker tot in de jaren 50 geduurd hebben.
2: Als ze water nodig hadden, moesten we pompen. En dan kwam er water uit, gewoon het grondwater. De kwaliteit, daar keken we niet naar. Daar kwam water uit en daar ging het om.
1: Kuik had na de oorlog stroom, niet veel. Er was een klein elektriciteitsnet, maar er was geen waterleiding. En burgemeester Jansen, die in 1946 hier werd benoemd, die vond dat noodzakelijk, maar die stuitte op een gemeenteraad die daar eigenlijk helemaal geen zin in had. Het is te luxe, zei het ene raadslid. Ander zegt, we hebben prima water uit de pompen. Ja, maar zei de burgemeester, die pompen die zijn vaak geslagen naast het toilet. En dat water wat uit die pompen komt, is smerig, is vies. Afijn, ze hebben er notabene 3 raadsvergaderingen over gedaan voordat uiteindelijk een meerderheid zegt, nou, vooruit dan maar, in november 1951... is men daarmee begonnen. En uiteindelijk zijn er, wat er toen in Kuik aan woningen was, zo'n 600 woningen op aangesloten geweest.
0: Bij het realiseren van waterleiding was Kuik laat. Maar eerder in 1951 liep men juist vooruit als plattelandsgemeente door het realiseren van een eigen gasnet.
1: Er waren bedrijven die zich in Kuik wilden vestigen en die hadden gas nodig. Dat was wel belangrijk, want Jansen zegt, ja, de industrie moet dat hebben, maar ook huishoudens die niet op een gasnet zijn aangesloten, dat lijkt wel de rimboe.
2: Ik heb er nooit bij stilgestaan. Wij vonden dat een normale gang van zaken, dat bij ons in de keuken, in de Maastraat, daar stond gewoon een fornuis. En daar kookte mijn moeder op. En toen ging het, totdat op een gegeven moment het gas in Kuik, in die grote tanks. Maar toen woonden wij al op de Katwijkseweg.
1: Jansen had dat gelezen in allerlei vakbladen waarin stond dat ze in Amerika van die grote propaantanks hadden staan. Dat hebben ze nageaapt in Kuik. Dus op de plek waar nu Hofmans wonen zit, kwamen uiteindelijk 3 hele grote tanks te staan van elk 40 kubieke meter. Het gas werd per spoor aangevoerd door Shell. En dat werd in die gastanks gestopt. En daarmee had men dus een gasvoorziening. Hij spoorde de fabrikant van de gasbuizen in Duitsland aan om haast te maken, ondanks de schaarste na de oorlog. Want Kuik moest en zou snel aan het gas komen. De grote dag was 2 juni 1951... toen het gasbedrijf Kuik klaar was. En ondanks dat eind jaren 50 in Nederland het aardgas in Slochten werd aangeboord, heeft het Kuikse gasnet nog bestaan tot 1966... tot Kuik ook overging op aardgas en daarmee in de moderne tijd terechtkwam.
3: Ze hebben alles gezien, alles overleefd en ze weigeren om gas terug te nemen. De Rolling Stones laten met hun nieuwe single In The Stars horen dat rock'n'roll simpelweg geen houdbaarheidsdatum heeft. Mick, Keith en Ronnie nemen je mee naar de stratosfeer met een sound die onmiskenbaar Stones is. Gruizig, energiek, met een groove waar je onmogelijk bij stil kunt blijven zitten. We bewijzen het maar weer eens. Sommigen worden ouder, maar de echte legendes blijven voor altijd schitteren.

0: Al meer dan 70 jaar is Autobedrijf Tonen uit Gassel uw vertrouwde partner voor verkoop, onderhoud en service. Als officieel servicepartner van Volkswagen, Audi, Seat, Skoda, Cupra en Volkswagen bedrijfswagens zorgen onze vakmensen ervoor dat u zorgeloos onderweg bent. Met meer dan 80 auto's op voorraad zit er altijd de geschikte auto voor u tussen.
1: Bent u op zoek naar een nieuwe tegelvloer, badkamer of terrastegel? Met meer dan 2000 vierkante meter showroom en showtuin heeft u altijd alles wat u nodig heeft. Kom eens langs bij tegelhandel en natuursteenbedrijf Van der Rijt aan de Staat in Sint-Antonis. Of ga naar www.vdrijt.nl. Rijt met een T.
2: Misschien ben je moe van altijd maar sterk moeten zijn. Merk je dat het van binnen onrustig is? Dat je zoekt naar meer rust of richting, alsof je vastloopt in dezelfde patronen. Misschien worstel je met gedrag of emoties. Ben je in herstel van verslaving? Of sta je als naaste naast iemand die verslaafd is? Dat gevoel is niet vreemd. Herstel van verslaving is een proces van vallen en opstaan. Je hoeft het niet alleen te doen. Bij Rijmakers Paard & Coaching werken we met paarden als spiegel. Zij reageren puur en zonder oordeel en maken zichtbaar wat van binnen speelt. Ga naar rijmakerspaardencoaching.nl.
3: Dag Marianne.
4: Hallo Heinz.
3: Hey, wat doe je aanstaande zondag?
4: Wat een vraag. De internationale jaarmarkt in Siebengewald.
3: Wat zeg jij?
4: Zondag, internationale jaarmarkt in Siebengewald.
3: Ach Marianne, bij ons in Duitsland.
4: Niks Duitsland, het is juist Nederland en Duitsland. Met meer dan 500 marktkramen, joekskapellen, kermisattracties. Echt te veel om op te noemen.
3: Aha, also, aanstaande zondag.
4: De internationale jaarmarkt in Siebengewald.
3: En Hullen, die moeten gewoon weg niet missen.
5: Bij dan je denkt. Check onze website omroeplvc.nl.
6: Dit is het nieuws. Goedemiddag. De werkgelegenheid in de Verenigde Staten is in mei veel sterker gegroeid dan verwacht, ondanks de economische onzekerheid door de oorlog in het Midden-Oosten en de sterk gestegen inflatie door de hoge brandstofprijzen. Volgens het Amerikaanse ministerie van Arbeid ging het om een groei van 172.000 banen. Duitsland stopt niet direct met grenscontroles bij onder andere de A12. Maar het ministerie van Binnenlandse Zaken laat nu wel weten open te staan voor verandering. Nederlandse burgemeesters in de grensstreek zien de controles op de snelweg liever vandaag dan morgen stoppen, maar moeten geduld hebben. Het Duitse ministerie gaat de brief van de Europese Commissie eerst zorgvuldig doornemen. De rechtbank in Assen heeft vandaag celstraffen van 47 maanden opgelegd aan de drie mannen uit Heerhugowaard die in januari vorig jaar de gouden helm en drie gouden armbanden roofden uit het Drents Museum in Assen. De rovers bliezen een deur van het museum op en sloegen met voorhamers vitrines kapot. Meerdere schepen in de Antwerpse haven ondervinden vandaag hinder van een staking van de Belgische zeeloodsen. Specialisten die schippers adviseren bij het navigeren door bepaalde gebieden. Inmiddels hebben al meerdere vertrekkende en aankomende schepen flinke vertragingen opgelopen. En dan het weer. Vanmiddag schijnt vooral in het westen de zon. In het oosten kunnen nog een paar buien vallen. Bij een matige westelijke wind is het zo'n 19 graden. Vanavond klaart het op steeds meer plaatsen op en vannacht koelt het af naar 12 graden.
7: En tot zover het nieuws op Omroep Land van Kuik.
8: Dit is Edwin Gerritsen van de ANWB. In het zuiden van het land staat ruim 150 kilometer file. De langste files staan op de A2 Utrecht richting Den Bosch tussen Culemborg en Zaltbommel een half uur extra reistijd. De A2 van Eindhoven naar Maastricht tussen Sint-Joost en Knoopend Kerensheide een half uur. Dat is de nasleep van een ongeluk. Op de A17 Dordrecht richting Roosendaal tussen Roosendaal en Knoopend Stok een kwartier vertraging. A27 Utrecht richting Breda tussen Noordeloos en Werkendam een kwartier. A73 Nijmegen richting Venlo tussen Grubbevorst en Venlo een kwartier extra reistijd. En op de A76 Geleen richting Duitsland voor de grens 10 minuten vertraging. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
5: Omroep Land van Kuik. Dichterbij dan je denkt. Omroep Land van Kuik.
9: Rij voorzichtig en neem de juiste afslag. Afslag LVC.

0: Cock Robin en Remember the Promise You Made. Ja, als je een belofte hebt gemaakt aan iemand, ja, dan moet je die wel eventjes natuurlijk proberen te onthouden. Is wel zo leuk en wel zo vriendelijk. Vrienden, goedemiddag en welkom bij een nieuwe aflevering van Afslag LVC. Dit is Omroep Land van Kuik. Mijn naam is Jan Deben. En tot aan de klok van 6 uur ga ik proberen om jou op een prettige manier mee te slepen van je werk naar huis. Of eventueel andersom. En dat ligt natuurlijk een beetje aan jouw agenda en niet zozeer aan de mijne. Nou, wat gaan we doen in de komende 2 uur? We hebben natuurlijk de gebruikelijke ingrediënten zoals de beurs rond 6:10. We kijken naar de verkeerssituatie rondom het land van Kuik. We hebben het steeknieuws voor je. We kijken, wat hebben we nog meer? Het grote mensennieuws hebben we ook nog gewoon om 5 uur nog een keertje natuurlijk. En we hebben dadelijk nog wat Formule 1 informatie. Want dit weekend is natuurlijk ook het weekend van de Grand Prix van Monaco. En als we het daar dan toch over hebben, daar heb je ook een prinses. En die vond op een gegeven moment ook dat ze zangeres was. En die gaan we maar meteen eventjes voor je draaien. Hier is Stefanie. En volgens mij had het de Engelse versie deze keer. Irresistible. Welkom bij Afslag LVC.
1: Jan Deben. Loodst je door de files.
2: En snel naar huis.
1: Dit is Afslag LVC.

Undercover was dat inderdaad, ja. Ja, ik dacht Double U, maar dat is niet waar. Undercover was het inderdaad. Baker Street op je radio. Ja, en zo zijn we begonnen aan de vrijdagmiddag. En gaan we ook weer met z'n allen naar huis als het een beetje mee zit. En dan moeten we eventjes kijken hoe het ervoor staat met de files. De A12, daar heb je 2 kilometer stilstaand verkeer. En dat is aan de hand tussen knooppunt Oud-Dijk en de grensovergang met Duitsland. En dan kijken we op de A50.

0: rechter heb je 3 kilometer stilstaand verkeer tussen knooppunt Valburg en knooppunt Ewijk. En 8 kilometer langzaam rijdend verkeer tussen knooppunt Grijshoort en de Rijnbrug. 2 kilometer stilstaand verkeer tussen Veghel Noord en afrit Eerde. En dan vervolgens nog 8 kilometer stilstaand verkeer tussen knooppunt Ewijk en de Maasbrug. En dat zijn ze voor nu.
1: Omroep Land van Kuik is dichterbij dan je denkt.
2: Volg ons op Twitter, Facebook en Instagram. @omroeplvc.

0: Nobody hoort hier in afslag LVC. Ja, dat zijn dan toch van die plaatjes met een goede tip in de tekst verstopt voor de late uurtjes op de vrijdagavond. Als je gezellig samen met jouw lief in bed ligt. Hè? Dat soort dingen. Goed, zometeen verder met Lisa Stansfield. En I've been around the world and I can't find my baby. Maar eerst gaan we even kijken, lieve vrienden, in de agenda van het Land van Kuik.
1: Omroep Land van Kuik.
2: Agenda.
3: Op vrijdag 12 juni 2026 vindt er van 5 tot half 7 s'avonds het Nieuwscafé Land van Kuik plaats in Theater De Weijer aan de Raadsingel 1 in Boksmeer. Tijdens deze bijeenkomst worden actuele onderwerpen uit de regio besproken. Het programma bestaat uit interviews, columns, aandacht voor sport, muziek en andere ontwikkelingen uit het Land van Kuik. Iedere editie kent een andere invulling, waardoor bezoekers telkens nieuwe verhalen en gasten kunnen verwachten. Belangstellenden zijn welkom in Theater De Weijer aan de Raadsingel 1 in Boksmeer. Op zaterdag 13 en zondag 14 juni 2026 exposeren 20 leden van de aquarelgroep De Horst Groesbeek in het pakhuis aan de Kerkstraat 12 in Kuik. De tentoonstelling is beide dagen geopend van 12 uur tot 5 uur 's middags. In totaal worden 40 aquarellen tentoongesteld. De kunstenaars werken al jarenlang samen onder begeleiding van docent Margot van Veghel van de Aquarel Academie. Bezoekers kunnen kennis maken met uiteenlopende stijlen en onderwerpen. De expositie is te bezoeken in het pakhuis aan de Kerkstraat 12 in Kuik.
2: Waar je ook bent, Omroep Land van Kuik is dichterbij dan je denkt. Download nu onze app via Google Play of de App Store. En blijf altijd op de hoogte van wat er gebeurt in het Land van Kuik.

0: Lisa Stansfield en I've Been Around the World, zo heette die plaat. Zometeen nog veel meer muziek onderweg. We gaan trouwens zometeen ook even aandacht besteden aan de Formule 1, hè? Want daar had ik het net in het begin van het programma al over. De Formule 1, de Grand Prix van Monaco, die wordt dit weekend verreden. Dus daar gaan we zometeen het eventjes over hebben met je. Daar hebben we ook nog een bijpassende plaat voor van meneer Ben Liebrand. Veel meer goede muziek nog onderweg. Maar eerst gaan we eventjes, want inmiddels is er wel een beetje tijd voor als ik het vol gekletst heb, naar het streeknieuws van half vijf alweer. Ja.
1: Omroep Land van Kuik. Streeknieuws.
2: Goedemiddag, ik ben Frans van der Heuvel en dit is het streeknieuws van Omroep Land van Kuik. Veehouders in het Land van Kuik moeten vanaf 1 juli 2026 voldoen aan strengere regels voor verouderde stalsystemen. De provincie Noord-Brabant heeft de routekaart veehouderij aangepast om de ammoniakuitstoot te verminderen. Veehouders moeten maatregelen nemen als hun stal niet voldoet aan de reductienormen. Melding is verplicht. Een 48-jarige man uit Boksmeer blijft in voorlopige hechtenis vanwege de verdenking van misbruik van zijn stiefdochters en het bezit van kinderporno. De rechtbank in Den Bosch heeft dit besloten tijdens een pro forma zitting. Er zijn zorgen over recidieven en het psychologisch onderzoek is nog niet afgerond. De jaarlijkse libellentuintelling vindt plaats van 5 tot en met 7 juni. Inwoners worden uitgenodigd om 15 minuten lang libellen in hun tuin of op hun balkon te tellen. Deze telling biedt inzicht in de aanwezigheid van libellen in woongebieden en aanvult de bestaande monitoring van de Vlinderstichting. Resultaten kunnen worden ingevoerd via tuintelling.nl. En tot zover het streeknieuws op Omroep Land van Kuik. Meer nieuws op onze vernieuwde app of via omroeplvc.nl.
3: Vanmiddag schijnt vooral in het westen de zon. In het oosten kunnen nog een paar buien vallen. Bij een matige westelijke wind is het zo'n 19 graden. Vanavond klaart het op steeds meer plaatsen op en vannacht koelt het af naar 12 graden.
0: Dan kijk even naar de verkeerssituatie rondom het Land van Kuik. Op de A12 heb je een kilometer stilstaand verkeer tussen afrit Beek en de grensovergang met Duitsland. En op de A50 daar staat het stil over maar liefst 11 kilometer. En dat is tussen knooppunt Valburg en de Maasbrug. Dan de A73, 2 kilometer stilstaand verkeer tussen afrit Nijmegen en afrit Nijmegen-Dukenburg. En dat waren ze voor nu.
4: Hé, hey, jij luisteraar. Luister elke vrijdag en zaterdag naar de... Peter en Martijn met hele mooie plaatjes. En we vullen de gaatjes met mooie prijzen. Dus luisteren, vrijdag en zaterdag tussen 6 en 7 naar Omroep Land van Kuik.

heel hoog kansen met haar emoties, hè? Mariah Carey en Emotions hoor je op je radio. Ja, en als die dame in je badkamer zo'n beetje staat te zingen, dan vliegen de stukken ruit ook om je oren, denk ik, zo'n beetje. Dat dan weer wel. Goed, we hadden het er net al eventjes over. De Formule 1 die komt eraan. Dit weekend wordt er weer eens een keer geraced, hè? Dat is leuk. De Grand Prix van Monaco, dus dat betekent rondjes om de kerk, of eigenlijk meer rondjes om het casino, hè? We hebben de agenda eventjes erbij gepakt voor je, daar gaan we even naar kijken. Nou ja, de eerste vrije training die hebben we inmiddels al gehad. Die was vanmiddag om 2:30. En daarbij boorde Verstappens teammaat Isaac Hadjar. Die boorde zijn bolide in de muur. Dus ja, hoe dat verder zich ontwikkelt, dat moeten we ons nog eventjes afwachten. Maar hij miste op een gegeven moment ook een achterwiel daardoor. Dus dat is toch een behoorlijke klap geweest. Gelukkig ging het met Hadjar zelf ging het goed. Dus dat is dan wel weer heel prettig. De tweede vrije training die staat gepland voor zometeen om 5:00. Kun je die gaan bekijken? En vanaf omstreeks deze tijd kunnen we op Viaplay, het Open Viaplay kanaal, Viaplay TV heet dat beestje dan, bekijken met voorbeschouwing en dat soort dingen erbij. De trainingen dus wel. De derde vrije training vindt overigens morgenmiddag plaats, om 12:30 is dat dan. Dan kun je daarnaar gaan kijken, niet via Viaplay, maar daar moet je zelf maar even een oplossing voor verzinnen, daar komen we zo op. Hè. De kwalificatie die vindt ook morgen plaats en dan morgenmiddag om 4:00 onze tijd om precies te zijn. En daarvan kun je de herhaling weer bekijken op het gratis Viaplay kanaal. Dat is dan morgenavond met vertraging dus om 8:30 s'avonds. En dan de race tot slot, die vindt zondag natuurlijk plaats om 3:00 s'middags onze tijd. En daarvan kun je de herhaling gaan bekijken op het Open Viaplay kanaal om 9:30 s'avonds. En de voorbeschouwing van de race die vindt dan wel live plaats bij Viaplay op het Open kanaal om 2:00 s'middags. Overigens, voor de mensen die RTL Television uit Duitsland in het pakket hebben zitten van je tv-aanbieder. RTL Duitsland, die zenden de Formule 1 ook gewoon helemaal live uit. Dus dan kun je naar de hele race gewoon live kijken met commentaren en verslagen en dat soort zaken bij RTL Duitsland. Nou, dan hebben we dat Formule 1 nieuws gehad. Kunnen we nu weer terug naar de muziek. Over Formule 1 gesproken. Ben Liebrand, je kent hem nog wel van de mixes van vroeger natuurlijk. Hè. Uit vroeger tijden doet hij trouwens nog steeds. Die was ook wel behoorlijk geïnspireerd door de Formule 1 geraakt. Hij maakte een track die heet Push, Push. En dat, in die track daar komen ook de Formule 1, de team... niet de teams, de coureurs moet ik zeggen van de teams van dit jaar aan bod. Dus daar gaan we even naar luisteren. Het is een vrij exclusieve track, want hij wordt alleen in zijn mixsets gebruikt. Maar ik heb wel toestemming van Ben om hem gewoon te mogen draaien hier bij Omroep Land van Kuik. Dus je kunt luisteren naar Ben Liebrand hier in Afslag LVC. En push, push. Nou, dat zullen ze zeker gaan doen van het weekend.

Ja, en dat was hij dan. Push, push, push van Ben Liebrand. En nog eventjes terug te komen op de Formule 1. Want dat moeten we dan toch ook nog wel eventjes doen. Het een en het ander wordt natuurlijk... je kan het gaan bekijken via Viaplay TV. Je kan het bekijken, of eigenlijk moet ik zeggen, via het Viaplay abonnement. Dat hele dure abonnement wat je dan kan nemen om naar sport te kunnen kijken. Je kan hem gaan bekijken via F1 Pro TV uiteraard. Dat is een alternatief. Wat je ook zou kunnen doen is gewoon op internet even op zoek gaan naar een of andere listige stream waar je hem kan bekijken. En ik hoor net dat uitzending van RTL Duitsland alleen bedoeld is voor Duitse kijkers. En dat die op last van Viaplay hier in Nederland op zwart gaat voor Nederlandse kijkers. Ja, dan zou ze een abonnee missen, hè, op die manier. Nou ja, goed, dat is Viaplay hoe het een beetje werkt. En je kan er natuurlijk naar luisteren via Grand Prix Radio met commentaar van Olaf Mol. Dat is misschien nog wel het leukste eigenlijk.

0: Afslag LVC, Italiaans. Luister je naar hier bij Omroep Land Verkuik. We gaan zo langzamerhand toe naar het einde van jouw werkweek. En misschien kun je dan ook wel lekker naar huis. En het zou fijn zijn als je dan weet waar de files staan. Nou, we gaan er nog eventjes naar kijken. Op de A50 heb je 2 kilometer langzaam rijdend verkeer tussen Veghel Noord en afrit Veghel. En 3 kilometer stilstaand verkeer tussen knooppunt Valburg en knooppunt Ewijk. 3 kilometer stilstaand verkeer eveneens tussen knooppunt Ewijk en knooppunt Bankhoef. Het is altijd wat op de A50. Ook nog 3 kilometer langzaam rijdend verkeer tussen knooppunt Ewijk en de Maasbrug. En dan de A73. Daar heb je 2 kilometer stilstaand verkeer tussen knooppunt Ewijk en afrit Beuningen. En 2 kilometer stilstaand verkeer tussen Nijmegen en Nijmegen-Dukenburg.
1: Wil jij altijd op de hoogte blijven en niks missen? Check voor het laatste nieuws onze website. Omroeplvc.nl. Omroep Land van Kuik. Dichterbij dan je denkt.
2: Before you say another word, may I present to you Alf. The show is on. Your eyelids are growing heavy. You are getting sleepy. You are no longer a cat. You are a bagel. Dude, hey, you scared me. You ought to wear a bell.
3: What's going on here?
2: What happened here? I was just teaching Lucky how to tell time. Show Willie what you've learned.
3: You were hypnotizing him, weren't you?
2: Okay, you caught us. I'm trying to help Lucky beat his smoking problem. Just kidding! Go for it. Well, my name is

0: we feel foolish.
1: Ja, en dit was natuurlijk een track uit de tv-serie Elf... die we in de jaren 80 op tv zagen bij Veronica. En dat ging over het buitenaardse wezentje... die daar de boel op stelte zette in het gezin. En dit komt uit Italië. Mattia Bazar en T. Cento.

Bazaar en Ticento, zo heette deze plaat. Het was natuurlijk een hele grote zomerhit en dat komt goed uit. Want de zomer die komt er langzamerhand alweer een klein beetje aan. Hè. Wat er ook aankomt is het nieuws en de boodschappen van 5 uur. Dan gaan we daarna verder met deel 2 van afslag LVC. Tot die tijd kunnen we even luisteren naar Roger en I Wanna Be Your Man. Tot zo.

Met een airconditioning blijft je huis lekker koel op hete zomerse dagen. Maar dat is slechts het halve verhaal. Want een moderne airco gebruik je ook voor verwarming in de winter. Snel, efficiënt en gasloos. Klusbedrijf JSW in Afferden zorgt voor vakkundige installatie. Alle merken uit voorraad leverbaar. Je huisenergie.

0: Soms ben je gewoon weer aan het werk, terwijl van binnen alles anders voelt. Verlies van een dierbare, een scheiding, veranderende gezondheid of het plezier in je werk kwijt. Ik ben Miranda. Bij Jaren Coaching help ik je ruimte maken voor wat pijn doet en weer richting te vinden, zodat werk weer klopt en jij weer regie voelt. Ontdek wat mogelijk is op jarencoaching.nl. Jaren met een Griekse ei. Als werken en verlies elkaar raken.
1: Klusbedrijf JSW in Afferden. Voor service en garantie zijn wij niet op vakantie.
2: Klusbedrijf JSW.nl.
3: Al meer dan 70 jaar is autobedrijf Tonen uit Gassel uw vertrouwde partner voor verkoop, onderhoud en service. Als officieel servicepartner van Volkswagen, Audi, Seat, Skoda, Cupra en Volkswagen bedrijfswagens zorgen onze vakmensen ervoor dat u zorgeloos onderweg bent. Met meer dan 80 auto's op voorraad zit er altijd de geschikte auto voor u tussen.
4: Op de

0: Vrijthofplein in Vierlingsbeek. En als altijd kom je gratis binnen! Kom je ook!
1: Sunprofs, de naam in de regio voor zonnepanelen, laadpalen en batterijopslag. Al sinds 2012 zetten wij ons met passie in voor een duurzame toekomst. Of u nu particulier bent of ondernemer, wij leveren maatwerk en eerlijk advies, zodat u weer grip krijgt op uw energie. Kijk op sunprofs.nl. Sunprofs, word baas over eigen energie.
2: Hey vissersmaat of fietsliefhebber, kom naar Visvijver de Sprong in Rijkenvoort. Het best bewaarde geheim van het Land van Kuik. Met 38 stijgers, duizenden kilo's vis en een gezellige lunchroom is dit dé plek voor sport en ontspanning. Fietsers zijn van harte welkom voor een tussenstop op ons sfeervolle terras, volgens velen het mooiste terras van Brabant. Geniet van verse broodjes, een drankje of een barbecue op maat, met uitzicht over het water. Boeken of meer info? Ga naar Visvijver de Sprong in Rijkenvoort, vlakbij Boksmeer.
3: Hey hondenbaasje, spits je oren. Krijg of heb je een puppy, een eigenwijze puberhond? Of vind je het gewoon leuk om met jouw hond te trainen? Bij Beide Hond help ik jullie op een ontspannen en persoonlijke manier samen te werken. Mijn passie? Jouw hondengeluk. Kijk op www.beidehond.nl en ontdek wat jullie samen kunnen bereiken.
4: Bij Anytime Fitness Mail sport je wanneer jij wilt. Dag en nacht, 365 dagen per jaar. Geen wachtrijen, wel moderne apparaten, privé douches en altijd een gratis kop koffie. Onze enthousiaste trainers maken sporten persoonlijk en leuk. En met je paarse sleutel kun je terecht bij 5.500 clubs wereldwijd. Anytime Fitness Mail, Kerkstraat 14. Word vandaag nog lid.
5: Zoek niet verder voor de complete ICT-oplossing voor jouw bedrijf of woning. De experts van computersystemen De Mars staan voor je klaar met vrijblijvend advies, levering en installatie van complete systemen. Gewoon bij je thuis of op kantoor. Ook voor reparatie of aankoop van computers en supplies ben je bij ons aan het juiste adres. Bezoek onze winkel aan de Klinkerstraat in Graven of onze website demars.nl. Computersystemen De Mars. Service first.
6: Kom ook op woensdag 29 juli naar de grootste en gezelligste vakantiejaarmarkt van Noordoost-Brabant in en om het centrum van Mil. Op een parcours van zo'n 2 kilometer vindt u van 10 tot 6 uur vele marktkramen, verkoopwagens, terrasjes en muziek en entertainment voor het hele gezin. De vakantiejaarmarkt op woensdag 29 juli is gratis toegankelijk en ook parkeren is gratis. Come along and have a look. You'll be surprised. www.vakantiejaarmarkt.nl.
7: Omroep Land van Kuik. Dichterbij dan je denkt. Check onze website omroeplvc.nl.
8: Dit is het nieuws. Goedemiddag. Een groep van ruim 20 Europese nieuwsuitgevers heeft Google aangeklaagd bij de rechtbank in Amsterdam. Ze eisen een schadevergoeding van ruim 640 miljoen euro, omdat ze verliezen zouden hebben geleden door concurrentiebeperkend gedrag van Google rond de online advertentietechniek. Dat meldt de Europese procesfinancier Litvin. Nederland was niet voorbereid op een brede crisis zoals de coronacrisis. Dat zegt de toenmalig nationaal coördinator terrorismebestrijding en veiligheid Pieter-Jaap Abelsberg. Volgens hem lagen er allerlei handboeken voor kleinere crisis in afgebakende sectoren. Maar was de voorbereiding op een crisis die het hele land raakt niet op orde. De werkgelegenheid in de Verenigde Staten is in mei veel sterker gegroeid dan verwacht, ondanks de economische onzekerheid door de oorlog in het Midden-Oosten en de sterk gestegen inflatie door de hoge brandstofprijzen. Volgens het Amerikaanse ministerie van Arbeid ging het om een groei van 172.000 banen. Duitsland stopt niet direct met grenscontroles bij onder andere de A12. Maar het ministerie van Binnenlandse Zaken laat nu wel weten open te staan voor verandering. Nederlandse burgemeesters in de grensstreek zien de controles op de snelweg liever vandaag dan morgen stoppen, maar moeten geduld hebben. Het Duitse ministerie gaat de brief van de Europese Commissie eerst zorgvuldig doornemen. En dan het weer. Vanavond klaart het steeds meer op en vannacht koelt het af naar 12 graden. Morgen trekt er een buiengebied van west naar oost over het land. In de middag wordt het zo'n 20 graden. En tot zover het nieuws op Omroep Land van Kuik.
9: Dit is Edwin Gerritsen van de ANWB. De druk op de weg in het zuiden van het land is staan nog 180 kilometer file. De langste files staan op de A2 Utrecht richting Den Bosch tussen Culemborg en Zaltbommel 20 minuten oponthoud. A16 Rotterdam richting Breda tussen knooppunt Ridderkerk en knooppunt Klaverpolder een kwartier. A27, Utrecht richting Breda, tussen Harestein en Werkendam, 3 kwartier extra reistijd. A58, Tilburg richting Eindhoven, tussen Moergestel en Knoppen Batendorp, 1 kwartier vertraging. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
10: Uw terras, oprit, vlonder en gevel helemaal schoon met alleen stoom. De Stoomman uit Gennep maakt korte metten met groene aanslag, onkruid, mos en vuil. Zonder gif of bestrijdingsmiddelen, dus veilig voor dier en beplanting. Wij komen vrijblijvend bij u langs. Kijk op stoomman.nl. Stoomman. Schoon met stoom.
11: Hey, ik ben je auto. En ook voor mij moet goed gezorgd worden. Gelukkig is er autobedrijf Kusters. Prijs, kwaliteit. Top, vertrouwd familiebedrijf, zeker, al meer dan 50 jaar. Van werkplaats tot verkoop en zelfs onze wasseretten. Alles gebeurt hier met vakmanschap en aandacht. Autobedrijf Kusters uit Vierlingsbeek. Familiebedrijf met hart voor uw veiligheid.
12: Een frisse koep, schone pootjes of gewoon even lekker in bad. Bij Hondentrimsalon Bickel & Co. in Kuik krijgt jouw hond alle aandacht. 1 op 1. Professioneel getrimd en met liefde verzorgd. Bel voor een afspraak of kijk op... Ja, inderdaad. hondentrimsalonbikkel&co.nl.
11: Ik rij graag veilig. Daarom kies ik voor Autobedrijf Kusters. Zo komen mijn passagiers altijd goed van A naar B. Gelukkig is er Autobedrijf Kusters uit Vierlingsbeek. De dorpsgarage om de hoek waar eerlijkheid en veiligheid voorop staan.
13: Bij Dierenkliniek Overhagen in Kuik zorgen we met liefde voor jouw dier. Van hond, kat tot konijn. Ons topteam staat klaar met deskundige zorg in een moderne kliniek. Overhagen, beestachtige goede zorg voor elk dier. Maak vandaag nog een afspraak. Of bezoek onze website dierenkliniek-overhagen.nl of bel 0485-312800. Dierenkliniek Overhagen, voor de gezondheid van uw allerliefste dier. Gevestigd aan de Overhagen 4 in Kuik.
14: Dag Marianne.
15: Hallo Heinz.
14: Hey, wat doe je aanstaande zondag?
15: Wat een vraag. De internationale jaarmarkt in Siebengewald.
14: Wat zeg jij?
15: Zondag, internationale jaarmarkt in Siebengewald.
14: Ach Marianne, bij ons in Duitsland.
15: Niks Duitsland, het is juist Nederland en Duitsland. Met meer dan 500 marktkramen, joekskapellen, kermisattracties. Echt te veel om op te noemen.
14: Aha, also, aanstaande zondag.
15: De internationale jaarmarkt in Siebengewald.
14: En Hullen, die mudden gewoon weg niet missen.
16: Het hele jaar door koel in de zomer en warm in de winter? Met de airco-systemen van OptiCool bespaar je op gas en geniet je van ultiem comfort. Al meer dan 10 jaar dé expert in binnenklimaat. Met scherpe prijzen en topservice. Bezoek ons in Kuik of kijk op opti-cool.nl. OptiCool is slim comfort. Het hele jaar door.
17: Dabri-techniek. Vanaf 2013 uw specialist in slimme energieoplossingen. Energie opslaan en slim inzetten. Dabri-techniek regelt het complete plaatje. Van zonnepanelen en thuisbatterijen tot laadpalen en elektra. Install Q-erkend en toekomstgericht. Voor zowel particulieren als bedrijven. Dabri-techniek in Kuik. Dabri-techniek.nl.
16: OptiCool uit Kuik is slim comfort. Het hele jaar door.
7: Omroep Land van Kuik. Dichterbij dan je denkt. Omroep
8: Land van Kuik. Rij voorzichtig en neem de juiste afslag. Afslag LWC.

was best een aardig hitje in die tijd. If Only I Could, Sydney Youngblood hoorde hier in afslag LVC. En daarmee komen we aan met het tweede uur alweer. En dat betekent dat we even op de bel gaan drukken, want je mag naar huis toe. Dus

My Lover. Don't Follow Me heet hij hier trouwens. En dit was DJ Sammy met Chris Diver samen. En dit was nieuwe muziek op je radio hier in Afslag LVC. En daarvoor hadden we natuurlijk de onvolprezen Divine. Veel lelijker worden ze ook niet. De man overleed aan een vergroot hart. Ja, dat schijnt niet gezond voor je te zijn trouwens. En I'm So Beautiful, zo heette die plaat. Nou, daar zijn de meningen wel over. Die kunnen erover verschillen, laten we het zo zeggen. Goed, we kijken even naar de verkeerssituatie. Ik heb maar een paar meldingen eigenlijk. Dus wie weet hoe het er allemaal aan toe gaat. Je zou bijna hopen dat het al een beetje afneemt, de verkeersdrukte. Op de A50 heb je in ieder geval 8 kilometer langzaam rijdend verkeer tussen knooppunt Ewijk en de Maasbrug. En op de A73...

0: 70, dat is dan alweer mijn laatste. 3 kilometer langzaam rijden het verkeer tussen afrit Nijmegen en afrit Nijmegen-Dukenburg.
1: Omroep Land van Kuik is dichterbij dan je denkt.
2: Volg ons op Twitter, Facebook en Instagram. @omroeplvc.

0: Again.
1: Oh, wat mooi, hè? Fantastische zanger ook. When I'm back on my feet again. Je hebt geluisterd naar Juan Dutoit uit Zuid-Afrika, is die afkomstig. Hij is de helft van het duo Touch of Class. En hij maakte ook al eerder, nam die platen op met onze eigen Amira Willighagen, die in 2013 de Hollands Got Talent won op 9-jarige leeftijd. Ja, die woont tegenwoordig ook al een tijdje in Zuid-Afrika. En incidenteel nemen ze samen nog wel eens wat dingetjes op. Maar dat deden ze zeker voor Amira's derde cd, With All My Heart, die in 2017 werd geproduceerd en in 2018 werd gereleased, en waar ik ook nog hier en daar wat mee te maken heb. Maar goed, dat even terzijde. Zometeen verder met de muziek, maar we gaan eerst even in de agenda kijken van het Land van Kuik.
2: Omroep Land van Kuik.
3: Agenda.
4: Op zaterdag 13 juni 2026 staat het Vrijthof aan Vrijthof 3 in Vierlingsbeek weer volledig in het teken van het muziekfestival Op de Toffel. De 32e editie van het gratis toegankelijke festival begint om 2:00 middags en duurt tot 12:30 s'nachts. Bezoekers kunnen genieten van een gevarieerd programma met live optredens van diverse artiesten en bands. Het festival is uitgegroeid tot een begrip in de regio en trekt jaarlijks veel bezoekers. Het evenement vindt plaats op het Vrijthof in Vierlingsbeek. Op zondag 14 juni organiseert Brabants Landschap van 10:00 tot 12:30 een zintuigelijke wandeling op landgoed Tongelaar aan de Tongelaar 12 in Wil. Deze bijzondere activiteit is speciaal ontwikkeld voor blinden en slechtzienden samen met hun begeleiders. Tijdens de wandeling draait het niet om kijken, maar om beleven door te luisteren, voelen, ruiken en soms zelfs te proeven. Deelnemers ontdekken zo de natuur op een heel andere manier.
3: Waar je ook bent, Omroep Land van Kuik is dichterbij dan je denkt. Download nu onze app via Google Play of de App Store. En blijf altijd op de hoogte van wat er gebeurt in het Land van Kuik.

0: Joe Jackson hoor je op je radio en Steppin' Out, terwijl er een F-35 over komt vliegen. Ja, dat heb je hier in het land van Kuik, hè? Snap je waar die mensen zich rondom Schiphol druk over maken, precies? Maar goed, het maakt verder niet zoveel uit. Ik heb nog één plaat voor je tot aan het nieuws van 6 uur. Want daar gaan we zo met, dat is niet waar, het nieuws van 5:30. Het streeknieuws van 5:30 zelfs. Daar gaan we zo even naartoe. En dan kijken we ook eventjes naar het weer en naar het verkeer rondom het land van Kuik. Ik heb nog muziek uit het land van Kuik voor je. Dat doen we met Luigi Neighbors. Het Haps is die afkomstig, maar hij kondigt het zelf wel eventjes aan voor je.
1: Muziek uit onze eigen streek. Hoor je hier.
2: Hey, hey, mijn naam is Luigi Neighbors uit Haps. En dit is mijn nieuwe single Surrogate You. Nu op Omroep Land van Kuik.

0: Roeland van Kuik, Streeknieuws.
1: Goedemiddag, ik ben Frans van der Heuvel en dit is het Streeknieuws van Omroep Land van Kuik. Veehouders in het land van Kuik moeten vanaf 1 juli 2026 voldoen aan strengere regels voor verouderde stalsystemen. De provincie Noord-Brabant heeft de routekaart veehouderij aangepast om de ammoniakuitstoot te verminderen. Veehouders moeten maatregelen nemen als hun stal niet voldoet aan de reductienormen. Melding is verplicht. Een 48-jarige man uit Boksmeer blijft in voorlopige hechtenis vanwege de verdenking van misbruik van zijn stiefdochters en het bezit van kinderporno. De rechtbank in Den Bosch heeft dit besloten tijdens een pro forma zitting. Er zijn zorgen over recidieven en het psychologisch onderzoek is nog niet afgerond. De jaarlijkse libellentuintelling vindt plaats van 5 tot en met 7 juni. Inwoners worden uitgenodigd om 15 minuten lang libellen in hun tuin of op hun balkon te tellen. Deze telling biedt inzicht in de aanwezigheid van libellen in woongebieden en aanvult de bestaande monitoring van de Vlinderstichting. Resultaten kunnen worden ingevoerd via tuintelling.nl. En tot zover het Streeknieuws op Omroep Land van Kuik. Meer nieuws op onze vernieuwde app of via omroeplvc.nl.
2: Vanavond klaart het steeds meer op en vannacht koelt het af naar 12 graden. Morgen trekt er een buiengebied van west naar oost over het land. In de middag wordt het zo'n 20 graden.
3: Dan nog even het verkeer in de regio op de A12, 2 kilometer. Langzaam rijdt het verkeer tussen knooppunt Valburg en knooppunt Ewijk. En 7 kilometer langzaam rijdt het verkeer tussen knooppunt Ewijk en de Maasbrug. Dan de A73 tot slot. Daar heb je 3 kilometer langzaam rijdt het verkeer tussen afrit Nijmegen en afrit Nijmegen-Dukenburg.
4: V.I.P. Dance Classics.
5: Thank God it's...
4: Elke vrijdagavond tussen 7 en 9. Met Roger van Bracht.
5: Thank God it's...
4: Friday. VIP Dance Classics.

Tramps en ja, Shout, dat zijn goede ideeën inderdaad. Dit was al een disco-classic natuurlijk. Hè. Daarmee gaan we al langzamerhand een beetje toe naar de vrijdagavond... Hè, waar flink gedanst kan worden hier bij Omroep Land van Kuik... met onder andere de avondclub, de VIP Dance Classics... en de diverse mixes die eraan komen. Je luistert naar afslag 11:00 tot aan de klok van 6 uur doen we dat nog steeds... met zometeen nog een keertje het verkeer. En we gaan ook nog eventjes naar de beurs kijken voor je... hoe het daar ervoor staat of hoe het zich heeft ontwikkeld vandaag. Eerst muziek als Deutschland. Hier is Sandra en Maria Magdalena heet dat. Ja.

0: Uit Zweden afkomstig The Army of Lovers. En je hebt geluisterd naar Crucified, inderdaad. En daarvoor hadden we natuurlijk Sandra met Maria Magdalena, zo heette dat. We gaan nog een keertje naar de verkeerssituatie kijken rondom het land van Kuik. Zo heb je op de A50 2 kilometer langzaam rijdend verkeer tussen knooppunt Valburg en knooppunt Ewijk. En 2 kilometer langzaam rijdend verkeer tussen Ewijk en de Maasbrug. Dan nog 3 kilometer langzaam rijdend verkeer tussen knooppunt Ewijk en knooppunt Bankhoef. Dus iets zeg maar dat het bij knooppunt Ewijk lekker druk is, zeg maar, als je daar op de A50 zit. Overigens, ook als je richting de A73 gaat, want op de A73, daar heb je 2 kilometer langzaam rijdend verkeer tussen knooppunt Ewijk en afrit Nijmegen. En de laatste melding die ik voor je heb is ook op de A73, 6 kilometer langzaam rijdend verkeer tussen Nijmegen en afrit Malden. En dat waren ze.
1: Wil jij altijd op de hoogte blijven en niks missen? Check voor het laatste nieuws onze website. Omroeplvc.nl. Omroep Land van Kuik. Dichterbij dan je denkt.

0: Ja, dat was ook al oude muziek weer, maar toch nog steeds een gezellig bandje. En ik had ze deze week nog niet gedraaid, volgens mij. Dus ik denk, het werd er toch wel weer een keertje tijd voor. ABBA hoorde je zojuist met Take a Chance on Me. Er zijn andere artiesten die hele andere platen hebben gemaakt met ongeveer een titel van dezelfde strekking. Dat wel. Goed, we kijken eventjes naar de beurzen. Dat hadden we nog niet gedaan. Daar werd het wel al hoog tijd voor weer. De AEX die sloot op 1041,5 punt. En we kwamen van 1046,9, zeg ik dat goed? Ja, 1046,8. 0,5% in de min. Dat is dan toch niet zo mooi. Dan kijken we even naar Engeland. De FTSE 100 die sloot op 10.368 punten. En dan moet je niet tegen je muis aanstoten, want dan verschuift je pagina, Debe. Goed zo. 0,1% in de plus voor de Engelsen. Dus ja, daar hadden ze een heel mager winstje eigenlijk. Hè. Maar dan komen we bij Amerika. Ik had die platen rood van Borsato wel weer een keer kunnen draaien, want het bloed loopt van de muren af in Amerika. Even kijken. De S&P 500 staat op dit moment op 7479 punten. Dat is 1,4% in de min. En de Nasdaq staat op 26.192 punten. En dat is 2,4% in het rood, lieve mensen. Nou, als je zo je weekend in moet, hè? Dan kijken we nog even naar de edelmetalen. Goud wordt verhandeld tegen €3763,90. En voor zilver betaal je €59,76. Prijzen zijn per troy ounce, zoals u weet. Maar ik zeg het er toch maar weer bij. En dan tot slot nog de crypto. Daar gaat het ook niet echt UG mee, zeg maar. Voor een bitcoin betaal je €52.552. En voor een ethereum €1378.
1: Let op. De verstrekte koersen zijn tot 20 minuten vertraagd, dienen uitsluitend ter informatie en zijn niet bedoeld voor handelsdoeleinden. Hieraan kunnen geen rechten worden ontleend.

En zo komen we aan het einde van deze aflevering van Afslag LVC, mensen. Het weekend zit eraan te komen. Hè. Je werkweek zit er weer op. Hartstikke fijn. Je kan lekker bijkomen. Misschien nog een beetje gaan dansen vanavond. Dat kan zometeen om 6 uur al bij Peter en Martijn in de avondclub. Daar kun je naar luisteren tussen 6 en 7 zometeen op de radio. En van 7 tot 9 hebben we Roger van Bracht met de VIP Dance Classics. Die komt er ook zometeen aan. Van 7 tot 9 is dat. En vanaf 9 uur hebben we diverse mixers. Verzorgd door de mixers van de weekendclub. Zo ga je het ook alweer zeggen. Dan hebben we een doldwaas weekend tegemoet met allerlei leuke programma's van onder andere onze eigen Dave Vloed. We hebben Marijn Driessen volgens mij nog, Rob van Soest. We hebben Hans van Holland. We hebben nog genoeg mensen waar je lekker naar kan luisteren. Herman van Gaal natuurlijk op zondagmiddag. Kan je ook van genieten met zijn klein 33. Maandagmiddag ben ik er weer in een nieuwe afslag LVC om 4 uur 's middags. Ik wens je een fijn weekend en ik zou zeggen, maak er iets moois van en geniet nog even van mijn laatste plaat voor zolang het duurt. Dit is Kathmandu, een productie van Denis Lapage uit Canada. Hij is er helaas niet meer, maar zijn platen zijn er voortaan voor altijd. Dit is The Break, die ga ik ook nemen voor het weekend. Tot maandag.

0: meer dan 70 jaar is autobedrijf Tonen uit Gassel uw vertrouwde partner voor verkoop, onderhoud en service. Als officieel servicepartner van Volkswagen, Audi, Seat, Skoda, Cupra en Volkswagen bedrijfswagens zorgen onze vakmensen ervoor dat u zorgeloos onderweg bent. Met meer dan 80 auto's op voorraad zit er altijd de geschikte auto voor u tussen.
1: Bent u op zoek naar een nieuwe tegelvloer, badkamer of terrastegel? Met meer dan 2000 vierkante meter showroom en showtuin heeft u altijd alles wat u nodig heeft. Kom eens langs bij tegelhandel en natuursteenbedrijf Van der Rijt aan de Staat in Sint-Antonis. Of ga naar www.vdrijt.nl. Rijt met een T.
2: Eerst kopen of eerst verkopen? Sta je voor een volgende stap op de woningmarkt en wil je goed voorbereid zijn? Kom dan eens sparren met Kolmeijer Land van Kuik. De makelaar die met je meedenkt. Kolmeijer Land van Kuik. Samen naar jouw volgende stap.
3: Wil jij dat jouw bedrijf online echt opvalt?
4: Ja.
5: Ja.
3: Ja. Ja. Je socials regelt alles. Van foto's en video's tot het beheer van je socials op Instagram, Facebook, TikTok en LinkedIn. Of volg een workshop op maat en leer het zelf. Je socials, jouw partner in online zichtbaarheid. Persoonlijk, betaalbaar en effectief. Ga naar jesocials.nl.
6: Dichterbij dan je denkt.
7: Check onze website omroeplvc.nl.
8: Dit is het nieuws. Goedenavond. AI-bedrijf Anthropic pleit voor een internationale pauzeknop bij de ontwikkeling van de krachtigste AI-systemen. Volgens het bedrijf gaat de technologie zo snel vooruit dat overheden en samenleving moeite hebben om bij te blijven. Een tijdelijke rem zou ruimte moeten geven voor extra veiligheidsafspraken. Anthropic wil daarover de komende maanden in gesprek met beleidsmakers, onderzoekers en andere AI-bedrijven. Premier Rob Jetten wil nog voor de zomer met België en Luxemburg afspraken maken om kandidaat-lidstaten sneller toe te laten tot de Europese Unie. Volgens hem kan de Benelux daarin een voortrekkersrol spelen. Het plan moet voorkomen dat landen jarenlang in de wachtkamer van de EU blijven staan. De komende maanden werken België, Luxemburg en Nederland die plannen verder uit. Tientallen migranten zijn in de Sahara omgekomen nadat een voertuig was gestrand in de woestijn. Volgens hulporganisaties kwamen de reizigers zonder water te zitten tijdens een tocht richting Noord-Afrika. Enkele overlevenden zijn gered, maar voor tientallen anderen kwam de hulp te laat. De autoriteiten onderzoeken de precieze toedracht. En NASA-astronauten aan boord van het ruimtestation ISS hebben tijdelijk moeten schuilen in een ruimtecapsule vanwege een hardnekkig luchtlek. Dat bevindt zich in het Russische deel van het station en wordt al langer onderzocht. Volgens NASA ging het om een voorzorgsmaatregel. Russische cosmonauten werken ondertussen aan de reparatie. Dan nog het weer. Vanavond schijnt de zon nog geregeld, al kan in het zuidoosten eerst nog een enkele bui vallen. Daarna wordt het droog met wolken en opklaringen. Komende nacht koelt het af naar 9 graden in het noordoosten tot 13 aan zee, met plaatselijk wat mist. En tot zover het nieuws op Omroep Land van Kuik.
9: Dit is Edwin Gerritsen van de ANWB. De files nemen af. In het zuiden van het land staan nog 70 kilometer. Op de A2 Utrecht richting Den Bosch tussen Culemborg en Afrikerk Driel een half uur extra reistijd. A27 Utrecht richting Breda tussen Evelingen en Werkendam een half uur. A58 Breda richting Bergen-op-Zoom tussen Roosendaal en Heerlen 10 minuten vertraging. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
7: Omroep Land van Kuik. Dichterbij dan je denkt.
10: Welkom bij de Avondclub. We zijn blij dat je luistert naar de allerbeste selectie van de Avondclub's tracks. Dit is de Avondclub non-stop met jouw weekendbreak. Van Peter en Martijn bij Omroep Land van Kuik.

0: studio is gestofzuigd. De ramen gewassen. En de microfoon afgestoft.
1: We zijn er klaar voor.
2: Een paar praktische zaken. In de eerste plaats wil ik nog eens herhalen. We kunnen dit alleen doen als we dat met z'n 17 miljoen doen.
1: Hier is Peter Linders.
0: Op Omroep Land van Kaak.
3: Now ready for this.
0: Met de Avondclub.
4: Wij zeggen goedenavond tegen alle luisteraars, alle clubleden hier bij de Avondclub bij Omroep Land van Kuik. En een goede avond wil zeggen, een goed weekend. En je hebt een speciale versie vandaag. Het is de versie non-stop Avondclub, speciaal voor onze clubleden. We hebben ontzettend goede tracks hebben geselecteerd. Het is jouw weekendbreak. En ik zeg de selectie van Peter en Martijn vandaag. Een uurtje, geniet ervan. En wij gaan de clubdeuren gaan we opengooien. Ben je er klaar voor?
5: Ladies and gentlemen, this is your captain speaking. Please strap yourself in securely.
0: Omroep Land van Kaak telt af. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Het is nu officieel. Tijd voor de Avondclub.
4: Geniet ervan.

0: Zo direct in de avondclub.
1: De avondclub knijtert van Peter en Martijn. Maar eerst even dit.
2: Bom, bom. Ben je weer helemaal klaar vandaag? Heb je het even helemaal gehad? Omroep Land van Kuik laat je weer op. Met deze avondclub knijtert.

0: Als het donker wordt in het land van Kuik, is er een plek waar de on-air lamp nog brandt.
1: Vandaag brandt nog licht.
0: De avondclub.
2: Please enter your password.
0: Omroep Land van Kuik.

0: Al meer dan 70 jaar is Autobedrijf Tonen uit Gassel uw vertrouwde partner voor verkoop, onderhoud en service. Als officieel servicepartner van Volkswagen, Audi, Seat, Skoda, Cupra en Volkswagen Bedrijfswagens zorgen onze vakmensen ervoor dat u zorgeloos onderweg bent. Met meer dan 80 auto's op voorraad zit er altijd de geschikte auto voor u tussen.
1: Soms ben je gewoon weer aan het werk, terwijl van binnen alles anders voelt. Verlies van een dierbare, een scheiding, veranderende gezondheid of het plezier in je werk kwijt. Ik ben Miranda. Bij Jaren Coaching help ik je ruimte maken voor wat pijn doet en weer richting te vinden. Zodat werk weer klopt en jij weer regie voelt. Ontdek wat mogelijk is op jarencoaching.nl. Jaren met een Griekse ei. Als werken en verlies elkaar raken.
2: Misschien ben je moe van altijd maar sterk moeten zijn. Merk je dat het van binnen onrustig is? Dat je zoekt naar meer rust of richting? Alsof je vastloopt in dezelfde patronen? Misschien worstel je met gedrag of emoties? Ben je in herstel van verslaving? Of sta je als naaste naast iemand die verslaafd is? Dat gevoel is niet vreemd. Herstel van verslaving is een proces van vallen en opstaan. Je hoeft het niet alleen te doen. Bij Rijmakers Paard & Coaching werken we met paarden als spiegel. Zij reageren puur en zonder oordeel en maken zichtbaar wat van binnen speelt. Ga naar ruimmakerspaardencoaching.nl.
3: Omroep Land van Kuik.
4: Dichterbij dan je denkt. Check onze website omroeplvc.nl.
5: Dit is het nieuws. Goedenavond.
6: De Russische president Poetin ziet voorlopig geen reden om persoonlijk met de Oekraïense president Zelensky te spreken. Volgens het Kremlin zijn daar nog onvoldoende resultaten voor geboekt in de lopende vredesgesprekken. Zelensky pleit juist langer voor direct overleg tussen beide leiders. Daarmee blijft een persoonlijke ontmoeting voorlopig uit. Tijdens de verhoren rond de aanpak van de coronacrisis is vandaag gesproken over de groeiende invloed van de lobby rond de NCTV. Volgens de toenmalig nationaal coördinator terrorismebestrijding en veiligheid, Albersberg, kreeg die lobby steeds meer invloed op de coronamaatregelen. Daarbij werden ook de belangen van de casinobranche meegewogen in de besluitvorming, zei hij. AI-bedrijf Anthropic pleit voor een internationale pauzeknop bij de ontwikkeling van de krachtigste AI-systemen. Volgens het bedrijf gaat de technologie zo snel vooruit dat overheden en samenleving moeite hebben om bij te blijven. Een tijdelijke rem zou ruimte moeten geven voor extra veiligheidsafspraken. Anthropic wil daarover de komende maanden in gesprek met beleidsmakers, onderzoekers en andere AI-bedrijven. En tientallen migranten zijn in de Sahara omgekomen nadat hun voertuig was gestrand in de woestijn. Volgens hulporganisaties kwamen de reizigers zonder water te zitten tijdens hun tocht richting Noord-Afrika. Enkele overlevenden zijn gered, maar voor tientallen anderen kwam de hulp te laat. De autoriteiten onderzoeken de precieze toedracht.

0: het weer. Vanavond schijnt de zon nog geregeld, al kan in het Zuidoosten eerst nog een enkele bui vallen. Daarna wordt het droog met wolken en opklaringen. Komende nacht koelt het af naar 9 graden in het Noordoosten tot 13 aan zee, met plaatselijk wat mist. En tot zover het nieuws op Omroep Land van Kuik.
1: Bij Anytime Fitness Mail sport je wanneer jij wilt. Dag en nacht, 365 dagen per jaar. Geen wachtrijen, wel moderne apparaten, privé douches en altijd een gratis kop koffie. Onze enthousiaste trainers maken sporten persoonlijk en leuk. En met je paarse sleutel kun je terecht bij 5.500 clubs wereldwijd. Anytime Fitness Mail, Kerkstraat 14. Word vandaag nog lid.
2: Hey, ik ben je auto. En ook voor mij moet goed gezorgd worden. Gelukkig is er Autobedrijf Kusters. Prijs, kwaliteit, top. Vertrouwd familiebedrijf, zeker. Al meer dan 50 jaar. Van werkplaats tot verkoop en zelfs onze wasseretten. Alles gebeurt hier met vakmanschap en aandacht. Autobedrijf Kusters uit Vierlingsbeek. Familiebedrijf met hart voor uw veiligheid.
3: Dag Marianne.
4: Hallo Heinz.
3: Hey, wat doen we gaan staan de zondag?
4: Wat een vraag, de internationale jaarmarkt in Siebengewald.
3: Wat zeg jij?
4: Zondag, internationale jaarmarkt in Siebengewald.
3: Ach Marianne, bij ons in Duitsland.
4: Niks Duitsland, het is juist Nederland en Duitsland met meer dan 500 marktkramen, joekskapellen, kermisattracties, echt te veel om op te noemen.
3: Aha, also, aanstaande zondag.
4: De internationale jaarmarkt in Siebengewald.
3: En Hullen, die moeten gewoon weg niet missen.
2: Ik rij graag veilig, daarom kies ik voor Autobedrijf Kusters. Zo komen mijn passagiers altijd goed van A naar B. Gelukkig is er Autobedrijf Kusters uit Vierlingsbeek. De dorpsgarage om de hoek waar eerlijkheid en veiligheid voorop staan.

0: Beethovenplein in Vierlingsbeek. En als altijd kom je gratis binnen. Kom je ook!
1: Bij Dierenkliniek Overhagen in Kuik zorgen we met liefde voor jouw dier. Van hond, kat tot konijn. Ons topteam staat klaar met deskundige zorg in een moderne kliniek. Overhagen, beestachtige goede zorg voor elk dier. Maak vandaag nog een afspraak. Of bezoek onze website dierenkliniek-overhagen.nl of bel 0485-312800. Dierenkliniek Overhagen, voor de gezondheid van uw allerliefste dier. Gevestigd aan de Overhagen 4 in Kuik.
2: Terras, oprit, vlonder en gevel helemaal schoon met alleen stoom. De stoomman uit Gennep maakt korte metten met groene aanslag, onkruid, mos en vuil. Zonder gif of bestrijdingsmiddelen, dus veilig voor dieren en beplanting. Wij komen vrijblijvend bij u langs. Kijk op stoomman.nl. Stoomman. Schoon met stoom.
3: Dabri Techniek. Vanaf 2013 uw specialist in slimme energieoplossingen. Energie opslaan en slim inzetten. Dabri Techniek regelt het complete plaatje. Van zonnepanelen en thuisbatterijen tot laadpalen en elektra. Install Q-erkend en toekomstgericht. Voor zowel particulieren als bedrijven. Dabri Techniek in Kuik. Dabritechniek.nl.
4: Omroep Land van Kuik. Dichterbij dan je denkt.
5: Vrijdagavond, VIP Dance Classics. We zijn er weer, deze keer geen live uitzending, maar je kunt genieten van een mooie selectie met Dance Classics. Tot 9 uur vanavond.

op de uitzending. App nu naar de studio. 0485 381 777. Omroep Land van Kuik is dichterbij dan je denkt.

Oké. Je hebt een marketingboodschap waarmee je echt veel mensen wil bereiken in de regio. Dan kun je flyers gaan uitdelen op de markt of posters plakken op het elektriciteitshuisje op de hoek van de straat. Of je kiest een mediaplatform dat bij mensen thuis, in de auto en op het werk komt. Een medium dat dag en nacht aanstaat. En een bereik heeft waar de concurrentie alleen maar van kan dromen. Adverteren op radio, televisie en internet via Omroep Land van Kuik is dé manier om een enorm publiek te bereiken. Steeds opnieuw tegen een super laag tarief. Neem snel contact op met een marketingprofessional van de afdeling Mediastrategie en claim jouw zendtijd op het grootste mediaplatform van de regio. Omroep Land van Kuik. Dichterbij dan je denkt. Mail marketing@olvc.nl voor tarieven en een persoonlijke deal.

0: Kom ook op woensdag 29 juli naar de grootste en gezelligste vakantiejaarmarkt van Noordoost-Brabant in en om het centrum van Mil. Op een parcours van zo'n 2 kilometer vindt u van 10 tot 6 uur vele marktkramen, verkoopwagens, terrasjes en muziek en entertainment voor het hele gezin. De vakantiejaarmarkt op woensdag 29 juli is gratis toegankelijk en ook parkeren is gratis. Come along and have a look. www.vakantiejaarmarkt.nl.
1: Hey hondenbaasje, spits je oren. Krijg of heb je een puppy, een eigenwijze puberhond? Of vind je het gewoon leuk om met jouw hond te trainen? Bij Beide Hond help ik jullie op een ontspannen en persoonlijke manier samen te werken. Mijn passie? Jouw hondengeluk. Kijk op www.beidehond.nl en ontdek wat jullie samen kunnen bereiken.
2: Sunprofs, de naam in de regio voor zonnepanelen, laadpalen en batterijopslag. Al sinds 2012 zetten wij ons met passie in voor een duurzame toekomst. Of u nu particulier bent of ondernemer, wij leveren maatwerk en eerlijk advies, zodat u weer grip krijgt op uw energie. Kijk op sunprofs.nl. Sunprofs, word baas over eigen energie.
3: Bent u op zoek naar een nieuwe tegelvloer, badkamer of terrastegel? Met meer dan 2000 vierkante meter showroom en showtuin heeft u altijd alles wat u nodig heeft. Kom eens langs bij tegelhandel en natuursteenbedrijf Van der Rijt aan de Staat in Sint-Antonis. Of ga naar www.vdrijt.nl. Rijt met een T.
4: Hey vissersmaat of fietsliefhebber. Kom naar Visvijver de Sprong in Rijkenvoort. Het best bewaarde geheim van het land van Kuik. Met 38 steigers, duizenden kilo's vis en een gezellige lunchroom is dit dé plek voor sport en ontspanning. Fietsers zijn van harte welkom voor een tussenstop op ons sfeervolle terras, volgens velen het mooiste terras van Brabant. Geniet van verse broodjes, een drankje of een barbecue op maat, met uitzicht over het water. Boeken of meer info? Ga naar Visvijver de Sprong in Rijkenvoort, vlakbij Boksmeer.

0: een airconditioning blijft je huis lekker koel op hete zomerse dagen. Maar dat is slechts het halve verhaal. Want een moderne airco gebruik je ook voor verwarming in de winter. Snel, efficiënt en gasloos. Klusbedrijf JSW in Afferden zorgt voor vakkundige installatie. Alle merken uit voorraad leverbaar. Juist energie zuinig koelen of verwarmen? Kijk dan snel op onze website voor de gratis offerte aan huis.
1: Klusbedrijf JSW.nl.
2: Zoek niet verder voor de complete ICT-oplossing voor jouw bedrijf of woning. De experts van computersystemen De Mars staan voor je klaar met vrijblijvend advies, levering en installatie van complete systemen. Gewoon bij je thuis of op kantoor. Ook voor reparatie of aankoop van computers en supplies ben je bij ons aan het juiste adres. Bezoek onze winkel aan de Klinkerstraat in Graven of onze website demars.nl. Computersystemen De Mars. Service first.
0: Klusbedrijf JSW in Afferden. Voor service en garantie zijn wij niet op vakantie.

0: onze website omroepelvc.nl.
1: Dit is het nieuws. Goedenavond.
2: Asielzoekers die wachten op een beslissing moeten sneller duidelijkheid krijgen. De Immigratie- en Naturalisatiedienst gaat openstaande vragen daarom systematischer behandelen. Op dit moment liggen er nog duizenden aanvragen op de plank. De dienst verwacht de komende tijd meer duidelijkheid te kunnen geven aan mensen die wachten op een beslissing. De Russische president Poetin ziet voorlopig geen reden om persoonlijk met de Oekraïense president Zelensky te spreken. Volgens het Kremlin zijn daar nog onvoldoende resultaten voor geboekt in de lopende vredesgesprekken. Zelensky pleit juist langer voor direct overleg tussen beide leiders. Daarbij blijft een persoonlijke ontmoeting voorlopig uit. Tijdens de verhoren rond de aanpak van de coronacrisis is vandaag gesproken over de groeiende invloed van de lobby rond de NCTV. Volgens de toenmalig Nationaal Coördinator Terrorismebestrijding en Veiligheid, Albersberg, kreeg die lobby steeds meer invloed op de coronamaatregelen. Daarbij werden ook de belangen van de casinobranche meegewogen in de besluitvorming, zei hij. En er is duidelijkheid gekomen over de vermissing van de 11-jarige Lianne uit Frankrijk. De autoriteiten hebben bevestigd dat het gevonden lichaam van het meisje is. Onderzocht wordt wat er precies is gebeurd. Daarmee komt een einde aan dagen van onzekerheid voor de familie en hulpdiensten. Dan nog het weer. Vanavond schijnt de zon nog geregeld, al kan in het Zuidoosten eerst nog een enkele bui vallen. Daarna wordt het droog met wolken en opklaringen. Komende nacht koelt het af naar 9 graden in het Noordoosten tot 13 aan zee, met plaatselijk wat mist. En tot zover het nieuws op Omroep Land van Kuik.
3: Soms ben je gewoon weer aan het werk, terwijl van binnen alles anders voelt. Verlies van een dierbare, een scheiding, veranderende gezondheid of het plezier in je werk kwijt. Ik ben Miranda. Bij Jarencoaching help ik je ruimte maken voor wat pijn doet en weer richting te vinden, zodat werk weer klopt en jij weer regie voelt. Ontdek wat mogelijk is op jarencoaching.nl. Jaren met een Griekse ei. Als werken en verlies elkaar raken.
4: Een frisse koep, schone pootjes of gewoon even lekker in bad. Bij Hondentrimsalon Bickel & Co. in Kuik krijgt jouw hond alle aandacht. 1-op-1. Professioneel getrimd en met liefde verzorgd. Bel voor een afspraak of kijk op... Ja, inderdaad. Hondentrimsalon Bickel & Co.nl.
5: Het hele jaar door koel in de zomer en warm in de winter... Met de airco-systemen van OptiCool bespaar je op gas en geniet je van ultiem comfort. Al meer dan 10 jaar de expert in binnenklimaat. Met scherpe prijzen en topservice. Bezoek ons in Kuik of kijk op opti-cool.nl. OptiCool is slim comfort. Het hele jaar door.
6: Wil jij dat jouw bedrijf online echt opvalt?
7: Ja.
8: Ja.
7: Ja.
8: Ja.
6: Je socials regelt alles. Van foto's en video's tot het beheer van je socials op Instagram, Facebook, TikTok en LinkedIn. Of volg een workshop op maat en leer het zelf. Je Socials, jouw partner in online zichtbaarheid. Persoonlijk, betaalbaar en effectief. Ga naar jesocials.nl.
5: OptiCool uit Kuik is slim comfort. Het hele jaar door.
0: Omroep Land van Kuik. Dichterbij dan je denkt. Omroep Land van Kuik.
9: Vrijdagavond... VIP Dance Classics. We zijn er weer, deze keer geen live uitzending, maar je kunt genieten van een mooie selectie met Dance Classics. Tot 9 uur vanavond.
0: Dichterbij dan je denkt.
10: Yo, sweetheart, I'm about to go.
11: Where you going?
10: None your business.

0: Je luistert naar VIP Dance Classics non-stop. De beste selectie non-stop dance classics uit de 70s en 80s.
1: Greetings, girl, and welcome.

Kijk elk uur naar de tv-programmering op Omroep Land van Kuik Televisie. Actueel nieuws en reportages uit uw eigen streek. De carousel wordt iedere uur herhaald, afgewisseld met het laatste nieuws vanuit onze gratis app. Ook op televisie zijn we dichterbij dan u denkt.

Je luistert naar VIP Dance Classics. Maar geen live programma, maar een fijne selectie van de beste dance classics uit de 70s en 80s.

0: Al meer dan 70 jaar is autobedrijf Tonen uit Gassel uw vertrouwde partner voor verkoop, onderhoud en service. Als officieel servicepartner van Volkswagen, Audi, Seat, Skoda, Cupra en Volkswagen bedrijfswagens zorgen onze vakmensen ervoor dat u zorgeloos onderweg bent. Met meer dan 80 auto's op voorraad zit er altijd de geschikte auto voor u tussen. Eerst kopen of eerst verkopen? Sta je voor een volgende stap op de woningmarkt en wil je goed voorbereid zijn? Kom dan eens sparren met Kolmeijer Land van Kuik. De makelaar die met je meedenkt. Kolmeijer Land van Kuik. Samen naar jouw volgende stap.
1: Omroep Land van Kuik.
2: Dichterbij dan je denkt.
3: Check onze website. Omroeplvc.nl.
4: Dit is het nieuws. Goedenavond.
5: Tijdens de verhoren rond de aanpak van de coronacrisis is vandaag gesproken over de groeiende invloed van de lobby rond de NCTV. Volgens de toenmalig Nationaal Coördinator Terrorismebestrijding en Veiligheid, Albersberg, kreeg die lobby steeds meer invloed op de coronamaatregelen. Daarbij werden ook de belangen van de casinobranche meegewogen in de besluitvorming, zei hij. Asielzoekers die wachten op een beslissing moeten sneller duidelijkheid krijgen. De Immigratie- en Naturalisatiedienst gaat openstaande vragen daarom systematischer behandelen. Op dit moment liggen er nog duizenden aanvragen op de plank. De dienst verwacht de komende tijd meer duidelijkheid te kunnen geven aan mensen die wachten op een beslissing. De Russische president Poetin ziet voorlopig geen reden om persoonlijk met de Oekraïense president Zelensky te spreken. Volgens het Kremlin zijn daar nog onvoldoende resultaten voor geboekt in de lopende vredesgesprekken. Zelensky pleit juist langer voor directe overleg tussen beide leiders. Daarbij blijft een persoonlijke ontmoeting voorlopig uit. En de verdachte van de kunstroof in Assen probeert vanuit de gevangenis geld te verdienen met een kledingslijn. Op de kleding staat onder meer een gouden helm die verwijst naar de gestolen archeologische topstukken. Justitie onderzoekt of de activiteiten zijn toegestaan. Een aantal van de gestolen kunstschatten zijn nog altijd niet teruggevonden. Dan nog het weer. Vanavond schijnt de zon nog geregeld, al kan in het Zuidoosten eerst nog een enkele bui vallen. Daarna wordt het droog met wolken en opklaringen. Komende nacht koelt het af naar 9 graden in het Noordoosten tot 13 aan zee, met plaatselijk wat mist.
4: En tot zover het nieuws op Omroep Land van Kuik.
6: Dag Marianne.
7: Hallo Heinz.
6: Hey, wat doe je aanstaande zondag?
7: Wat een vraag, de internationale jaarmarkt in Siebengewald.
6: Wat zeg jij?
7: Zondag, internationale jaarmarkt in Siebengewald.
6: Ach Marianne, bij ons in Duitsland.
7: Niks Duitsland, het is juist Nederland en Duitsland met meer dan 500 marktkramen, joekskapellen, kermisattracties, echt te veel om op te noemen.
6: Aha, also, aanstaande zondag.
7: De internationale jaarmarkt in Siebengewald.
6: En Hullen, die moeten gewoon weg niet missen.
8: Hey, ik ben je auto. En ook voor mij moet goed gezorgd worden. Gelukkig is er autobedrijf Kusters. Prijs kwaliteit. Top. Vertrouwd familiebedrijf. Zeker. Al meer dan 50 jaar. Van werkplaats tot verkoop en zelfs onze wasseretten. Alles gebeurt hier met vakmanschap en aandacht. Autobedrijf Kusters uit Vierlingsbeek. Familiebedrijf met hart voor uw veiligheid.

0: het Vrijthofplein in Vierlingsbeek. En als altijd kom je gratis binnen! Kom je ook!
1: Ik rij graag veilig. Daarom kies ik voor Autobedrijf Custers. Zo komen mijn passagiers altijd goed van A naar B. Gelukkig is er Autobedrijf Custers uit Vierlingsbeek. De dorpsgarage om de hoek waar eerlijkheid en veiligheid voorop staan.
2: Omroep Land van Kuik. Dichterbij dan je denkt. Omroep Land van Kuik. Funky Friday.
3: Met DJ RC.

0: Misschien ben je moe van altijd maar sterk moeten zijn. Merk je dat het van binnen onrustig is? Dat je zoekt naar meer rust of richting? Alsof je vastloopt in dezelfde patronen? Misschien worstel je met gedrag of emoties? Ben je in herstel van verslaving? Of sta je als naaste naast iemand die verslaafd is? Dat gevoel is niet vreemd. Herstel van verslaving is een proces van vallen en opstaan. Je hoeft het niet alleen te doen. Bij Rijmakers Paard & Coaching werken we met paarden als spiegel. Zij reageren puur en zonder oordeel en maken zichtbaar wat van binnen speelt. Ga naar rijmakerspaardencoaching.nl.
1: Uw terras, oprit, vlonder en gevel helemaal schoon met alleen stoom. De Stoomman uit Gennep maakt korte metten met groene aanslag, onkruid, mos en vuil. Zonder gif of bestrijdingsmiddelen, dus veilig voor dier en beplanting. Wij komen vrijblijvend bij u langs. Kijk op stoomman.nl. Stoomman. Schoon met stoom.
2: Bent u op zoek naar een nieuwe tegelvloer, badkamer of terrastegel? Met meer dan 2000 vierkante meter showroom en showtuin heeft u altijd alles wat u nodig heeft. Kom eens langs bij tegelhandel en natuursteenbedrijf Van der Rijt aan de Staat in Sint-Antonis. Of ga naar www.vdrijt.nl. Rijt met een T.
3: Al meer dan 70 jaar is autobedrijf Tonen uit Gassel uw vertrouwde partner voor verkoop, onderhoud en service. Als officieel servicepartner van Volkswagen, Audi, Seat, Skoda, Cupra en Volkswagen bedrijfswagens zorgen onze vakmensen ervoor dat u zorgeloos onderweg bent. Met meer dan 80 auto's op voorraad zit er altijd de geschikte auto voor u tussen.
4: Dichterbij dan je denkt. Check onze website.
5: Dit is het nieuws. Goedenavond. Er is een tweede verdachte opgepakt voor de explosie bij een kantoorgebouw op de Amsterdamse Zuidas. Deze keer betreft het een 16-jarige jongen die volgens het Openbaar Ministerie betrokken zou zijn geweest bij de voorbereiding van de aanslag. Eerder werd al een 17-jarige verdachte aangehouden. Justitie onderzoekt nog of meer verdachten kunnen worden aangehouden. Bedrijven die zich voorbereiden op de nieuwe Europese regels voor loontransparantie moeten voorlopig afwachten. Brussel heeft nog niet gereageerd op een verzoek tot uitstel. De regels moeten loonverschillen tussen mannen en vrouwen beter zichtbaar maken. Daardoor blijft voor veel werkgevers onduidelijk hoeveel tijd ze nog hebben om zich voor te bereiden. Bouwers en overheden mogen staalslakken straks mogelijk alleen nog maar gebruiken als het veilig kan. Het kabinet wil een definitief verbod invoeren voor het restproduct uit de staalindustrie. Alleen met een vergunning kan straks nog een uitzondering worden gemaakt. Eind dit jaar wordt een definitief besluit verwacht. En er komt een Frans onderzoek naar de behandeling van de opvarenden van een hulpconvooi voor Gaza, dat vorige maand door Israël werd tegengehouden. Justitie onderzoekt of er sprake was van oorlogsmisdaden of marteling van Franse activisten. De beschuldigingen gaan onder meer over mishandeling en vernedering tijdens hun detentie. Israël noemt de aantijgingen ongegrond. Dan nog het weer. Vanavond schijnt de zon nog geregeld, al kan in het zuidoosten eerst nog een enkele bui vallen. Daarna wordt het droog met wolken en opklaringen. Komende nacht koelt het af naar 9 graden in het noordoosten tot 13 aan zee, met plaatselijk wat mist. En tot zover het nieuws op Omroep Land van Kuik.
6: Soms ben je gewoon weer aan het werk, terwijl van binnen alles anders voelt. Verlies van een dierbare, een scheiding, veranderende gezondheid of het plezier in je werk kwijt. Ik ben Miranda. Bij Jaren Coaching help ik je ruimte maken voor wat pijn doet en weer richting te vinden, zodat werk weer klopt en jij weer regie voelt. Ontdek wat mogelijk is op jarencoaching.nl. Jaren met een Griekse ei. Als werken en verlies elkaar raken.
4: Omroep Land van Kuik. Dichterbij dan je denkt. Omroep Land van Kuik. Het is weer tijd.
7: We'll be setting from this location.
4: Voor een vette mix.
8: Die hold will be in about an hour.
4: Speciaal geselecteerd door de zaterdagploeg van Omroep Land van Kuik.
8: All right, we're ready.
4: Met strakke overgangen. Pompende beats. En met alleen de grootste hits.
8: Right.
4: Welkom. Dit is de zaterdagploeg weekend mix. Jouw perfecte weekend boost.

0: Dag Marianne.
1: Hallo Heinz.
0: Hey, wat doe je aanstaande zondag?
1: Wat een vraag. De internationale jaarmarkt in Siebengewald.
0: Wat zeg ik?
1: Zondag, internationale jaarmarkt in Siebengewald.
0: Ach Marianne, bij ons in Duitsland.
1: Niks Duitsland, het is juist Nederland en Duitsland. Met meer dan 500 marktkramen, joekskapellen, kermisattracties. Echt te veel om op te noemen.
0: Aha, also, aanstaande zondag.
1: De internationale jaarmarkt in Siebengewald.
0: En Hullen, die moeten gewoon weg niet missen.

0: Met een airconditioning blijft je huis lekker koel op hete zomerse dagen. Maar dat is slechts het halve verhaal. Want een moderne airco gebruik je ook voor verwarming in de winter. Snel, efficiënt en gasloos. Klusbedrijf JSW in Afferden zorgt voor vakkundige installatie. Alle merken uit voorraad leverbaar. Juist energie zuinig koelen of verwarmen? Kijk dan snel op onze website voor een gratis offerte aan huis.
1: Klusbedrijf JSW.
2: Kom ook op woensdag 29 juli naar de grootste en gezelligste vakantiejaarmarkt van Noordoost-Brabant in en om het centrum van Mil. Op een parcours van zo'n 2 kilometer vindt u van 10 tot 6 uur vele marktkramen. Verkoopwagens, terrasjes en muziek en entertainment voor het hele gezin. De vakantiejaarmarkt op woensdag 29 juli is gratis toegankelijk en ook parkeren is gratis.
1: Come along and have a look.
2: www.vakantiejaarmarkt.nl.
0: Klusbedrijf JSW in Afferden. Voor service en garantie zijn wij niet op vakantie.
1: Klusbedrijf JSW.nl.
3: Zoek niet verder voor de complete ICT-oplossing voor jouw bedrijf of woning. De experts van computersystemen De Mars staan voor je klaar met vrijblijvend advies, levering en installatie van complete systemen. Gewoon bij je thuis of op kantoor. Ook voor reparatie of aankoop van computers en supplies ben je bij ons aan het juiste adres. Bezoek onze winkel aan de Klinkerstraat in Graven of onze website demars.nl. Computersystemen De Mars. Service first.
1: Omroep Land van Kuik.
4: Dichterbij dan je denkt. Check onze website omroeplvc.nl.
5: Dit is het nieuws. Goedenavond.
6: Er is een tweede verdachte opgepakt voor de explosie bij een kantoorgebouw op de Amsterdamse Zuidas. Deze keer betreft het een 16-jarige jongen die volgens het Openbaar Ministerie betrokken zou zijn geweest bij de voorbereiding van de aanslag. Eerder werd al een 17-jarige verdachte aangehouden. Justitie onderzoekt nog of meer verdachten kunnen worden aangehouden. Bedrijven die zich voorbereiden op de nieuwe Europese regels voor loontransparantie moeten voorlopig afwachten. Brussel heeft nog niet gereageerd op een verzoek tot uitstel. De regels moeten loonverschillen tussen mannen en vrouwen beter zichtbaar maken. Daardoor blijft voor veel werkgevers onduidelijk hoeveel tijd ze nog hebben om zich voor te bereiden. Bouwers en overheden mogen staalslakken straks mogelijk alleen nog maar gebruiken als het veilig kan. Het kabinet wil een definitief verbod invoeren voor het restproduct uit de staalindustrie. Alleen met een vergunning kan straks nog een uitzondering worden gemaakt. Eind dit jaar wordt een definitief besluit verwacht. En in de Siciliaanse stad Palermo is protest ontstaan tegen de bruiloft van zangeres Dua Lipa. Bewoners vinden dat delen van de stad te veel worden afgesloten voor het driedaagse feest. Op posters en spandoeken staat onder meer de tekst: Palermo is niet te huur. Actievoerders zeggen dat de stad er ook voor inwoners moet blijven. Dan nog het weer. Vanavond schijnt de zon nog geregeld, al kan in het zuidoosten eerst nog een enkele bui vallen. Daarna wordt het droog met wolken en opklaringen. Komende nacht koelt het af naar 9 graden in het noordoosten tot 13 aan zee, met plaatselijk wat mist.
5: En tot zover het nieuws op Omroep Land van Kuik.
4: Omroep Land van Kuik. Dichterbij dan je denkt.
1: Omroep Land van Kuik.
7: Het is weer tijd.
8: We'll be setting from this location.
7: Voor een vette mix.
9: Die horen we binnen voor een hour.
7: Speciaal geselecteerd door de zaterdagploeg van Omroep Land van Kuik.
9: All right, we're ready.
7: Met strakke overgangen. Pompende beats. En met alleen... de grootste hits. Welkom. Dit is de Zaterdagploeg Weekend Mix. Jouw perfecte weekendboost.

0: Dit is het nieuws. Goedenacht.
1: China heeft opnieuw een Nederlands marineschip gevolgd tijdens een passage door de straat van Taiwan. Volgens Defensie gebeurde dat bij het fregat Tromp dat in de regio actief is. Eerder volgde China hetzelfde schip ook al in de Zuid-Chinese Zee. De situatie onderstreept de spanningen rond Taiwan, waar China het gebied als eigen grondgebied beschouwt. Gemeenten die achterlopen met het huisvesten van statushouders hoeven voorlopig niet op harde maatregelen uit Den Haag te rekenen. Woonminister Boekholt wil eerst afspraken maken over oplossingen, zoals tijdelijke woningen en woningdelen. Volgens cijfers van het ministerie blijven de gemeenten samen ruim 12.000 plekken achter bij de gemaakte afspraken. Bouwers en overheden mogen staalslakken straks mogelijk alleen nog maar gebruiken als het veilig kan. Het kabinet wil een definitief verbod invoeren voor het restproduct uit de staalindustrie. Alleen met een vergunning kan straks nog een uitzondering worden gemaakt. Eind dit jaar wordt een definitief besluit verwacht. En de Oranjevrouwen dreigen een direct WK-ticket mis te lopen na een nederlaag tegen Ierland. De ploeg verloor in de Nations League en is daardoor afhankelijk van het resultaat in de laatste groepswedstrijd. Alleen bij een gunstige uitslag blijft rechtstreeks plaatsing nog mogelijk. Anders wacht een lange route richting het WK. Tot slot nog het weer. Komende nacht blijft het droog, ook kan plaatselijk wat mist ontstaan. Het koelt af naar 9 graden in het noordoosten tot 13 aan zee. De morgen begint zonnig en overwegend droog. Morgenmiddag wordt het in het land zo'n 18 tot 20 graden. En tot zover het nieuws op Omroep Land van Kuik.
2: Omroep Land van Kuik. Dichterbij dan je denkt.

reageren op de uitzending? App nu naar de studio. 0485 381 777. Omroep Land van Kuik is dichterbij dan je denkt.

0: Komende nacht blijft het droog, al kan plaatselijk wat mist ontstaan. Het koelt af naar 9 graden in het noordoosten tot 13 aan zee. De morgen begint zonnig en overwegend droog. Morgenmiddag wordt het in het land zo'n 18 tot 20 graden.
1: Te weinig geld voor boodschappen, dat kan iedereen overkomen. De vrijwilligers van de Voedselbank staan klaar om te helpen. Met gratis boodschappen, ook voor jou. Kijk op voedselbankennederland.nl en meld je aan. Je bent welkom.
2: Dichterbij.

Omroep Land van Kuik is dichterbij dan je denkt. Ook thuis via jouw internet- en televisieprovider. Fiber.nl en Stipte, kanaal 3196.

0: website omroepelvc.nl.
1: Dit is het nieuws. Goedenacht. China heeft opnieuw een Nederlands marineschip gevolgd tijdens een passage door de straat van Taiwan. Volgens Defensie gebeurde dat bij het fregat Tromp dat in de regio actief is. Eerder volgde China hetzelfde schip ook al in de Zuid-Chinese Zee. De situatie onderstreept de spanningen rond Taiwan, waar China het gebied als eigen grondgebied beschouwt. Gemeenten die achterlopen met het huisvesten van statushouders hoeven voorlopig niet op harde maatregelen uit Den Haag te rekenen. Woonminister Buchholz wil eerst afspraken maken over oplossingen, zoals tijdelijke woningen en woningdelen. Volgens cijfers van het ministerie blijven de gemeenten samen ruim 12.000 plekken achter bij de gemaakte afspraken. Bouwers en overheden mogen staalslakken straks mogelijk alleen nog maar gebruiken als het veilig kan. Het kabinet wil een definitief verbod invoeren voor het restproduct uit de staalindustrie. Alleen met een vergunning kan straks nog een uitzondering worden gemaakt. Eind dit jaar wordt een definitief besluit verwacht. En de Oranjevrouwen dreigen een direct WK-ticket mis te lopen na een nederlaag tegen Ierland. De ploeg verloor in de Nations League en is daardoor afhankelijk van het resultaat in de laatste groepswedstrijd. Alleen bij een gunstige uitslag blijft rechtstreeks plaatsing nog mogelijk. Anders wacht een lange route richting het WK. Tot slot nog het weer. Komende nacht blijft het droog, al kan plaatselijk wat mist ontstaan. Het koelt af naar 9 graden in het noordoosten, tot 13 aan zee. De morgen begint zonnig en overwegend droog. Morgenmiddag wordt het in het land zo'n 18 tot 20 graden. En tot zover het nieuws op Omroep Land van Kuik.
0: Omroep Land van Kuik. Dichterbij dan je denkt.

0: Omroep Land van Kuik. Streeknieuws.
1: Goedenavond, ik ben Frans van der Heuvel en dit is het streeknieuws van Omroep Land van Kuik. Op de N272 heeft een kopstaartbotsing plaatsgevonden, waarbij een ambulance de inzittende, waaronder een 4-jarig kind, heeft gecontroleerd. Niemand raakte gewond, maar de voertuigen liepen schade op. De N272 is al geruime tijd het toneel van diverse verkeersongelukken. Team Land van Kuik heeft donderdagavond een bijzondere rol vervuld tijdens de slotfase van Alpe d'Huez door het finishbord te dragen. Het team haalde meer dan €106.000 op voor kankeronderzoek. De totale opbrengst van Big Challenge bedraagt €1.338.575. Een recordbedrag. Veehouders in het Land van Kuik moeten vanaf 1 juli 2026 voldoen aan strengere regels voor verouderde stalsystemen. De provincie Noord-Brabant heeft de routekaart veehouderij aangepast om de ammoniakuitstoot te verminderen. Veehouders kunnen verschillende maatregelen nemen, maar uitbreiding van het aantal dieren is niet toegestaan. Melding is verplicht. En tot zover het streeknieuws op Omroep Land van Kuik. Meer nieuws op onze vernieuwde app of via omroeplvc.nl.
2: Komende nacht blijft het droog, ook kan plaatselijk wat mist ontstaan. Het koelt af naar 9 graden in het noordoosten tot 13 aan zee. De morgen begint zonnig en overwegend droog. Morgenmiddag wordt het in het land zo'n 18 tot 20 graden.
3: Hé, hey, jij luisteraar. Luister elke vrijdag en zaterdag naar de...
4: De Avondclub.
3: Met Peter en Martijn met hele mooie plaatjes. En we vullen de gaatjes met mooie prijzen. Dus luisteren vrijdag en zaterdag tussen 6 en 7 naar Omroep Land van Kuik.

Dit is het nieuws. Goedenacht. China heeft opnieuw een Nederlands marineschip gevolgd tijdens een passage door de straat van Taiwan. Volgens Defensie gebeurde dat bij het fregat Tromp dat in de regio actief is. Eerder volgde China hetzelfde schip ook al in de Zuid-Chinese Zee. De situatie onderstreept de spanningen rond Taiwan, waar China het gebied als eigen grondgebied beschouwt. Gemeenten die achterlopen met het huisvesten van statushouders hoeven voorlopig niet op harde maatregelen uit Den Haag te rekenen. Woonminister Buchholz wil eerst afspraken maken over oplossingen, zoals tijdelijke woningen en woningdelen. Volgens cijfers van het ministerie blijven de gemeenten samen ruim 12.000 plekken achter bij de gemaakte afspraken. Bouwers en overheden mogen staalslakken straks mogelijk alleen nog maar gebruiken als het veilig kan. Het kabinet wil een definitief verbod invoeren voor het restproduct uit de staalindustrie. Alleen met een vergunning kan straks nog een uitzondering worden gemaakt. Eind dit jaar wordt een definitief besluit verwacht. En de Oranjevrouwen dreigen een direct WK-ticket mis te lopen na een nederlaag tegen Ierland. De ploeg verloor in de Nations League en is daardoor afhankelijk van het resultaat in de laatste groepswedstrijd. Alleen bij een gunstige uitslag blijft rechtstreeks plaatsing nog mogelijk. Anders wacht een lange route richting het WK. Tot slot nog het weer. Komende nacht blijft het droog, al kan plaatselijk wat mist ontstaan. Het koelt af naar 9 graden in het noordoosten, tot 13 aan zee. De morgen begint zonnig en overwegend droog. Morgenmiddag wordt het in het land zo'n 18 tot 20 graden. En tot zover het nieuws op Omroep Land van Kuik.